0: Goedenacht. In het Gelderse Beekbergen zijn bijna 200 kinderen van een camping gehaald vanwege een brand in een zorgcentrum in de buurt. Ze worden opgevangen in het nabijgelegen Buslo. De brand woedt in een centrum voor jongeren met psychische problemen. Het pand moet als verloren worden beschouwd. 1 persoon raakte gewond. Geschokte reacties om neuzen die afgelopen weekend bij een pro-Palestina-protest in Utrecht werden geroepen, meldt de Telegraaf. Zo werd er lang leven 7 oktober geroepen, verwijzen naar de aanval van Hamas op Israël in 2023. Beneden alle pijl, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 5. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en er is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn 2 vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. De beving had een kracht van 7,1. En de gemeente Heerde in Gelderland is klaar met mensen die wolven proberen te lokken met eten om een mooie natuurfoto te maken. Dat meldt de Stentor. De wolven leven in een rustgebied waar mensen niet welkom zijn. Er wordt nu extra gecontroleerd. Mensen die worden gepakt krijgen een boete van €120. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. De enorme brand in een zorgcentrum voor jongeren in de buurt van Apeldoorn wordt langzaam kleiner, meldt de Stentor. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. Bijna 200 kinderen die in een tentenkamp in de buurt sliepen zijn door het Rode Kruis ergens anders heen gebracht. Meer dan de helft van de nieuwe auto's die volgend jaar wordt verkocht is elektrisch, zegt de ING in het AD. Dit jaar is dat nog zo'n 40%. Het is voor het eerst dat stekkerauto's benzine- en dieselauto's inhalen. Elektrische auto's stijgen vooral in populariteit door belastingvoordelen en de hoge brandstofprijs. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië aanvallen uitgevoerd op Irak. Volgens Amerika zitten daar groeperingen die banden hebben met buurland Iran. Volgens Saoedi-Arabië gaat het om een vergeldingsaanval. Irak heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen uitgevoerd op Saoedische olievelden. En er staan bijna 4000 vacatures open voor een baan op Schiphol, blijkt uit een analyse van de Telegraaf. De meeste mensen worden gezocht in de bagageafhandeling, schoonmaak, beveiliging en horeca. Schiphol zegt dat alles gewoon door kan draaien, maar vakbonden zeggen dat het personeel op hun tandvlees loopt. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Bij een pro-Palestina-demonstratie in Utrecht zijn afgelopen weekend kwetsende leuzen gescandeerd. Een van de teksten was Lang leven 7 oktober. De Telegraaf schrijft dat er steeds vaker kwetsende leuzen worden geroepen. Burgemeester Dijksma van Utrecht en het CD spreken er schande van. President Trump is positief over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de Oekraïnse president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu. Details geeft hij niet. Zelensky heeft tegen Fox News gezegd dat Amerika hem toestemming geeft om Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky en Netanyahu zijn in Washington voor de uitvaart van een senator. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 13, zegt premier Takaichi. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn twee vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. En de onderhoudstak van KLM is onder verscherpt toezicht geplaatst, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Volgens de inspectie houdt KLM zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. Er is geen gevaar voor reizigers. Het onderhoudsbedrijf van KLM verzorgt het onderhoud van vliegtuigen van meer dan 200 maatschappijen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: The Real Thing by Joe and You To Me Are Everything. Dit is Joe. En het is exact 6 uur. Goedemorgen, nu.nl nieuws aangeschoven, Mart Grol.
1: Goedemorgen. Kinderkamp ontruimd. Vanwege een grote brand in het Gelderse Beekbergen in een zorginstelling. Het vuur, dat inmiddels onder controle is, sloeg afgelopen nacht over naar bomen in de buurt. En bijna 200 kinderen op een zomerkamp daar in de omgeving zijn naar een veilige plek gebracht. De jongeren en begeleiders uit die zorginstelling zijn ook bijna allemaal oké. Wel is één iemand met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het pand is verwoest, oorzaak van het vuur wordt onderzocht. In Amsterdam zijn de slachtoffers van de aanslag tijdens Pride in Berlijn herdacht. Bij het Homo-monument kwamen duizenden mensen gisteravond samen. Er was een minuut stilte, er waren toespraken, er zijn bloemen gelegd en mensen zijn van het nieuws geschrokken, zeggen ze bij de NOS.
2: Mijn dochter is lesbisch en ik hou van haar. En ik vind het vreselijk wat deze community aangedaan wordt.
3: Ik denk dat haat ons niet moet wegduwen van de liefde die we met elkaar mogen vieren. Dus ik vind het heel erg mooi dat we hier met z'n allen kunnen staan.
1: In Amsterdam is nu World Pride bezig. De stad zegt er alles aan te doen dat veilig te laten verlopen. Dan een update uit het weer onrustige Midden-Oosten. Iran zegt 3 olietankers in de straat van Hormuz te hebben geraakt, omdat ze zouden hebben willen doorvaren, die boten. Ook is een Amerikaanse legerbasis aangevallen in Jordanië. Ondertussen hebben Amerika en Saoedi-Arabië Irak aangevallen, omdat daar groepen zouden zitten die banden hebben met Iran, en omdat Irak Saoedische olievelden aanviel, wordt gezegd. En ook het rondje om de kerk in Friesland heeft hij op zijn naam geschreven. Wielrenner Richard Carapaz uit Ecuador, de winnaar van de bolletjestrui in de Tour de France. De profronde van Sir Huisterveen heeft hij ook gewonnen gisteravond, hoort RTV Noord.
4: Daar gaat hij komen, Sir Huisterveen, laat je horen, Richard Carapaz!
1: En dan ging hij de finish over. De avond ervoor was Carapaz ook de snelste bij de Tour Afterparty in Boxmeer in Brabant. Wielrenners fietsen vaak nog even door naar Parijs om extra geld te verdienen. Het weer van Weerplaza, een hete dag. 28 graden aan de kust tot 35 in het zuidoosten. In het noorden van morgen nog wat bewolking, maar het wordt overal een zonnige dag.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Ja, en deze zonnige dag beginnen we met wat hete chocola. Hot chocolate, you sexy thing. Zo meteen aan Sunday Bloody Sunday van YouTube. Ja!

0: Hot Chocolate and You Sexy Thing.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Yes, dat ben ik. Goed dat je erbij bent. De start van woensdag 29 juli 2026. Het is 10 minuten over 6. En de Italiaanse stad Venetië heeft dit jaar al ruim 5 miljoen opgehaald. En een speciale toegangsprijs voor alle dagjes mensen die naar Venetië toekomen. Ze hopen hiermee het overtoerisme tegen te gaan. Dat lukt nog niet heel goed. Want de burgemeester heeft nu gezegd dat de toegangsprijs misschien wel moet worden verhoogd tot 50 euro per dag. En nu is het maar een tientje. En 5 euro als je een beetje op tijd hebt geboekt. Het is de eerste stad in de wereld die dit doet. En Venetië hoopt dat bezoekers dus vaker op rustigere dagen gaan komen. Vorig jaar waren er 185 miljoen toeristen in heel Italië. En dat is 4 keer zoveel als het land überhaupt aan inwoners heeft. Dan voetbal. PSV speelde gisteravond de lichtstad derby. De wedstrijd tussen PSV en FC Eindhoven. Maar niet Peter Bos die stond langs de lijn. Maar zijn protégé Stijn Schaars was gisteravond de trainer. En hij legt zelf uit waarom.
3: Nou, ik ben in opleiding voor de laatste opleiding tot coachend betaald voetbal. Daar had ik gisteren een training in gegeven met de docenten bij. Ja, vandaag was de wedstrijd. Dus ja, toen zei Peter, dan doe de wedstrijd ook maar. Het is duidelijk dat ik trainer wil worden. En als je dan een keer op die stoel mag zitten, is het natuurlijk geweldig.
0: Ja, leuk voor hem. De training heeft ook geholpen, want hij won de wedstrijd met 3-0. En international Guus Stil, die wist ook nog te scoren. En was blij om weer terug te zijn op het voetbalveld na een korte vakantie. En dan nog veel nieuws. Jennifer Aniston, vooral bekend als Rachel in de serie Friends, die heeft de hoofdrol te pakken in een nieuwe kerstfilm. Die gaat Naughty heten. Het gaat over Mallory, die hoopt de voogdij over haar zoon te krijgen van haar manipulatieve, gemene ex. En ze wil dat doen door de kerstman ervan te overtuigen om te getuigen tijdens de scheidingsprocedure. Nou, binnenkort beginnen de opnames en we kunnen hem dan zien. Ja, niet deze kerst, maar pas kerst 2027 draait hij in de bios. Goedemorgen, ochtendshow voor deze woensdag. Vandaag onder andere tickets te winnen voor de Apenheul. Dus als je daar naartoe wilt, blijf lekker hangen. Madonna ook, en dit is Duran Duran.

0: Madonna en Into the Groove. Zometeen nog Madonna nieuws om 6:30 bij Mart in de nieuwtjes. En ook Creedence Clearwater Revival komt eraan. Have you ever seen the rain? Hoor je zo.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Ja, Koen en Sander zitten in een welverdiende zomervakantie. Maar je hoeft ze niet helemaal te missen deze zomer. Want af en toe blikken we terug. En ik neem je nu even mee naar donderdag 16 april. Zo'n hele normale dag, maar wel met een speciale titel. Het was namelijk Nationale Secretaressendag. De dag waarop Koen en Sander onze lieve secretaresse Sascha even in het zonnetje wilden zitten. Maar natuurlijk niet zonder een grapje uit te halen.
2: U spreekt met Sascha.
3: Hallo, u spreekt met meneer Ockenstein. Ja, ik heb met kerst een prijzenpakket gewonnen bij Sander en Koen. En dat heb ik dan vandaag mogen ontvangen.
2: Oké.
3: Maar dat is beschadigd aangekomen.
2: Oh, jeetje.
3: Ja, daar was ook een sticker bij en daar zit een scheurtje in.
2: Oké.
3: Okay. Ja, u lacht erom, maar ik kan dat gewoon...
2: Ja, ja. Nee, dat begrijp ik, maar ik kan heel nu gewoon verdrietig. Een nieuwe...
3: En dan heb ik dus ik eigenlijk kan... Koen, dat is die lange, hè, met die mooie stem.
2: Ja, dat klopt.
3: Kijk, als die andere...
2: Kan ik u een nieuwe sticker opsturen?
3: Ja, heel graag. En dan zou ik...
2: Ja, waar kan ik dat naartoe sturen?
3: Naar... ik woon in een aanleunwoning. Dat is... Avondzon.
2: Avondzon?
3: Zondergang.
2: Ja.
3: Varenkamp 12. Schuine streep. 19.
2: Ja. 19.
3: Schuine streep. Huis. Ja. Huis. Ik zit beneden zit ik. Boven zit Van Alkenwaarde. Dat is een
2: eens. Oké, en wat is uw naam? Want dan moet ik het natuurlijk wel naar de juiste persoon sturen.
3: U mag Floris Jan zeggen.
2: Floris Jan? Ja. Ik heb het opgeschreven.
3: En die lange, dat is Koen, hè?
2: Die lange, dat is Koen, ja.
3: Want die Anne vind ik verschrikkelijk.
2: U vindt Sander verschrikkelijk?
3: Vind ik verschrikkelijk.
2: Oké.
3: Ja.
2: Ik kan u niet terugvinden in het systeem, maar ik ga u wel gewoon een sticker opsturen. Hartstikke.
3: Ja, dankjewel.
2: Alsjeblieft, schat.
0: Hi, Sascha!
2: Hallo, lieverd!
0: Wanneer had jij door dat dit Sander wel eens zou kunnen zijn? Of had je niks in de gaten?
2: Eigenlijk toen hij begon over een sticker, maar dat hij het pakket wel had ontvangen, maar dat de sticker, dat daar een scheur in zat, en dat de koffiebonen, dat allemaal goed was, toen dacht ik, er gaat iets niet goed hier.
3: Nee. Sas, wij wensen jou een hele fijne secretaressendag.
2: Dankjewel, lieverd.
0: We hebben een bosje bloemen voor je, die komen straks persoonlijk brengen. We wensen je een heerlijke dag en we zullen je weer niet lastig vallen.
2: Nou, hartstikke lief. Dankjewel.
0: Dag, dag.
2: Doei.
1: Dit is Joe.
4: De Koen en Sander Show.

0: Have you ever seen her in Creedence Clearwater Revival bij Joe? Het is bijna 6:30, betekent een nieuwe beroepentest over een paar minuutjes. Verder muziek van de Simple Minds en Foreigner. En wat zit er in het nieuws, Mart?
1: Goedemorgen, zometeen nieuws over een ontruimd kinderkamp vanwege een grote brand. En komt Madonna inderdaad naar ons land?
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we allemaal weer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Het weer van Weerplaza op Joe in het noorden. Vanmorgen wat bewolking, maar vandaag wordt het verder overal zonnig en 28 graden aan zee. En 35 graden zelfs in het zuidoosten van het land. Dan op de weg even kijken. Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Helemaal niks aan de hand eigenlijk. Goeie reis. Het nu.nl nieuws van 6:30. Dat heeft Mark Grol.
3: Goedemorgen. De brand in het Gelderse Beekberg in een zorginstelling is onder controle. Dat pand is wel door die vlammen verwoest. Jongeren en begeleiders die waren er op tijd uit en veilig. Wel is één iemand met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het vuur sloeg afgelopen nacht over naar bomen in de buurt. En voor de zekerheid werden bijna 200 kinderen op een zomerkamp in de omgeving geëvacueerd. De brandweer is aan het nablussen nu in Beekbergen. En hoe die brand kon ontstaan is nog onduidelijk. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander overleden. De boot sloeg om tijdens een excursie bij watervallen in een nationaal park. De man van 26 zou op de boot hebben gezeten met zijn vriendin en haar familie, schrijven Braziliaanse media. Twee andere Nederlanders zijn naar een ziekenhuis gebracht. Dat zouden de schoonvader en zwager van de man zijn. Wat nou precies is fout gegaan met die boot, wordt onderzocht.
2: Mij valt het wel een dingetje. Ik ben ook wel eens op vakantie geweest en dan heb je zo'n excursie geboekt. En soms is het wel een beetje... Ja, ik weet niet of dat hier ook zo was. Maar dan denk ik wel van, ja, is dit het echt waard, zeg maar?
3: Qua veiligheid van zo'n bootje bijvoorbeeld ook.
2: Ja, ik heb een keer in Thailand, ben ik een keer met een of ander bootje de zee opgegaan. En achteraf denk ik, nou, ik ben blij dat ik het overleefd heb ook.
3: Ja, kan gevaarlijk zijn inderdaad. Nou, wat hier is misgegaan, wordt natuurlijk uitgezocht. Maar wat we wel weten is dat in ieder geval het water in die rivier, waar dus die watervallen ook op uitkomen, erg hoog stond. Dus allerlei hevige stromingen waren er ook, begrijpen we uit de Braziliaanse media. Dus misschien dat dat een rol heeft gespeeld. Ja. Maar inderdaad, het kan soms wel eens op vakantie nog zijn dat je denkt, oei, moet ik dit doen? Maar tegelijkertijd is de excursie ook altijd wel cool om mee te maken. Dus
2: ja, maar is het het andere waard?
3: Ja, is dat, het je leven waard inderdaad. Ja, lastige afweging inderdaad. Dan terug naar eigen land. Snelweg A17 bij het Brabantse Moerdijk richting Breda is namelijk weer open. Sinds gistermiddag was die weg dicht. Na een zwaar ongeluk met 3 vrachtwagens. Daarbij kwam 1 chauffeur om het leven en vielen ook meerdere gewonden. Ook vloog een van die trucks in brand. Door de ravage en het politieonderzoek moest het verkeer uren en uren dus omrijden. Maar afgelopen nacht ging die weg weer open. En veel Madonna-fans in ons land zullen haar social media, denk ik, keer op keer verversen. Want komt ze nu wel of niet naar World Pride in Amsterdam? Dat internationale evenement is nu bezig in onze hoofdstad. De organisatie gooit nu zelf olie op het vuur door online een video te delen met hetzelfde nummer en dezelfde Nederlandse tekst die Madonna eerder op haar eigen socials plaatste. Want zij schreef, ik heb iets waar ik over wil praten, zonder uit te leggen wat ze bedoelde. Maar dat is dan wel weer de Nederlandse vertaling van een zin uit haar nieuwste single Bring Your Love met zangeres Sabrina Carpenter. Ja, en waar wil ze dan over praten, hè, die Madonna? Organisatie wil de komst van de zangeres niet bevestigen, maar ook niet ontkennen.
2: Maar de roddel is dat ze dit weekend op een boot staat tijdens de Canal Parade.
3: Ja, op een boot. In ieder geval gaat optreden rondom die World Parade. Ik weet niet of het op een boot is. Het lijkt me qua veiligheid ook wel lastig.
2: Ja, dat lijkt mij sowieso. Ja. Maar waar stond het nou op? Reality FBI, dat is zo'n Instagram-kanaal volgens mij. Las ik dat ze op de boot van het AIDS-fonds zou gaan staan. Daar stond dat.
3: Dat is natuurlijk super cool. Maar dan is ze natuurlijk wel gebonden aan urenlang op die grachten in het middenpunt van het publiek. Ik denk dat het voor haar veilig is om op een stage te zijn, dat ze meteen weggevoerd kan worden.
2: Want dat zou het ook nog kunnen zijn, toch? Dat ze nu dit een beetje leuk, maar dat ze uiteindelijk gewoon een concert gedaan kondigen.
3: Ja, of dat ze, dat kan ook, dat ze gewoon in de Ziggo Dome gaat staan, of dat ze ergens oppopt op een of ander podium. We gaan het meemaken.
2: Ja, het zou wel leuk zijn, toch?
3: Gezellig,
2: eerlijk is eerlijk, ze is in die community, heeft ze veel voor gedaan, veel voor betekend, dus leuk als ze komt. Ja. Mark, dankjewel, tot zometeen weer. De beroepentest gaan wij spelen en dat doen we met Imelda vandaag. Hey Imelda, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, over een paar minuten spelen we het echt. Maar nu alvast de eerste vraag over jouw werk. Welke opmerking of vraag krijg je regelmatig over jouw beroep?
4: Het is wel zwaar, hè?
2: Het is wel zwaar, hè, zeggen mensen. Oké. Okay. Ja. Nou, blijf hangen. Over een paar minuutjes meer vragen en jouw antwoorden gaan we proberen te raden. Tot zo, hè?
4: Tot zo.

0: tijdens de vakantie van Koen en Sander spelen we gewoon gezellig even een 6:30 de beroepentest. En vandaag staat het beroep in de spotlight van Imelda uit Nes aan de Amstel van 48 jaar. Imelda, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Ik ga jou een aantal vragen stellen en iedereen die nu luistert, hallo hallo. Let goed op, hoor je de antwoorden van Imelda en heb je een idee bij wat voor werk zij doet? Stuur dan eventjes een berichtje in de app van Joe. Maak je kans op Koen en Sander showpakket. Imelda, de eerste vraag. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
1: Dat is wel zwaar, hè?
0: Dat is wel zwaar, hè? Oké. Hoe start jij je dag?
1: Vroeg, 6:00.
0: Ja, waar begin je dan mee?
1: Dan begin ik met karren van afdelingen halen.
0: Karren van afdelingen halen. Dat is de eerste wat je doet. Oké. Zijn er dingen op jouw werk waar je hele vieze handen van kan krijgen?
1: Ja, het zou kunnen. Ja.
0: Oké. Maak jij een product of lever je een dienst?
1: Ik lever een dienst.
0: En moet je veel reizen voor je werk?
1: Nee.
0: Altijd op één plek, alright. En wat doe jij echt helemaal op de automatische piloot?
1: Eigenlijk alles.
0: Ja, heel geroutineerd.
1: Ja, ik blijf, ja. Weet je, op de automatische piloot, dat weet ik niet echt. Alles zoeken. Dat allemaal automatisch.
0: Alles gaat automatisch. Ja, spannende dagen bij jou, ja. Oké, is er ook een geluid wat jij op je werk het meest hoort?
1: Ja. Ping.
0: Ping. Oké. Wat zou dat dan kunnen zijn? Ping. Alright, nou goed. Zit je nu te luisteren en denk je van, nou, ik heb wel een ideetje bij Imelda's werk. Laat het even weten. De Joe-app die staat nu open, dus kom maar door met jouw gokje. En Imelda, jij mag zo meteen op het jurybankje gaan plaatsnemen. En de antwoorden die zijn binnengekomen keuren. Dus blijf hangen, tot zo meteen weer, hè?
1: Ja, tot zo.
0: Oké, eerst voor.

0: en Waiting for a Girl Like You bij Joe. Zometeen ABBA en ook Joe Cocker komt eraan met Summer in the City.
1: De Koen en Sander beroepentest.
0: En vandaag het beroep van Imelda uit Nes aan de Amstel van 48 in de spotlight. Korte samenvatting van het gesprek dat ik zojuist met haar had. Welke opmerking of vraag krijgt zij regelmatig? Nou, dat is, het is wel zwaar, hè? Ze start de dag om 6 uur en dan begint ze met karren van afdelingen halen. Ze kan vieze handen krijgen op haar werk. Ze levert een dienst. Ze hoeft niet echt te reizen. Op de automatische piloot gaat eigenlijk automatisch. En het geluid dat zij het meeste hoort op haar werk is dit. Maar ja, dat zei ze net. Dus dat hoort zij heel vaak. Imelda, daar ben je weer. Heb je de ping vandaag ook al een paar keer gehoord?
2: Nee, vandaag niet vrij.
0: Oké, nou even wachten of wij een ping hebben zometeen. Of vooral dit geluid. Foute antwoorden. Want laten we eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Wat mensen denken wat jij voor werk doet. Jeannette, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Welk beroep dacht jij?
3: Nou ja, door het ping.
0: Ja?
3: Je bent trambestuurster, maar ja, eigenlijk hoef je niet te reizen voor je beroep.
0: Door dat geluidje dacht je trambestuurder, maar je hoort me net nu in de herhaling zeggen van ze reist niet veel. Ja, dan voel je de bui al hangen. Nou, we gaan toch even checken. Imelda, ben jij trambestuurster?
3: Nee.
0: Nee, dat is dus geen... Nee, dat is het niet. Het is dit. Dankjewel voor het meedoen, Jeannette.
3: Ja,
0: fijne dag. Hoi. Lucien, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo. Welk beroep heb jij bedacht?
4: Ik denk hetzelfde als mij in de supermarkt. De oven zegt ping. Op de broodafdeling.
0: Op de broodafdeling in de supermarkt. Daar werk jij en jij denkt, nou, dat doet zij ook. Dat moet het zijn. Oké, nou, we gaan het even
4: bekend voor.
0: Imelda, werk jij op de broodafdeling van de supermarkt?
3: Nee, ook niet.
0: Nee, dat is niet goed.
4: Jammer.
0: Imelda, als het nou straks een keer goed is, wil je dan ping zeggen?
3: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Nou, laten we even kijken of dan de volgende het goed heeft. Piet, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo. Welk beroep heb jij bedacht?
5: Nou, ik dacht misschien op de wasseretten van een verpleeghuis. Ik dacht aan ping, misschien de wasmachine.
0: De wasmachine? Ja. Oké. En dan 's morgens die karren van afdelingen halen en zo.
5: Ja, het is best zwaar werk, denk ik.
0: Ik snap het helemaal. Nou, we gaan het even voorleggen. Imelda, werk jij in de wasseretten van een verpleeghuis?
3: Een halve ping!
0: Hey, goed gedaan! Piet, we gaan even de Koen en Sander Show pakket naar je opsturen. Gefeliciteerd.
5: Oh, hartstikke leuk, dankjewel.
0: ZSM, fijne woensdag nog.
5: Dankjewel, jullie ook.
0: Hoi. En Imelda, doe je dat al lang?
3: Ja, ik doe meer dan dat. Ik doe het een aantal jaar nu.
0: Ja.
3: Maar het is meer de logistiek en de linnen in een verpleeghuis.
0: Ja, precies. Dus ook voor de bedden en dergelijke moet je allemaal regelen.
3: Eigenlijk alles om de zorg te ontzorgen.
0: Ja, dat is mooi. De zorg te ontzorgen. Ja, prachtig. Ja. Nou, Imelda, mooi werk. Heel veel succes weer. Oh nee, je was vrij trouwens vandaag, hè?
3: Ik was
0: vrij, nou, wat lief dat je dan zo vroeg de wekker wilde zetten voor ons, voor de beroepentest, hè?
3: Zeker,
0: oké, mooie dag nog.
3: Ja, jullie ook.
0: Hoi, dankjewel. Hoi. En heb je ook zin om jouw beroep een keertje te laten raden hier in de uitzending bij Joe? Stuur even een berichtje in de Joe-app en misschien kunnen we jouw beroep morgen al wel in de spotlight zetten tijdens de beroepentest. Zometeen. Ja, het wordt mooi weer vandaag. Lokaal dik in de 30 graden. Joe Cocker zometeen. Summer in the City hoor je na. Gimme.

0: trouwens. Joe Kakker hoorde je bij Joe. Het nieuws van 7 uur. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Pride-slachtoffers Berlijn zijn herdacht in ons land. Ga je zo meer over horen. En een nieuwe baan voor een oude bekende in het voetbal.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: neer.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: Albert Heijn. E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Wakker worden met Lionel Richie zometeen. Eerst het nieuws van 7 uur van nu.nl. Mark Grol.
3: Goedemorgen. Gewonden bij brand. Iemand is met spoed naar een ziekenhuis gebracht na een grote brand in Beekbergen in Gelderland. Een zorginstelling voor jongeren is door het vuur verwoest en een van die jongeren is de gewonde. Dat ook bomen in de buurt gingen branden en in de omgeving een zomerkamp was, zijn bijna 200 kinderen daar geëvacueerd. Hoe die brand kon beginnen wordt uitgezocht. De brandweer is nu nog aan het nablussen. Bij het homo-monument in Amsterdam zijn de slachtoffers van de aanslag tijdens Pride in Berlijn herdacht. Duizenden mensen kwamen gisteravond in de hoofdstad samen. Was een minuut stilte, er zijn bloemen gelegd en mensen laten zich niet klein krijgen, hoort RTL.
4: Mijn man en ik lopen, als wij samen wandelen of waar dan ook, lopen we hand in hand en dan laten we ons niet door weerhouden.
3: In Amsterdam is nu World Pride bezig en de burgemeester zegt bij Hart van Nederland er alles aan te doen dat zo veilig mogelijk te laten verlopen.
5: Het is goed om je te blijven realiseren dat het uitzonderlijk is wat daar is gebeurd. En wij letten echt heel erg op. Er is heel veel politie, er is veel informatie. Wij zijn actief, dus wij zorgen zo goed mogelijk voor iedereen.
3: In Utrecht is vandaag een Pride-herdenking vanwege Berlijn. Het dodental na de zeer zware aardbeving in Japan is opgelopen naar zeker 13. Er is veel schade en de premier van het land zegt dat het redden van mensen die nog vastzitten onder het puin een race tegen de klok is. Veel mensen hebben ook geen stroom en het leger helpt mee in Japan. En een oude bekende wordt bondscoach van de voetballers van Suriname.
6: Het is mijn eer, een diepe eer, om onze nieuwe bondscoach te presenteren in de vorm van Fraser.
3: Ja, Fraser, Henk Fraser. Hij zat vorig jaar in de technische staf daar al en heeft veel ervaring. Zo was hij trainer bij ADO Den Haag, Vitesse, Sparta en ook assistent bij Oranje. Fraser volgt Henk ten Katen op, die zelf vertrok nadat hij zich met Suriname niet wist te plaatsen voor het WK. En de Surinaamse Voetbalbond hoopt dat Fraser wel verder komt. Het weer van Weerplaza in het noorden nu nog bewolkt, maar ook daar volop zon vandaag. Net als in de rest van het land 28 graden aan zee tot de tropische 35 in het zuidoosten.
2: Dankjewel, Joe Verkeer door Flitsmeister, viel op de A22. Beverwijk Velzen bij Beverwijk, 4 kilometer, 20 minuten.
7: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Zometeen Sting met Fields of Gold, maar eerst All Night Long. Hier is Lionel Richie.

0: Sting bij Joe. You're the Fields of Gold.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: 10 minuten over 7. Welkom, welkom. De ochtendshow voor deze woensdag, de 29e juli alweer. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. Ze hebben zomervakantie. En er is goed nieuws voor de fans van de familie Bauer. Want er komt een nieuw seizoen. En er is nu een officiële startdatum van hun nieuwe serie De Bauers. Vanaf vrijdag 28 augustus zijn Frans, Mariska en hun gezin weer wekelijks op tv te zien. Er is veel gebeurd sinds de vorige reeks. Christian, een van de zoons, die staat steeds vaker zelf op het podium als zanger. En Frans en Mariska zijn ook voor het eerst opa en oma geworden. En ondertussen reisde Frans het hele land nog altijd door voor optredens. Hij scoorde een hit met Jan Smit en Chris Cross Amsterdam. En daarnaast, hè, zoals de kijkers van hem gewend zijn, is hij ook nog steeds de strijd met de kilo's aan het aangaan. Ja, en ik ben benieuwd of ABBA de uitslag al binnen heeft. Want vandaag ontvangen zij het vonnis van de rechtbank. Ze staan tegenover niemand minder dan carnavalsvereniging De Kapotte Kachels. Ze hebben een parodie gemaakt om een bekend ABBA-nummer. En dat vond ABBA niet zo leuk. Het gaat om dit fragmentje. Take a chance on me.
3: Dikke pants, dikke pants, dikke dikke pants, pants, dikke pants, dikke pants, dikke dikke pants, pants, dikke pants, dikke pants.
0: Ja, gisteren spraken we Sander van De Kapotte Kachels. En hij schat zijn kansen als volgt in.
4: Ik denk 60-40 voor De Kapotte Kachels en René.
0: Oeh, dat is dan wel redelijk 50-50 eigenlijk.
4: Ja, het is heel lastig om te zeggen, want zo'n rechter die heeft een redelijke pokerface. Ze valt echt totaal niet van af te lezen wat de gedachten van die man waren tijdens de argumenten heen en weer.
0: Ja, we gaan het zien of zij dus de rechtszaak gaan winnen, ja of nee. En het tv-programma B&B Vol Liefde is in volle gang bij RTL 4 en Videoland. Nederlandse B&B-eigenaren verspreid over de hele wereld gaan op zoek naar de liefde. Zo ook Caroline, die heeft een B&B in Spanje. En bij haar is nu een nieuwe kandidaat, dat is Caroli. En die is even gaan liggen voor een middagdutje. En daar vindt zij wel wat van.
5: Ja, dat is natuurlijk helemaal niet mijn ding. Ik vind slapen sowieso, zeg maar, tijdverspilling. En ja, als iemand midden op de dag gaat slapen, dat is voor mij helemaal een no-go. Ik heb nog nooit overdag geslapen. Hoor. Die ligt gewoon te snurken, die is helemaal knock-out.
0: Ja, wat mooi. Heerlijk die slurkgeluiden zo om 12 over 7. Hè? Wel wakker blijven. Goedemorgen, de ochtendshow van Joe. Mooie warme dag wordt het. Lokaal zelfs 5.

Hopelijk lekkere woensdagmorgen. Dit is Joe met de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen nog Joan Jett en de Blackhearts en I Love Rock and Roll. En zometeen ook weer een nieuwe ronde van Renk het Uitje. Dat doen we deze zomer. Ik kan jou op pad sturen met je gezin of met je familieleden. Misschien met wat vrienden naar allerlei uitjes in Nederland. Het enige wat je wel even moet doen achteraf is onze enquête invullen eigenlijk achteraf. En een mooi cijfer plakken op dat uitje. Want we zijn op zoek naar het allerleukste uitje van Nederland volgens de luisteraars van Joe. Momenteel staat op 3 Madurodam. Ook Walibi staat eigenlijk op een gedeelde derde/tweede plek. Want die hebben allebei een 8,5 gekregen. En Laura die heeft de Efteling een 8,7 gegeven. Die staat nu bovenaan in het klassement. En zometeen kun je tickets winnen voor de Apenhul. Als je daar naartoe wilt, blijf hangen. Eerst Vanilla Ice en Ice Ice Baby.

0: Gisteravond werd Boy Nando weggestuurd in het programma B&B Vol Liefde. Eline op Aruba zag het niet helemaal met hem zitten, maar ze wilde hem wel koppelen aan een van haar vriendinnen. Ja, zou dat inmiddels zijn gebeurd? Hoor je zometeen hier, want we gaan eventjes met hem bellen hoe het nu met hem gaat. En Mart heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zomerkamp met veel kinderen ontruimd. Je hoort zometeen waarom. En ik vertel je wat de brandweer uit een prullenbak heeft gevist.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elk

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: De hete zomer, Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast?
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: We hebben dit over 7:30. Het weer van Weerplaza. 28 graden aan de kust vandaag. 35 in het zuidoosten. En vol op zon vandaag. Het verkeer door Flitsmeister dan. Er zijn 2 korte files. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 8 minuutjes. En A50 Os-Arnhem tussen Valburg en Rijnbrug. 10 minuten vertraging. En aangeschoven voor het laatste nieuws van nu.nl is Mart Grol.
18: Goedemorgen. 200 kinderen van een zomerkamp in Gelderland worden ergens anders wakker. In de buurt in Beekbergen was een grote brand bij een zorginstelling voor jongeren. Omdat ook bomen in de buurt vlam vatten, werden de kinderen voor de zekerheid geëvacueerd. Het gaat goed met die kinderen, schrijft de NOS, maar of ze nog terug kunnen naar dat kamp is nog niet duidelijk. Bij de brand raakte een van de jongeren uit de instelling gewond. De brandweer is nu druk met nablussen en dat pand is door het vuur verloren gegaan. De stekkerauto lijkt echt de standaard te gaan worden. Experts zeggen in het AD dat er vanaf volgend jaar voor het eerst meer elektrische auto's worden verkocht dan wagens op benzine en diesel. Werkgevers moeten vanaf volgend jaar namelijk extra belasting betalen voor leaseauto's met brandstofmotoren. En ook zorgen relatief goedkope Chinese automerken ervoor dat groen rijden voor steeds meer mensen lukt. Er zijn ook nog wel een paar andere aanpassingen die nodig zijn, want er zijn weinig betaalbare elektrische tweedehandswagens. Maar er komt dus toch een kantelpunt in Autoland aan, schrijft de krant. Dan een klus om de tanden in te zetten voor de brandweer in Den Haag. Een kunstgebit was per ongeluk weggegooid in een ondergrondse container. Nou, het was een zoekklusje tussen alle vieze troep, maar het is gelukt. En de man van wie het gebit was, die kan nu weer breed uit lachen.
17: Ja, je hebt een fotootje erbij gezet van dit kunstgebitje. Maar wat een gek gebitje is dit. Het zijn maar 6 tanden.
18: Het zijn 6 tandjes inderdaad, ja. Nou, die man had ze in Turkije laten maken. Blijkbaar had hij dus maar een paar neptanden nodig. Maar... €1500 betaalde hij dus voor die 6 tanden. Kun je uitrekenen. Dus hij vond het een beetje zonde natuurlijk als hij opnieuw richting Turkije moest. Maar hoe is het nou gegaan? Hij was gisteravond aan het eten en had een krant op tafel liggen. Ik zag op de beelden net ook, die keek, dat leek een soort van kippenbotjes, had hij denk ik afgekloven. Weet je wel, gewoon een beetje van vuilnis na het avondeten. Nou, en zoon ruimde de tafel af en vouwde die krant op. En gebitje weg. Maar gelukkig kwam de brandweer daar. En eind goed, al goed.
17: Daar gaat de brandweer ook al over dus.
18: Ook al, katten in de boom.
17: Doen, ja.
18: Alles doen ze. En als ik het volgende fragment laat horen, dan denk ik dat je meteen gaat meezingen. Ja, verder kom ik zelf eigenlijk ook nooit, want het is een Franse tekst. Dus het wordt wel
17: lastig
18: een
17: voor ons, hè, ja.
18: Comment ça va, inderdaad, van de band The Shores uit Leiden, nummer uit 1983. Het groeide uit tot een gigantische zomerhit die nog steeds bekend is. En in de Telegraaf wordt vanmorgen teruggeblikt. Die hit die blijkt inmiddels ruim 3 miljoen keer te zijn verkocht. Die jongens waren pubers toen ze doorbraken. Reisden toen ook heel Europa door om op te treden. Na een paar jaar zijn ze gestopt, maar die hit is natuurlijk nooit verdwenen. Op campings, zomerfeesten en feestavonden wordt Comment ça va nog altijd luid meegezongen.
17: Ja, en ook door jonge mensen, want het is allemaal het oude liedje. Ja, ik draai vaak op feestjes. We hebben ook de Joe Party tegenwoordig. En daar zit hij eigenlijk wel standaard in mijn repertoire dan om hem eventjes mee te pakken. Ja.
18: Gaat het helemaal los?
17: Gaat het helemaal los. En ook bij jonge mensen. Dus maar gaan ze hem weer eens een keertje live doen. Dat is ook wel leuk.
18: Ja, dat hopen dan heel veel mensen. Dan heeft het ook een beetje de tijd van alle terugkeer van oude tv-programma's en waarom? Zo. Maar nee, en Reunie zegt, zit er niet in, zegt de liedzanger in de krant. Volgens hem is het verhaal helemaal af. Maar goed, zeg nooit nooit toch.
17: Zomaar even helemaal draaien zometeen.
18: Gezellig.
17: Ja, die 5 seconden hadden we niet genoeg aan. Nee, we willen meer nu. Oké, Mark, tot zometeen weer.
18: Yo.
17: Om 8 uur meer nieuws.

je op een leuk uitje in Nederland kunnen sturen. Maar dan moet je wel even een review voor ons achterlaten. En zometeen... Ticket voor de apenhul. Ja, maar eerst is de short zoals beloofd. En comment ça va?

0: Henk, het uitje.
1: Ja, iedereen zegt altijd, daar moet je echt een keertje naartoe. Maar welk uitje in Nederland is nou echt de moeite waard? Daar komen we deze zomer achter hier bij Joe. De komende weken stuur ik misschien jou ook wel op pad. Je krijgt een leuk uitje dan toegewezen. Een pretpark of een dierentuin of iets totaal onverwachts. En na afloop van het uitje kom jij dan met je eerlijke beoordeling. Was het de reis waard? Is het een beetje waar voor je geld? Zou je teruggaan? En ja, wat voor cijfer hang je er uiteindelijk aan? En zo bouwen we langzaam maar zeker de ranglijst van de leukste uitjes van Nederland. Top 3 op dit moment. Ja, we hebben eigenlijk een gedeelde tweede / derde plek. Walibi en Madurodam, allebei een 8,5 gekregen. Maar bovenaan, dankzij Laura die daar geweest is met haar gezinnetje, de Efteling met een 8,7. Maar goed, we hebben nog genoeg tickets hier liggen voor allerlei leuke uitjes. En op dit moment heb ik hier 4 kaarten klaar liggen voor de Apenheul. Dus wil jij naar de Apenheul in Apeldoorn, wil je aapjes gaan kijken, meld je dan eventjes in de Joe-app. En misschien win jij wel die tickets zometeen. Dus laat even weten in de app met wie jij die 4 tickets wilt besteden. Dus met wie wil jij naar de Apenheul? Meld je in de app en misschien win jij ze wel. Hier zijn Charles en Eddie.

0: Sonic Crew and I Just Died in Your Arms Tonight.
1: Rank het uitje.
0: Ja, je kan naar een leuk uitje deze zomer. We sturen je op pad naar allerlei verschillende plekken in Nederland om voor ons te kijken of dat de moeite waard is. En nu 4 tickets hier voor de Apenheul. Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kaartjes voor de Apenheul, daar heb je wel zin in.
2: Daar heb ik zeker zin in. Ik wil wel tussen de aapjes doorlopen en dat ze lekker op mijn schouder komen zitten.
0: Oh, ja, maar dan wel de kleine aapjes neem ik aan.
2: Ja, de kleine aapjes. De grote aapjes die passen niet op mijn schouders.
0: Ben je er al eens geweest?
2: Nee, nooit. Ik heb het al jaren, nou ja, echt al tientallen jaren gezegd van ik zou er zo graag heen willen. Het komt er maar niet van, nee.
0: Oké, met wie wil je gaan, Mirjam?
2: Ja, liefst met mijn twee meiden. En eventueel de rest van mijn familie. Maar ja, ik hoop dat die dit weekend kunnen. Maar anders heb ik altijd nog vrienden en collega's genoeg die mee precies willen gaan en voor de gezelligheid.
0: Ja, precies. Want je kan natuurlijk, ja, zelf wil je één van de 4 kaartjes, maar je hebt er 3 te verdelen nog. Dus hartstikke goed. Dus jij wil aapjes gaan kijken eigenlijk?
2: Ik wil die heel graag gaan kijken, ja.
0: En dan even kijken of dat park leuk is, dat je niet in de apen afgelogeerd bent achteraf, zeg maar.
2: Nou ja, ik weet niet of ik daar terugkom, maar misschien dat ik daar meteen tussen mijn familie blijf in zitten.
0: Ja, jij denkt dat ze je willen houden. Op welke aap lijkt je het meest dan, Mirjam?
2: Ja, ik durf het niet te zeggen.
0: Kan je ook
2: ik zou zeggen doodskop-aapje, maar ik heb geen doodskop.
0: Kan je het geluid nadoen van een aap? Nou, ik vind dat je ze wel verdiend hebt nu, Mirjam. Gefeliciteerd, 4 tickets. Dit weekend mag jij naar de Apenheul op onze kosten. En dat wordt je aangeboden door leukstetickets.nl.
2: Oh, geweldig, dankjewel.
0: En achteraf, dan horen we graag van je wat voor cijfer jij erop gaat plakken natuurlijk.
2: Ik laat het zeker horen en ik zal een heleboel foto's naar jullie doorsturen.
0: Dat is leuk. Ik hoop dat ik dan het verschil zie allemaal, Mirjam, tussen jou en die apen.
2: Komt goed.
0: Ja, dit zeg jij zelf, hè? Niet dat ik je nu beledig, toch?
2: Nee, nooit. Ik kan heel goed tegen grapjes. Dus,
0: je hebt het zelf over je familie, hè? Ik heb niks gedaan. Oké, veel plezier daar.

0: Janet Jackson en When I Think of You.
1: De drie noten.
0: Ik ga het begin laten horen van een van de Joe-hits die zometeen helemaal gedraaid wordt. Vraag aan jou is, herken je hem op basis van dat eerste prille begin van het liedje? Als dat zo is, dan kun je dat insturen via de app van Joe. Titel en artiest heb ik van je nodig. Het nummer waar het nu om gaat in de drie noten begint gelijk met zang. Dus als ik echt de eerste paar seconden laat horen, dan wordt het wel heel makkelijk. Dus je gaat echt een heel klein stukje maar horen. Welk liedje is dit? Ja, dat was het. Daar houden we het bij. Hoe gaat dit verder dan als je dat een beetje in je hoofd verder kan zingen? Dan kom je er vanzelf achter. Welk nummer is dit? Als je het weet, stuur een berichtje in de Joe-app. Maak je kans op het Koen en Sander Show prijzenpakket. En Mart, wat heb je zometeen in het nieuws?
2: Goedemorgen. Het piept en kraakt op Schiphol. Wat er speelt, hoor je zometeen. En de hitte van vandaag. Een waarschuwing zometeen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico. 1 liter voor maar 5,49. Lidl. Je verdient het.
6: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Hoi van Ethos.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de drie noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De drie noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: De drie noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
15: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles.
1: Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Dit is jou. Exact 8 uur. Goedemorgen, het nu.nl nieuws met Mart Grol.
2: Goedemorgen.
24: Alle hens aan dek. Op Schiphol, daar wordt nog bijna 4000 man personeel gezocht. Volgens de Telegraaf gaat het niet alleen om beveiligers en bagageshowers, maar ook om bijvoorbeeld schoonmakers en technici. Schiphol zegt dat het normaal is dat bij zo'n groot vliegveld veel mensen nodig zijn, maar volgens medewerkers piept en kraakt het. Een vakbond zegt in de krant dat mensen op hun tandvlees lopen. De grote brand in het Gelderse Beekbergen is volgens Omroep Gelderland geblust. Onderzocht wordt of er asbest is vrijgekomen. Het vuur woedde afgelopen nacht in een oud pand, een zorginstelling voor jongeren, en een van die jongeren raakte gewond. Het vuur sloeg ook over naar bomen en daarom werd een zomerkamp met 200 kinderen in de buurt ontruimd. Die kinderen kunnen vanmorgen nog niet terug. Hoe dat vuur kon beginnen in Beekbergen wordt onderzocht. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander overleden. De boot sloeg om tijdens een excursie bij watervallen in een nationaal park. De man van 26 zou op de boot hebben gezeten met zijn vriendin en haar familie, schrijven Braziliaanse media. Twee andere Nederlanders zijn naar een ziekenhuis gebracht. Dat zouden de schoonvader en zwager van de man zijn. Mogelijk kapseisde die boot door sterke stroming. En voor de derde keer dit jaar geldt het Nationaal Hitteplan. Vandaag in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Lokaal kan het daar 35 graden worden. Drink genoeg, doe rustig aan en maak genoeg schaduw. Ja, het lijken open deuren, maar volgens het RIVM zijn deze waarschuwingen hard nodig voor onder meer ouderen. Doel is dat we allemaal een beetje op elkaar letten. Het is de warmste dag van de week met in het zuidoosten dus tot 35 graden. Aan de kust 28 graden en volgens Weerplaza veel zon vandaag.
0: Dankjewel, Joe. Verkeer door Flitsmeister. Viel op de A50, Os Arnhem tussen Valburg en Rijnbrug. Een kwartiertje.
25: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Ja. B&B vol liefde update zometeen. Voor alle fans, eerst Michael Jackson. Dit is The Way You Make Me Feel. Joe.

Michael Jackson en The Way You Make Me Feel hoorde je bij Joe. Aan de start van de warmste dag van de week in het zuidoosten kan het lokaal 35 graden worden. Aan de kust iets frisser, 28 graden. En volop zon vandaag. Dus

0: Sander Show met Edwin Noorlander.
1: Ja, Koen en Sander hebben lekker vakantie. Het is de start van 29 juli vandaag. Even hier als stand-in voetbalnieuws. PSV speelde gisteravond de Lichtstap Derby. Dat is de wedstrijd tussen PSV en de FC Eindhoven. Maar niet Peter Bos stond langs de lijn. Maar zijn protégé Stijn Schaars was gisteravond de trainer. En hij legt zelf uit waarom.
2: Nou, ik ben in opleiding voor de pro. Voor de laatste opleiding tot coach in betaald voetbal. Daar had ik gisteren een training in gegeven met de docent erbij. En ja, vandaag was de wedstrijd. Dus ja, toen zei Peter, dan doe de wedstrijd ook maar. Het is duidelijk dat ik trainer wil worden. En als je dan een keer op die stoel mag zitten, is het natuurlijk geweldig.
1: Ja, en de training die heeft ook geholpen. Want de wedstrijd werd gewonnen met 3-0. En ook Guus Stil wist nog te scoren. En die was blij weer terug te zijn na een korte vakantie. En dan is er ook nog kerstnieuws op de warmste dag van de week. Want Jennifer Aniston, die we nog kennen als Rachel in Friends, die heeft de hoofdrol te pakken in de kerstfilm Naughty. De film die gaat over Mallory en die hoopt een voogdij over haar zoon te krijgen van haar manipulatieve gemene ex. En hoe doet ze dat? Nou, door de kerstman ervan te overtuigen om te getuigen tijdens haar scheidingsprocedure. Je moet er wel even wachten, want hij komt als kerst 2027 in de bioscopen. Monique, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, leuk hè, dat we het op deze bloedhete dag hebben over de kerst.
3: Ja, ik vind het leuk, de kerst. Dus...
1: Misschien zorgt het voor wat verkoeling. Hoe ga jij zorgen dat je het hoofd een beetje koel houdt vandaag?
3: Nou, ja, ik heb vloerkoeling. Dus die is gisteren gemaakt. Dus die is al lekker koel in huis.
1: Je had vloerkoeling, maar die was kapot eigenlijk. Maar nu doet hij het weer.
3: Ja, die doet het weer.
1: Nee, dat is heerlijk zeg. Dus in jouw huis blijft het best wel lekker fris.
3: Ja hoor.
1: Hey, goed voor elkaar, Monique. Ik heb jou aan de telefoon voor de drie noten. Ik ga het begin nog even laten horen van het liedje waar we nou op zoek zijn. Titel en artiest heb ik nodig van deze. Maar ja, hij begint gelijk met zingen. En jij hebt hem in je hoofd een beetje verder gezongen. En welk liedje denk jij dat het dan is?
3: Ik denk dat het American Pie is van Don McLean.
1: En dat is hartstikke goed. Yay! Lekker, Monique. Gefeliciteerd. Je krijgt van mij het Koen en Sander Show pakket.
3: Top, hartstikke leuk, dankjewel.
1: Volg je B&B vol liefde trouwens?
3: Ja.
1: Ja, heb je gisteravond ook al gezien?
3: Ja, half om half
1: gehakt. Oké, nou we gaan zo meteen even bellen met Boy Nando. Die werd gisteren weggestuurd bij Eline.
3: Ja, dat heb ik gezien.
1: Dat heb je gezien, oké, nou top. We hebben hem zo meteen even aan de lijn. Kijken of het goed met hem gaat. En ik ga nu Don McLean even helemaal draaien. American Pie. Oh.

0: beste uit de 70s, 80s en 90s bij Joe. Je hoorde dan met Clean and American Pie. Het tv-programma van het jaar is weer op tv. Dat is B&B Vol Liefde bij RTL 4 en Videoland. Het programma waarin B&B-eigenaren verspreid over de hele wereld op zoek gaan naar de liefde. En gisteravond kon je zien hoe Boy Nando er vandoor ging bij Eline op Aruba. Daar zat hij eventjes. En ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd hoe het nu met hem is. Boy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe was het om jezelf op televisie te zien de afgelopen week?
1: Een beetje raar, apart. Ja, het is niet wendbaar, zeg maar.
0: Kan je nog een beetje normaal over straat?
1: Nog wel.
0: Nog wel, oké.
1: Okay.
0: Ja, want jij werkt in de groenvoorziening, toch? Dus jij bent best wel vaak in de open lucht te spotten, lijkt mij.
1: Ja, maar we staan meestal langs snelwegen of N-wegen. Dus,
0: dan rijden mensen met 80 of 100 voorbij en dan gaat het te snel om je te herkennen. Hè? Ja, ik snap.
1: Precies.
0: Heb je nog een beetje contact gehad met Eline na de opnames?
1: Nee.
0: Okay.
1: Nee. Ja, ik zag dat ze me gisteren wel een bericht had gestuurd op Instagram, maar die moet nog even kijken.
0: Maar kijk even dan wat ze gestuurd heeft. Ben wel benieuwd, boy.
1: Ja, ben je benieuwd? Dan ga ik even kijken.
0: Ja, ga jij even kijken wat ze gestuurd heeft. Wel interessant. Zij zat ook te kijken. Ja, wel leuk dat ze nog een berichtje heeft gestuurd. Tenminste, ik hoop dat het een leuk berichtje is natuurlijk. Heb je het al gevonden?
1: Hier.
0: Ah, ja.
1: Oh, ze heeft een verhaaltje gestuurd, zei ik.
0: Een verhaaltje heeft ze gestuurd?
1: Ja, een verhaaltje.
0: Geen persoonlijk berichtje met...
1: Van B&B, toen ik daar was.
0: Oké.
1: Er staat geen tekst bij, helaas.
0: Hé, maar ze wou jij nog wel koppelen aan een vriendin van haar. Dat zei ze nog. Maar is dat gebeurd eigenlijk?
1: Nee, ook dat kon niet.
0: Nou ja, er is eigenlijk niks gebeurd.
1: Rechte zaak, hè?
0: Ja. Wanneer waren de opnames?
1: In april.
0: In april, oké. Dus een maandje of drie geleden. En sindsdien is er al in Nederland misschien gewoon een leuke dame op je pad gekomen?
1: Er zijn genoeg mooie dames op mijn pad gekomen, maar niet de juiste.
0: Er is niemand blijven hangen nog?
1: Nee, er is nog niemand op mijn pad gekomen. Ik hou me even kalm, rustig.
0: Je wil geen oproepje doen eventjes naar alle vrouwen van Nederland?
1: Ja, als ze geduld hebben nog, 2 maanden.
0: Want dan ben je er weer klaar voor?
1: Dan ben ik weer klaar voor.
0: Over 2 maanden. Als het programma helemaal is afgelopen op televisie, dan ben jij weer ready to go.
1: Precies.
0: Oké. En wat voor vrouw zoek je dan, boy?
1: Een lieve, mooie vrouw. Een zorgzame. En die is net zo'n beetje zo aparteling als ik zelf ben.
0: En is het erg als ze in het buitenland woont? Ben je daarop afgeknapt of liefst wel gewoon in Nederland?
1: Dat maakt mij niet uit.
0: Overal ter wereld mogen ze reageren.
1: Jazeker.
0: Oké. Nou, er is vast nog één ding waar jij denk ik het meest op aangesproken wordt, boy, uit B&B Vol Liefde. Dat is dit fragment van jullie eerste date.
2: Piercings.
1: Oh ja.
2: Ja, hier ook. En mijn Prins Albert.
3: Ik wil het niet horen.
1: Een dubbele.
0: Leuk dat jij met het fragment helemaal meepraat. Je timing was ook perfect, boy.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja, jij hebt een dubbele Prins Albert piercing, vertel je daar. Was dat nou een grapje of is dat echt?
1: Ja, dit is echt.
0: Dat is echt. En ja, even voor iedereen die het niet weet, kan je even uitleggen wat dat nou precies is?
1: Dat is een piercing wat door je plasbuisje gaat en dan naast je toompje eruit komt, zeg maar.
0: Ja, en jij hebt een dubbele.
1: Ja, eentje links en eentje rechts van het toompje.
0: Echt waar? Maar hoe dat je dat hebt aangedurfd, boy, dat lijkt me echt het allerergste om te doen.
1: Nee, ja, maar dat valt allemaal reuze mee, joh. Het is maar 2 seconden en dan is het de pijn weg.
0: En wat voor plezier heb je ervan dan daarna?
1: Voor mij is het, ik vind het gewoon mooi, maar voor de plezier, ja, ik voel er niet zoveel van. Het zijn meestal de dames die het dan...
0: Voor de dames levert het wel extra genot op, zeg maar.
1: Ja.
0: Oké, nou, over 2 maanden is die weer op de markt, dames, dus als je dat een keertje wilt ervaren. Boy, leuk om je even te spreken. Succes weer met het werken en blijf je het wel volgen, de verhaallijnen ook op televisie bij Eline?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, je bent ook wel benieuwd hoe het afloopt, uiteraard.
1: Ja. Nou, absoluut.
0: Top om je even te spreken en we zien je weer op tv bij de reunie, neem ik aan dan, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Oké, fijne dag vandaag.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Hoi, vanavond nieuwe aflevering weer van B&B Vol Liefde. 5 voor 9, RTL 4.

0: Donna Summer and This Time I Know It's For Real bij Joe. Binnenkort gaat hij draaien in theaters in Nederland. De musical Titanic. Dat is een film of een musical over Titanic eigenlijk. En dan wordt het verhaal verteld uit de ogen van Celine Dion, die de titelsong My Heart Will Go On heeft gezongen. Mart, nieuwslezer van dienst vandaag. Ga je.
1: Ja,
0: jij bent er wel eens geweest, maar dan in het buitenland, hè?
1: Ik heb hem inderdaad gezien, ja, in het buitenland. En in het Engels. Het was echt geweldig. Het is zo grappig, want je ziet inderdaad het verhaal van de Titanic door het... Hè, normaal met de film gaat het over Rose en over Jack. En nu gaat het dus door de ogen van Celine Dion. Het is heel grappig op basis van haar karaktertrek op het podium. Maar ook gewoon leuke grappies zitten erin. Goede muziek. Het is echt een hilarische voorstelling die je echt moet gaan kijken. Ja.
0: Deze week zijn de eerste repetities begonnen. Ja. René van Wegberg, dat wordt de Nederlandse Celine Dion. Die gaan we zo meteen even bellen. Even kijken hoe zij in die huid van Celine probeert te kruipen. Dus voor als die musical echt gaat draaien.
1: Leuk.
0: Dat zo meteen. En wat heb jij in het nieuws verder, Mart?
1: Ik heb zo nieuws over die kinderen die vanwege een brand weg moesten van een zomerkamp in Gelderland. En ook nieuws hierover.
2: Kevin!
1: Ja, het is jullie, maar we moeten het echt even hebben over de Home Alone films.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop Lipton Ice Tea 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
6: Mindshift.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wow.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Het is 8:30. Goedemorgen, het weer van Weerplaza. Het wordt een warme dag. 28 graden aan zee, lokaal 35 in het zuidoosten van het land en volop zon. Op de weg zijn 6 files. De langste is de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen. 22 minuten en sta je in een van de andere vertragingen, dan verlies je daar max een kwartiertje in. En aangeschoven voor het laatste nieuws van nu.nl is Mart Gerol.
14: Goedemorgen. Het is aanpoten op Schiphol. Terwijl miljoenen mensen deze zomer via het vliegveld reizen, worden nog bijna 4000 medewerkers gezocht, schrijft de Telegraaf. Technische mensen, beveiligers, schoonmakers, bagagepersoneel. Volgens Schiphol loopt alles deze zomer goed en hebben reizigers nergens last van. Maar medewerkers die klagen in de krant dat het werk veel van ze vraagt. De werkdruk is hoog. Het zou allemaal piepen en kraken op het vliegveld.
13: Schiphol Airport is natuurlijk een groot succes de afgelopen tijd geweest. Bij RTL 5 in Videoland en serie waarin we medewerkers van Schiphol volgen. Erg leuk om te kijken. Altijd, we hadden van de week Ronald nog eventjes aan de lijn. Ik moet zeggen, als ik dat programma zie, dan denk ik wel, nou, dat zou ik best leuk vinden om op Schiphol te werken.
14: Gezellige ploeg eigenlijk wel, hè?
13: Hele gezellige ploeg. Het lijkt mij super leuk eigenlijk om een beetje bij zo'n incheckbalie te zitten. Zo'n grondstoert of zo. Ja. Ik hoef niet zo nodig te vliegen of zo, maar...
14: Nee, alleen de mensen die er nu werken zeggen dus wel, omdat er zo weinig handjes zijn, is het wel heel erg aanpoten voor ons. Misschien op televisie dan misschien dat beeld niet zien. Dat zou natuurlijk kunnen.
13: Ja, dat zou
14: maar, kunnen. Maar nou, in ieder geval, die vakbonden hopen in ieder geval dat er snel wat personeel gevonden wordt, dat het wat ontspannender wordt voor die mensen.
13: Ja, zoek je nog een baan, daar kan je terecht.
14: Ja, zeker. Je kunt zeker daar aan de gang. Dan de bijna 200 kinderen die van een zomerkamp in Gelderland zijn gehaald, die kunnen voorlopig nog niet terug, schrijft Omroep Gelderland. Afgelopen nacht was er een grote brand bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen. En het vuur sloeg over naar bomen, waardoor zo'n 200 kinderen die in de buurt aan het kamperen waren, zijn geëvacueerd. Inmiddels is het vuur geblust en onderzocht wordt nu of er asbest is vrijgekomen. En bij die brand raakte een van de jongeren uit die instelling gewond. Als we een biertje drinken, dan nemen we steeds vaker een biertje zonder alcohol, blijkt uit de nieuwste cijfers van brouwers. Al jaren zijn 0,0'tjes populair en ze worden dus ook flink verkocht. Ondertussen heeft bier met alcohol het zwaar, vooral het klassieke pilsje. Volgens de brouwers komt dat onder meer doordat er meer belasting zit op alcohol. En ook alcoholvrij bier is beter geworden. En mensen vinden het ook gewoon heel normaal om nu gewoon voor een 0,0'tje te kiezen. Dus het is wat normaler geworden.
13: Ja.
14: En dan nieuws over deze film. Dan heb ik het over Home Alone. Over die kleine Kevin die door zijn ouders tijdens de feestdagen wordt vergeten als de rest op vakantie gaat. Acteur Macaulay Culkin die speelde vroeger Kevin McAllister. En volgens entertainmentwebsite TMZ heeft de acteur een idee voor een nieuwe Home Alone film neergelegd bij filmstudio Disney. Wat het verhaal precies gaat worden is nog niet bekend, maar eerder heeft die acteur gezegd dat hij wel graag nog eens een Kevin wilde spelen. Zo klonk dat in de jaren 90.
3: This is my house. I have to defend it.
5: Where's your mother?
3: My mom's in the car.
5: Where's your father?
3: He's at work.
5: What about your brothers and sisters?
3: I'm an only child.
5: Where do you live?
3: I can't tell you that.
5: Why not?
3: Because you're a stranger.
14: Ja, eerst bleef hij thuis alleen. Deel 2 werd hij natuurlijk in New York het leven zuur gemaakt door die boeven.
13: Daar zit Donald Trump ook nog in, toch? In ja, dat tweede deel.
14: Ja, een shotje in dat hotel inderdaad in New York, ja. In totaal zijn 6 Home Alone films gemaakt, met alleen in de eerste 2 die Culkin dus als Kevin.
13: Maar daarna is hij wel een beetje aan lager wal geraakt, toch? Hij was toch verslaafd aan van alles?
14: Ja, die heeft van alles geprobeerd in het leven.
13: Maar het gaat nu weer beter met hem?
14: Hij is opgekrabbeld en hij zegt ik wil echt die film maken. En Disney, de filmstudio, is enthousiast over dat plan. Dus wie weet kunnen we nou waarschijnlijk niet komende kerst, maar latere kersten wel naar een film weer gaan kijken.
13: Maar hij zou dan de vader bijvoorbeeld van een gezin kunnen gaan spelen. Of een van de boeven.
14: Dat zou ook nog kunnen. We kunnen alle kanten op.
13: Dat Kevin op het slechte pad is beland nu zelf.
14: Ja.
13: Dankjewel, Mart.
14: Yes, tot zo weer.

0: Techno Ballet and Only When You Leave bij Joe.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordlander.
0: Ja, stand-in deze zomer voor Koen en Sander. Over een paar weekjes zijn ze weer terug. En je hebt ongetwijfeld wel eens gekeken naar Titanic, de film. Het verhaal van Jack en Rose en dat schip dat gaat zinken. Met uiteraard My Heart Will Go On daarin van Celine Dion. Maar wat nou als dat bekende verhaal verteld wordt door de ogen van iemand anders? Namelijk Celine Dion. Ja, dat is in het korte musical Titanic. Binnenkort verschijnt hij ook in Nederland. Hij draait al in het buitenland, daar is hij een groot succes. En nu komt er dus een Nederlandse versie. En de cast is sinds deze week druk bezig met de repetities. Zo ook René van Wegberg, die in de rol van Celine Dion gaat kruipen. René, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Heb ik zo een beetje kort en goed uitgelegd wat een musical behelst?
3: Heel goed, ja. En dan ook nog door de ogen van Celine Dion met de liedjes ook nog van Celine Dion. Dus ja, een hele repertoire komt voorbij.
0: Dus niet alleen My Heart Will Go

0: Van, maar ook bijvoorbeeld, weet ik veel, All By Myself heeft ze wel eens gedaan. En Because You Love It.
1: To Love You More, Beauty and the Beast zitten allemaal in. En ze hebben het allemaal zo geschreven dat die liedjes dus in dat verhaal van de Titanic passen. Ja.
0: Oké. En hoe ben jij aan het voorbereiden op die rol? Wat heb je allemaal gekeken van Celine Dion om op haar te gaan lijken?
1: Ja, nou, zo'n beetje alles, denk ik. Ik heb alle documentaires wel gezien. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik altijd al wel een beetje een fan was van haar. Zeker sinds de film, de Titanic. Omdat zij zo'n vocale... zij is zo'n uitzonderlijke zangeres. Haar controle, haar techniek. Daar was ik altijd al wel heel erg van onder de indruk. Dus ik wist al heel veel van haar en over haar. En ik had wel heel veel gezien. Maar goed, al die filmpjes die ben ik nu nog opnieuw gaan kijken. En ook natuurlijk haar muziek gaan luisteren. En wat zo leuk is aan Titanic is dat het echt een parodie is op de film. En ook echt wel een karikatuur van Celine Dion. Dus al die dingetjes waarvan je denkt bij haar... dat is wel grappig en een beetje prettig gek, zeg maar, prettig gestoord. Die vergroot ik voor deze rol lekker uit.
0: Kan je een voorbeeldje noemen? Wat vergroot je bijvoorbeeld uit?
1: Nou, zij heeft bepaalde manieren van hoe ze staat op het toneel. Ze doet vaak zo'n chest pump, noem ik het maar even. Dus dan slaat ze met haar vuist op de hart. Ja, dat doet ze te pas en te onpas. Nou, dat doe ik dan ook. dat soort dingen. Ze speelt vaak zo'n luchtgitaar. Dat is gewoon heerlijk. Ze is gewoon een beetje, ze leeft een beetje in haar eigen bubbel. Ze was natuurlijk al heel jong toen ze dit vak instapte. En heeft daarmee gewoon een beetje haar eigen vocabulaire ontwikkeld. Zowel fysiek als in tekst. Dus dat is gewoon heerlijk om dat te pakken en lekker een beetje uit te vergroten.
0: Ja, en nu zijn jullie begonnen met de repetities. Vanaf september gaat hij dan het hele land door.
1: Ja, klopt.
0: Maar is er dan qua decor, is er ook een boot, neem ik aan, bijvoorbeeld?
1: Ja, er is een hele mooie boeg. Hè? De iconische boeg natuurlijk, die we ook kennen uit de film. Die zit erin. Het is inderdaad een soort van boot. Maar het is ook een combinatie met een soort Las Vegas-achtig decor. Omdat het natuurlijk, zij was in Caesar's Palace. Ze heeft al jaren in Las Vegas aan shows gespeeld. Dus het is een beetje een combinatie van het schip en Las Vegas.
0: En heeft Celine Dion zelf al eens gereageerd? Want de musical die draait al in het buitenland. Wat vindt zij ervan eigenlijk?
1: Nou, zij zelf niet, maar haar team weet er natuurlijk van. Want ze moeten dan natuurlijk die rechten hebben ook. Hè. Dus haar team heeft het gezien. Die vonden het fantastisch. En ik weet in ieder geval van haar dat ze heel veel zelfspot heeft. En dat ze ook al haar hele carrière lang gepersifleerd wordt en geïmiteerd. Dus ik weet, ze heeft wel eens ooit gezegd van als ik gepersifleerd word, dan blijkbaar doe ik er dan ook echt toe. Hè. Dus ze vindt het wel een compliment. En nogmaals, ze heeft heel veel zelfspot. Dat vind ik wel heel fijn hoor. Want als iemand zichzelf dan heel serieus neemt, dan is het ook wel lastiger in mijn positie om daar zo mee om te gaan. Maar ik weet dat zij dat helemaal leuk vindt.
0: Dus maar je hebt geen auditie moeten doen voor Celine Dion. Zelf in ieder geval voor deze rol.
1: Nee, dat is wel heel leuk. Hans Cornelissen, de producent, en Ruud de Graaf, die hebben mij hiervoor gevraagd. Ik heb zo'n grappig feitje, toen ik 16 jaar oud was, meegedaan aan de Soundmix Show van Henny Huisman. Daar heb ik haar ook nagedaan. Dus het is wel voor mij een soort van full circle moment dit.
0: De cirkel is rond dan inderdaad, René. Nou, leuk. Vanaf deze week zijn jullie druk aan het repeteren. Je snapt de volgende vraag wel. Wil jij even een stukje Celine Dion doen, René?
1: Ik voelde het wel aankomen.
0: Nou, ik zet de muziek even uit, zo. Ga je gang.
1: Nou, laten we even kijken. Dus, don't know much about your world. Oh, I'm alive. Zoiets?
0: Het waren twee verschillende liedjes volgens mij, toch?
1: Ja, dat weet ik. Ja, ik moest even improviseren. Het waren twee hele korte stukjes.
0: Ja, die zitten er dus sowieso in naast uiteraard My Heart Will Go On. Zal ik nu even de echte Celine Dion dan nog draaien, René? Kan jij ook weer even goed luisteren voor de repetities inderdaad. De grote première die is 20 september in het Chassé Theater in Breda. En jullie gaan in totaal 144 keer de show opvoeren. Tot en met april volgend jaar in alle theaters eigenlijk van Nederland, hè?
1: Klopt, ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik kom zeker kijken. Veel succes ermee.
1: Dankjewel, wees welkom. Hoi, hoi.
0: Dag René. En nu dus Celine Dion. Dit is My Heart Will Go On.

0: Radio.
1: Patrick Hernandez en Born to Be Alive.
2: De drie noten.
1: Zometeen de Joe Singalong betekent een uur lang meezingen. Lekker begin van de werkdag. De beste hits uit de 70s, 80s en 90s. En allemaal meezingbaar dus. Zometeen onder andere de volgende. Ik ga het prille begin laten horen van een liedje waarvan ik even de titel en de artiest zoek. En als jij ze weet, dan kun je in de Joe-app klimmen. Titel en artiest daar naartoe sturen. Maak je kans op het Koen en Sander Show pakket. En we doen er ook een kussen naar keuze bij. Dus kan je lekker slapen. Dit is het fragment. Welk liedje is dit? Ja, daar gaan we hem stoppen. En als jij hem herkent, meld je dan eventjes in de app. Je hoort hem zo meteen helemaal in de Joe Singalong dus. En Mart, wat zit er zo meteen in het nieuws?
3: Een hete dag vandaag. Neem niet overal een duik. Details krijg je zo meteen. En je hoort wat de brandweer uit een prullenbak heeft gevist.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
10: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en €205...

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Mannen van Queen hoor je zo meteen aan het begin van de Joe Singalong. Eerst het nieuws met Mark Grol.
5: Goedemorgen. Pas op met zwemmen. Op deze tropische dag kun je echt niet overal veilig een duik nemen. Het water in steeds meer plassen en meren is vies, heeft persbureau ANP uitgezocht. Op meer dan 100 officiële zwemplekken zitten er ziekmakende dingen in het water, zoals blauwalg, waar je diarree van kunt krijgen bijvoorbeeld. Vorige maand was de helft van deze zwemlocaties nog wel veilig. Maar het is lang warm weer geweest, dus dat is natuurlijk altijd een feestje voor bacteriën. Dan iets heel anders. Het is weer onrustig in het Midden-Oosten. Iran zegt 3 olietankers in de straat van Hormuz te hebben geraakt, omdat ze ondanks een waarschuwing zouden hebben willen doorvaren. Ook is een Amerikaanse legerbasis aangevallen in Jordanië. Ondertussen hebben Amerika en Saoedi-Arabië Irak aangevallen, omdat daar groepen zouden zitten die banden hebben met Iran, en omdat Irak Saoedische olievelden aanviel, wordt gezegd. Utrecht staat vandaag stil bij de aanslag tijdens Pride in Berlijn. Daarbij vielen afgelopen weekend 30 slachtoffers, onder wie 1 dode. In Amsterdam was gisteravond een herdenking. Duizenden mensen kwamen samen bij het Homo-monument. Er was een minuut stilte en er werden bloemen gelegd. In Amsterdam is World Pride nu bezig. En de burgemeester zegt bij Hart van Nederland er alles aan te doen om het veilig te laten verlopen.
6: Het is goed om je te blijven realiseren dat het uitzonderlijk is wat daar is gebeurd. En wij letten echt heel erg op. Er is heel veel politie, er is veel informatie. Wij zijn actief, dus wij zorgen zo goed mogelijk voor iedereen.
4: Zaterdag is de bekende botenparade op de grachten in Amsterdam. En een klus om de tanden in te zetten voor de brandweer in Den Haag. Een kunstgebit was per ongeluk weggegooid in een ondergrondse container. De eigenaar had zijn gebit tijdens het eten even op een krant gelegd. Zijn zoon ruimde de tafel af en gooide die krant, inclusief gebit, bij het afval. Het was een zoekklusje tussen al het troep, maar het is gelukt. De man van wie het gebit was, kan nu weer breed uitlachen. Het weer van Weerplaza. Een erg hete dag dus. Tot lokaal 35 graden vandaag in het zuidoosten. Aan zee zo'n 28 graden en veel zon.
7: Joe verkeer door Flitsmeister 2. Nee, eigenlijk maar 1 file die opvalt. Dat is de A50. Os Arnhem tussen Valburg en Rijnbrug. Een kwartier extra reistijd daar. We gaan beginnen aan de Joe Singalong. Je gaat zometeen deze onder andere horen. Maar herken jij hem ook? Stuur dan even een berichtje in de Joe-app. Dit zijn de 3 noten. Welk liedje is dit? Je kunt een Koen en Sander showpakket verdienen als je het weet. Deze hoor je zo meteen dus helemaal.
8: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
7: Ja, en we gaan onder andere meezingen vanochtend met Baccara. Yes, sir, I can boogie. Hoor je over 4 minuten na Queen. Dit is I Want It All.

0: Shakira en Yesser, Akin Bogic. En wie ook lekker aan het meezingen is, is Michael van 30 uit Leiden. Hey Michael, goedemorgen.
1: Hoi, hoi, goedemorgen.
0: Jij bent schilder, ben jij de nieuwe Van Gogh of Rembrandt?
1: Nee, dat niet. Helaas niet. Ik sta aan woningen.
0: Je staat woningen te schilderen. Oké, wat moet er vandaag allemaal gebeuren, Michael?
1: Achterdeurtjes, schuurdeurtjes, achtergeveltjes, tuintjes.
0: Dus je staat een beetje buiten wel vandaag ook de hele dag?
1: Ja, zeker. Gelukkig wel in de schaduw hoor, want in de zon is het een beetje te warm.
0: Dat lijkt mij ook. Het wordt bloedje heet. Ik weet niet waar in het land je aan het schilderen bent op dit moment.
1: In Zoetermeer.
0: In Zoetermeer, daar heeft het allemaal wel een likje nodig.
1: Ja, zeker. Dat kan wel weer een opfrissen.
0: Dat kan wel een opfrissen gebruiken, dat hele Zoetermeer. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, daar ben je lekker aan het doen, Michael. De drie noten, die heb je net gehoord. Ik zal ze nog even één keer laten horen. Ja, en heel veel antwoorden heb ik binnengekregen in de Joe-app. Vooral goede antwoorden, onder andere van jou. Welk liedje is het?
1: Ik heb je lief, van Paul de Leeuw.
0: Ja, en heb jij iemand lief waar je dit voor kan zingen?
1: Ja, zeker. Ik ben in afgelopen mei ben ik getrouwd. Dus,
0: leuk. Met wie? Met wie? Hoe heet ze?
1: Met Kelly.
0: Nou, dan gaan we hem speciaal voor Kelly en jou draaien nu, Michael. En je wint een Koen en Sander Show pakket met jouw goede antwoord. En we doen er ook een kussen naar wens bij van Beter Bed.
1: Ja, nou, mijn dag kan niet meer stuk vandaag, hè?
0: Mooi zo, schilder ze daar, hè?
1: Dankjewel, man. Fijne uitzending. Groetjes.
0: Dankjewel. Het is de Joe Singalong met de Proclaimers zometeen. Na dus Paul de Leeuw.
2: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: On the fourth floor, you're never alone in de Joe Singalong. Het nieuws van 9:30 zometeen. Goedemorgen, Mart.
1: Goedemorgen. Invallen in ons land vanwege een onderzoek naar terrorisme. Meer details krijg je zometeen. En krijgt ABBA vandaag gelijk of een Brabantse carnavalsclub?
0: En de Joe Singalong gaat verder onder andere met taphumping van Shumba Wamba. En ook de Roubettes komen eraan met Sugar Baby Love.
2: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
10: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100-helden in Bataviastad.

0: verfzaak.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren. Welkom bij
0: de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Goedemorgen, het is 9:30, het weer van Weerplaza. Warmste dag van de week, 28 graden aan de kust, 35 in Limburg en volop zon vandaag. Het verkeer, er is file op de A16 Rotterdam-Breda tussen Henrik de Wambacht en de Drechttunnel. Daar is een te hoog voertuig naar binnen gereden. De parallelrijbaan is daarom dicht, 15 minuutjes. En ook een kwartier op de A50, Os-Arnhem tussen Valburg en Rijnbrug. Dit is jou. En het laatste nieuws van nu.nl met Mart Grol.
2: Goedemorgen. Grote politieactie in ons land vanwege een terreuronderzoek in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn volgens de NOS invallen geweest. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt. Zwaar bewapende agenten vielen afgelopen nacht huizen binnen in die plaatsen en zijn dus mensen gearresteerd. Die verdachten zijn tussen de 16 en 19 jaar, tieners dus nog. Waar ze precies van verdacht worden kan justitie nog niet zeggen. Het nieuws is vers, dus nog veel onduidelijk op dit moment. Hoe konden de grote brand in het Gelderse Beekbergen uitbreken en is er misschien asbest vrijgekomen? Dat wordt nu onderzocht. Een zorginstelling voor jongeren is door dat vuur verwoest en een van de jongeren raakte gewond. Nadat het vuur oversloeg naar bomen, moest ook een zomerkamp met zo'n 200 kinderen in de buurt worden ontruimd. De brandweer hoor je daarover bij de NOS.
3: Deze kinderen zijn in Buslo opgevangen. Het Rode Kruis heeft onder andere bedden geleverd, zodat de kinderen ook op een fatsoenlijk bed konden slapen.
2: Ze kunnen volgens meerdere media nog niet terug naar dat zomerkamp. Goed opletten als je vandaag gaat zwemmen met het warme weer. En steeds meer plassen en meren is dat niet veilig, heeft persbureau ANP uitgezocht. Komt omdat er bijvoorbeeld blauw alg in het water zit. Kun je last krijgen van je buik onder meer. Bij meer dan 100 officiële zwemplekken geldt nu een waarschuwing. Dat was vorige maand nog bij de helft. Maar bacteriën houden nu eenmaal van warm weer. En wie krijgt er gelijk? ABBA of een Brabantse carnavalsclub? De Kapotte Kachels. Vandaag is de uitspraak over de strijd rond dit carnavalsnummer.
4: Ik ben zo blij met je pens van mij.
2: Ja, dikke pens op een parodie zoals je hoort van ABBA's Take a Chance on Me. De platenmaatschappij en ABBA die konden er allemaal niet om lachen en haalden dat nummer van Spotify af. De Brabantse feestband is het daar natuurlijk niet mee eens, want zij zeggen het is een parodie geweest. Dan gelden de andere regels. Maar ja, krijgen ze gelijk vandaag. Een van de bandleden gisterochtend hier in de Koen en Sander Show op Joe.
5: Ik denk 60-40 voor de Kapotte Kachels en René. Heel lastig om te zeggen, want zo'n rechter die heeft een redelijke pokerface. Valt echt totaal niet van af te lezen wat de gedachten van die man waren tijdens de argumenten heen en weer.
2: Ja, later vandaag krijgen we dus die uitspraken te horen waarschijnlijk. En die uitspraak is belangrijk voor de hele muziekindustrie. Want het laat zien waar de grens ligt tussen een grap en jatwerk.
1: Oké, Mart, dankjewel. Tot morgen weer.
2: Tot morgen.
6: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
1: Yes, nou schuip je keel en zing nog even gezellig mee met de Rubettes. Zometeen een Sugar Baby Love na Lee Towers en Anita Meijer.

Met de hoge noot erbij. De Joe Singalong en de Rubettes. Your Sugar Baby Love. Krijg net een berichtje binnen in de Joe F van Joris. Die zegt, kom net aan bij mijn zomerbaantje. Blijk ik vandaag helemaal niet ingeroosterd. Dus nu terug naar huis. Zwemspullen bij elkaar zoeken en genieten van het zonnetje. Nou, kijk eens aan. Wel goed insmeren vandaag. Lokaal wordt het 35 graden. Het is een subtropische dag in Nederland. Best uit de 70s, 80s en 90s met alleen maar meezingers. Zometeen Death What Friends Are For van Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight en Stevie Wonder. Na deze uit de jaren 90 van Shumba Wamba.

eindliedje, dan krijg je That's What Friends Are For. Het is de Joe Singalong. En soms heb je liever een goede buur dan een verre vriend, toch? Nou, mocht je op vakantie gaan of al op vakantie zijn, toch even contact zoeken met je buren. Want die kunnen je helpen om een oogje in het zeil te houden. Er is weer een lijstje verschenen met dingen die inbrekers doen in de vakantieperiode om te kijken of jij thuis bent. Dus heb je onder andere het bekende takje tegen de voordeur. Hè? Valt die om, dan is er iemand thuis. Het takje in het sleutelgat, die kennen we ook wel. Elastiekje om de deurklink. Of ook een hele bijzondere, dat er dan een beetje tuinaarde bij je drempel wordt gelegd. En ja, als je er dan in en uit loopt, dan ga je dat wegvegen of je laat voetsporen achter. En daaraan kunnen ze dan ook zien of er iemand is geweest. Dus zorg ervoor dat je buren ook een beetje een oogje in het zeil houden, hè, als je de hort op bent deze zomervakantie. Beste meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Iedere ochtend weer tussen 9 en 10 als finale van de Coen en Sander Show is dit de Joe Singalong.

0: Ava Stewart, Knock on Wood. Als laatste in de Joe Singalong voor deze woensdag. Veel plezier zometeen met Daniel Smulders. Hoor je onder andere deze van Phil Collins.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering. Get ready for the OG.
0: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
7: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi. Yeah!
11: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis,

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs.

0: Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Dit is jouw. Het is 10 uur en hier is het nu.nl nieuws. Dat krijg je van Carné van den Brink.
2: Goedemorgen. Meerdere mensen opgepakt. Na een grote politieactie in ons land, in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar, zijn afgelopen nacht zwaar bewapende agenten meerdere huizen binnengevallen. Aanleiding is een terreuronderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten tussen de 16 en 19 jaar oud gearresteerd. Waar ze precies van worden verdacht, wil justitie nog niet zeggen. Mensen op Schiphol lopen op een tandvlees, dat zegt de vakbond in de Telegraaf. De luchthaven zoekt heel veel personeel. In totaal staan er nog zo'n 4000 vacatures open. Van beveiligers, bagagesjouwers tot aan schoonmakers. De Schiphol zegt dat het normaal is dat bij zo'n groot vliegveld veel mensen nodig zijn. Maar volgens medewerkers piept en kraakt het. In Japan wordt nog altijd met man en macht naar slachtoffers gezocht van de zware aardbeving. Die was gisteren en het dodental is inmiddels opgelopen naar zeker 13. De premier spreekt van een race tegen de klok om mensen onder het puin vandaan te halen. De schade is enorm en veel inwoners zitten zonder stroom. Ja, en voetbal, Suriname heeft een nieuwe bondscoach. En zo klonk de aankondiging.
3: Het is mijn eer, een diepe eer, om onze nieuwe bondscoach te presenteren in de vorm van Fraser.
2: Ja, Henk Fraser is het geworden, een oude bekende dus. Want hij zat vorig jaar al in de technische staf van Suriname. Fraser is een ervaren trainer. Hij werkte bij onder meer FC Utrecht, Sparta en als assistent bij Oranje. Hij volgt Henk ten Katen op. Die vertrok nadat hij de WK-kwalificatie net misliep. En nog even het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag. Het is wel warm. 28 graden in het noordwesten tot wel 35 in het zuidoosten.
1: Dankjewel, Carné. Dan de verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende vertragingen. En die zijn van 10 minuten of langer. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Een kwartier. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Moerdijkbrug. De afrit daar is dicht, 10 minuten vertraging. En de A50 Os-Arnhem tussen Valburg en de Rijnbrug. Een kwartier.
4: Dit is Joe met Daniel Smulders.
1: Goedemorgen, 70s, 80s, 90s. De hele ochtend met de Police zometeen. En hier is Phil Collins, Two Hearts.

0: Oh, Jill, je had een grap, hè? Ja. Kom maar door. Het is wel ouwe, hoor. Ja. De police heeft een nieuwe manier van barbecue ontdekt. Heel populair. Hoe heet het?
1: Walking on the moon.
0: Ik weet nog niet of ik hem leuk vind. Eigenlijk niet. Nee. Walking on the moon. Niet te hard roepen, want voor je weet alle influencers dat ook doen. Wordt het weer een hele nieuwe rage. Wil je ook niet? Police hoorde je. Goedemorgen. Tropische dag vandaag. Vraagt om tropische maatregelen. Dat is niet te veel doen. Gewoon genieten. Sit back, relax. En de 70s, 80s en 90s komen van Joe. Met

Hey, dit is leuk nieuws voor Jennifer Aniston fans. De actrice is straks weer te zien in een comedy op het Witte Doek. Ze speelt samen met Peter Dinklage de hoofdrol in de kerstfilm Naughty, waarin ze zelf de kerstman moet overtuigen om te getuigen tijdens haar scheiding. De film die verschijnt eind volgend jaar. En de vraag is, zal Jennifer nog zo kunnen schitteren als dat ze deed in haar rol van Rachel in Friends? Doe me ook denken aan The Rembrandts. Oh, die ga ik erbij pakken. I'll be there for you. Kunnen we gaan klappen, weet je wel? Hoeveel? 4 keer? 5 keer?

0: grootste hits uit de 70s, 80s en 90s. Terwijl sommige ballads eigenlijk nooit oud lijken te worden. Het nummer dat Suzanne zo zingt staat al tientallen jaren op elk romantisch verzoeklijstje.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
13: Een Müller milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Moelenmilk, the moo you can't resist.
12: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Goedemorgen, je luistert naar Joe, verkeersinformatie van Flitsmeister. 2 vertragingen die opvallend zijn, dat is de A12. Van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 15 minuten. En de A50, Os-Arnhem, tussen de Takitusbrug en de Rijnbrug. Ook een kwartier extra reistijd.
17: Dit is Joe, met Daniel Smulders.
16: Met je voeten in het water, je hoofd in de wolken en de Bengals, Eternal Flight.

Joan staan met het lekkerste uit de jaren 70, 80 en 90. En wat een verrassing was dat! Afgelopen zondag, Bruce Springsteen dook ineens op bij het concert van Bon Jovi in Madison Square Garden. De koning van New Jersey werd hij genoemd, dus ze braken samen de tent af. Hier is hij met zijn Glory Days bij Joan.

Ik dacht afgelopen weekend heel even dat de zomer voorbij zou zijn. Het was bewolkt, het was een beetje fris en een regendrupje, maar niks is minder waar. Het is de zomer van 2026 die we nooit meer zullen vergeten bij deze temperaturen. En die zonnige hits die erbij.

0: toch te kort een top 100 moeten maken voor mezelf met blije liedjes. Deze staat hoog. De blije Daniel top 100. Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off Of You. Ik betrap mezelf erop dat ik altijd heel hard meezing. Klinkt ook helemaal nergens nou. In mijn hoofd ben ik een erg goede zanger. Het is bijna 11 uur. We hebben de hits uit de 70s, 80s en 90s. Toto komt eraan, Rod Stewart en het nieuws krijg je zo van Carné.
1: Ja, goedemorgen. Ik heb zo goed nieuws over de grote bosbranden. En iets over een koelkast voor mensen.
2: Oh. Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Ja!

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Promodeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Het is 11 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Carné van den Brink.
11: Goedemorgen. Ze zijn niet groter geworden. De grote natuurbranden in de buurt van Madrid. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de brandweer ze vandaag onder controle krijgt. Nederlandse brandweermensen helpen met blussen en dat kunnen de Spanjaarden wel gebruiken.
12: Ze zijn al lang bezig met de natuurbranden, ze zijn best moe. Ze zetten ook zeker door, maar hulp is denk ik wel welkom geweest.
11: Zei die bij RTL. Ook in het Franse Bordeaux zijn de branden afgelopen nacht niet groter geworden. De komende 24 uur zijn wel spannend vanwege de enorme hoge temperaturen. Er is nog een hoop onduidelijk na de grote politieactie vannacht. Zwaar bewapende agenten vielen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar meerdere huizen binnen. Aanleiding was een terreuronderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten tussen de 16 en 19 jaar oud opgepakt. Waar ze precies van worden verdacht, wil justitie nog niet kwijt. Een hoop banen staan op de tocht bij BMW. De Duitse autofabrikant gaat wereldwijd zo'n 8000 banen schrappen. Alleen al in Duitsland krijgen heel veel medewerkers nu een aanbod om vrijwillig op te stappen. Het gaat slecht met de Duitse auto-industrie en BMW hoopt die mee kosten te besparen. Of er ook Nederlandse banen verdwijnen is nog niet duidelijk. Een waaier, ventilator of airco. Er is van alles te vinden om iets te doen tegen de hitte. Maar een Japans bedrijf komt nu wel met iets bijzonders. Een mensenkoelkast. In deze cabine kunnen mensen die in de brandende zon werken, zoals in de bouw of bij evenementen, hun lichaam in een paar minuten laten afkoelen. En binnen 5 tot 10 minuten is de lichaamstemperatuur gedaald en kan je er weer tegenaan. Goedkoop is deze mensenkoelkast kost alleen niet. Hij kost omgerekend een kleine €9000. Ja, en zo'n koelkast zou vandaag goed van pas komen, want volgens Weerplaza is het een zonnige dag met hele hoge temperaturen. 28 graden in het noordwesten tot zelfs al 35 in het zuidoosten.
10: Hé, hey Carné, die koelkast, hè?
11: Ja.
10: Ik vraag mezelf af, is dat niet gewoon oude wijn in nieuwe zakken? Want je kunt er ook gewoon in je eigen koelkast gaan zitten.
11: Ja, er zit wel een zitje bij.
10: Oh ja, ik heb 9000 euro. Ja, ja, ja, oké. Okay. Heel bijzonder zit je. Voor je afkoelende billen. Zoiets. Oké. Okay. Dankjewel, Carné. Dan de verkeersinformatie. Met of zonder mensenkoelkast sta je toch in de file. Zet daar gewoon lekker de airco aan. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Brugge over het Zijkanaal C, 25 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, een kwartier. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 20 minuten. En de A20 Gouda-Hoek van Holland tussen Rotterdam Centrum en Kleinpolderplein, 15 minuten.
3: Dit is Joe met Daniel Smulders.
10: Een hele goede morgen. Ik heb zo direct Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Ja, als je kleren maar aanhoudt.

Dit is Joe. En over een uur kan je weer lekker aanschuiven bij de 80's lunch. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80 voor in je pauze. En als je van de 80's houdt, dan mag je Trevor Horn wel bedanken. Hij wordt niet voor niets de man die de 80's uitvond genoemd. Hij haalde alles uit de kast voor bijvoorbeeld dit liedje. Snoeiharde beat, briljante samples, een gitaarriff en dit geluidje. Kent iedereen, hè? Dit is Yes, Owner of a Lonely Heart bij Joe. Movie.

Weet je, niet iedereen beschikt over een Japanse mensenkoelkast van 9000 euro. Misschien is de bioscoop dan ook wel een idee om af te koelen. Tom Holland domineert de bioscopen. Na zijn epische rol in Christopher Nolan's The Odyssey, film van het jaar volgens de kenners, slingert hij vanaf morgen ook weer over het scherm in Spider-Man Brand New Day. En dit liedje komt ook uit de film, maar die was niet zo populair. Mannequin.

0: gebeurt gewoon, hè?
1: Hey Daniel, Renske hier. Hey. Ik swing uit mijn slippers.
0: Swing uit mijn slippers. Ja. Ik snap het wel. Waarom ook niet? Wat een weer ook weer vandaag, hè? Lekker rustig gaan. Heerlijk zen worden is ook een top idee. Dat stuurt namelijk Leon even door. Even kijken wat voor je kan regelen qua zenmuziek. Absoluut. Maar eerst even naar PhD. I won't let you down, bij Joe.

0: Harsh and Amazing, de PhD, I Won't Let You Down, bij Joe. Met het allerlekkerste om mee te zingen. Iedere ochtend hè, tussen 9 en 10, de Joe Singalong. Lekker weer vandaag, volgens sommigen te warm. Dus één ding wat zeker is, het weer schreeuwt om reggae. Dus ik heb wat geregeld voor je. En ook voor je Billy Joel.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.

0: promodeals. Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we al van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Goedemorgen, je luistert naar Joe. Het is 11:30 geweest. En dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertragingen van 20 minuten of langer. A4 Dinteloord Antwerpen tussen Bergen op Zoom Noord naar Hogere Heide. Door een ongeluk een half uur extra reistijd. A15 Oostvoorne Ridderkerk tussen Benelux en Vaanplein. Ongeluk gebeurt ook 30 minuten. En de A58 Bergen op Zoom naar Vlissingen tussen Bergen op Zoom Centrum en Hogere Heide. 22 minuten extra reistijd.
13: Dit is Joe met Daniel Smulders.
12: In het zonnetje is het tijd voor lekkere reggae. Pas goed als je in je hangmat ligt.

even proberen te schetsen hoe dat eruit ziet in je hoofd. Als je dit hoort. En dat de zon al hoog aan een strak blauwe hemel staat. Maar het is nog net geen middag. Het is zo'n warme vakantiedag waarop je nergens haast voor hebt. Een zachte bries laat de bladeren van de palmboom rustig ritselen. Je ligt in een hangmat die langzaam heen en weer wiegt tussen twee bomen in de verte. Hoor je het kabbelende water van het zwembad. Er klinkt ontspannen zomermuziek uit de strandbar verderop. Iemand schenkt dus koud drankje in. Zacht gekletter van ijsblokjes verraadt dat de lunch niet ver meer weg is. Heerlijk. Je voelt de zon op je huid. Schaduw van de hangmat beschermt precies genoeg. En voor het eerste lange tijd denk je even helemaal nergens meer aan. Zo'n moment waarop de klok even niet bestaat. Alleen de warmte. Zachte wiegen van de hangmat. En het besef dat de lunch vanzelf je kant op komt. We noemen het de Joe 80's Lunch met alleen maar hits uit de jaren 80. Perfect voor in de hangmat. Ik heb vandaag besloten dat we er zomerse liedjes in stoppen. Dus als je zoiets hebt van, ik heb nog wel een lekkere zomerse knaller uit de jaren 80. Zet even op de app van Joe. Spreek het in of typ het in en je hoort hem misschien straks wel terug. De 80's Lunch start precies om 12 uur. If I-

naar de Backstreet Boys uit de jaren 70. De biertje is een Night Fever bij Joe. We hebben alleen maar lekkere liedjes uit de jaren 70, 80, 90. Zometeen een uur lang alleen maar jaren 80. Het heet de Joe 80's Lunch. Met veel songs, liedjes, onder andere Ryan Paris, Dolce Vita zie ik. Ja, wordt leuk!

0: Lighthouse Family High. Banjo, waar je het allerlekkerste hoort uit de 70s, 80s en 90s. Alleen zometeen alleen maar de jaren 80. Het is de Joe 80s Lunch. We hebben onder andere lekkere liedjes van King, Love and Pride en Tina Turner. Direct na het nieuws met Ellen. Goedemorgen nog, Ellen.
1: Ja, goedemorgen. Met zometeen de uitspraak van de rechter in de zaak van een Eindhovense carnavalsgroep tegen ABBA.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum-ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: Dit is jou. 12 uur geweest, dit is het nu.nl nieuws. Krijg je van Ellen Altena.
14: Goedemiddag. Er is een bewoner opgepakt voor de brand in een zorgcentrum in Beekbergen in Gelderland. Dat gebeurde afgelopen nacht. Het gaat om een minderjarige bewoner die is aangehouden. Door de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond en een deel van het pand is door het vuur ingestort. In Amsterdam zijn betonblokken neergezet bij de plek waar vandaag een feest van de World Pride is. Moet bezoekers volgens AT5 beschermen tegen een aanslag, zoals afgelopen weekend in Berlijn. Daar reed een man in op Pridegangers en er viel 1 dode. Amsterdam had al extra maatregelen aangekondigd, maar wilde niet zeggen welke. De grote natuurbranden in de buurt van Madrid zijn niet groter geworden. De Spaanse binnenlandminister hoopt dat de brandweer ze vandaag onder controle krijgt. Ook in het Franse Bordeaux zijn de branden afgelopen nacht niet groter geworden. De komende 24 uur zijn wel spannend vanwege de enorm hoge temperaturen daar. En pech voor de Eindhovense carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Ze hebben een rechtszaak verloren over dit nummer. Ja, Dikke Pens. Een parodie op ABBA's Take a Chance on Me. ABBA liet het nummer offline halen vanwege de auteursrechten. En doordat ze de rechtszaak hebben verloren, komt het niet terug online. Maar de carnavalsgroep mag het wel blijven spelen. Het weer van Weerplaza. Zomers warm vandaag. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden.
13: Oh, warm. Dankjewel. En dan de verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende vertragingen. Meest opvallende, dat is de A4. Als je rijdt van Dinteloord naar Antwerpen tussen Tolen en Hoge Heide. Ongeluk gebeurt 35 minuten. En de A58 Bergen op Zoom Vlissingen tussen Heerlen en Hoge Heide. Daar zit je op een half uur.
8: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
13: Smakelijk en love and pride. Hoog in de regenboogwaandel met King zometeen met Tina Turner.

0: Tot en met 8 augustus is het Pride Amsterdam, dus ik vond deze wel heel toepasselijk. King met Love and Pride.
1: De Joe 80's Lunch.
0: Alleen maar hits uit de jaren 80 op je boterham. Dit is de 80's Lunch tot 1 uur. Met het zonnige liedje van Matthew Wilder, Break My Stride. En Elsbeth, weet jij toevallig hoe die zanger ook alweer heet van de Culture Club?
2: Club, hoe heet die nou ook alweer? Met die vreemde kapsels.
0: Ja.
2: Boy George.
0: Boy George, dat is Is dat een beetje uit jouw tijd?
2: Ja, zeker. Ja, die is sowieso, want toen zat ik half op de lagere en half op de middelbare. Dus dat is een beetje mijn tijd.
0: Dit is zijn zonnige zomerhit uit de lente van 1987. Everything I Own in de 80's Lunch bij Joe.

Verkoelend als een raketijsje en trager dan een opblaasflamingo op een meer. Luier dan een hangmat in de schaduw en warmer dan een autogordel in de zon. Het zijn de ethische hits die je hoort tijdens de lunch. Smakelijk eten? De reis gaat naar Italië zometeen. Is dat toch een lekker liedje? Een van mijn favoriete zomerliedjes uit de jaren 80. Brian Paris, Dolce Vita hoor je naar de Cars.

0: klein muzikaal reisje naar Italië. La Dolce Vita kunnen we daar terugvinden. Ryan Paris hoorde je in de 80's lunch bij Joe. Met de Pretenders zo direct. En het feestje van Cool and the Gang.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Odido. Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: Pakken? Meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20%

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Goedemiddag, dit is Joe en we zitten midden in de 80s lunch. Alleen maar hits uit de jaren 80 met de volgende vertraging volgens Flitsmeister A50 Os Arnhem tussen Valburg en de Rijnbrug. Een kwartiertje extra reistijd. En even een waarschuwing, ga je zaterdag met de auto op vakantie. Maak je borst maar nat, het is zwarte zaterdag van de Franse Route du Soleil tot de Duitse autobaan en die Zwitserse Gotthard Tunnel. Heel Europa, slip dicht, bereid je voor, uren vertraging. Je weet, flesje water mee, erkenwaan, sterkte onderweg en Joe... Neem je gewoon mee via de app.
3: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
2: Lekker in de auto. Ook waar je ook bent, luisteren naar Joe. The Pretenders, Brass and Pocket na Celebration. Cool and again.

0: The Pretenders bij Joe en Brass and Pocket. We hebben alleen maar hits uit de jaren 80. Dankjewel voor het aanvragen, Bart, voor deze. Leuk, lang niet meer gehoord. Phil Collins komt er zo aan. Another Day in Paradise. En wat hoor ik nou toch allemaal? Een snurk. Ja, is het echt? Het is het geluid van Carolie. Die in slaap valt. In de villa van Caroline bij B&B Vol Liefde. Oh, kan iemand hem even wakker maken, zeg?
1: Ja, als iemand midden op de dag gaat slapen, dat is voor mij helemaal een no-go.
0: Ja, ja. Ik denk dat dat niks wordt tussen die twee. Wat denk jij?

Er ligt een flinke uitdaging voor je. Maar als je hem goed weet aan te pakken, heb je zomaar 1000 piek extra vakantiegeld. Vanmiddag, 16:45 bij Joe, de Alpha Battle met Jorien. Gisteren heeft Jamaila 10 antwoorden gegeven in 28 seconden. Dat is echt heel veel. Luister vanmiddag met Joe. Ondertussen het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met Here Madness, our house in the 80s lunch.

0: Bij Joe, waar je het lekkerste hoort uit de 70s, 80s en 90s. En waar je zo kans maakt op de felbegeerde Joe strandhanddoek. Dat is leuk. Bij Chantal. En ook lekkere liedjes natuurlijk uit de 70s, 80s en 90s. Maar dat komt allemaal naar Nieuws met Alain. Dag Alain, goedemiddag.
1: Ja, in Brazilië heeft een rode kaart voor een voetballer een opvallend staartje gekregen.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Moelenmilk, the moo you can't resist.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
9: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes.
13: Esso. Omdat elke rit telt.

0: Plus, korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wauw.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Goedemiddag, het is bijna 1 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
16: Goedemiddag. 4 gewonden door een gevaarlijke stof in een huis in Rijnsburg in Zuid-Holland. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk, maar volgens Omroep West was er in de woning chloorgas ontstaan. Hoe de 4 gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een bewoner opgepakt voor de brand in een zorgcentrum in het Gelderse Beekbergen afgelopen nacht. Het gaat om een minderjarige bewoner die is aangehouden. Door de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het pand is door het vuur ingestort. In Brabant en Limburg komt een proef waarbij op laadplekken voor elektrische auto's ook brandstofauto's mogen parkeren. Daarmee onderzoekt energiebedrijf Vattenfall of laadpalen zo sneller geplaatst kunnen worden. Nu moet de gemeente nog apart beslissen of een parkeerplaats exclusief voor elektrische auto's wordt. En de aanleiding voor de proef is een tekort aan parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. En dan sport, een nogal opvallende schorsing in de Braziliaanse Eredivisie. Een voetballer die rood kreeg voor een tackle moet net zo lang toekijken als dat het slachtoffer moet herstellen. En dat is best lang, want die speler brak zijn scheenbeen. Na een speciale rechter voor sportzaken bepaalde deze straf, omdat de eerdere schorsing van 6 wedstrijden te licht was voor de overtreding. Het weer van Weerplaza, zomers warm vandaag, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden.
15: Alain, dankjewel, dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 17 files in Nederland, in één sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A50, Os-Arnhem, tussen de Tacitusbrug en de Rijnbrug, 21 minuten extra.
17: Dit is Joe met Chantal Hutten.
15: En meezingen zo met You're the One That I Want van John Travolta en Olivia Newton-John. Maar eerst Prince and the Revolution. Ja!

John Travolta en Olivia Newton-John, You're the One That I Want bij Joe. Met een berichtje van Paula in de Joe-app. Die zegt, dit liedje zorgt altijd voor directe vrolijkheid bij mij. Nou Paula, niet alleen bij jou, ook hier in de studio is de vrolijkheid helemaal gaande. En sowieso, vrolijk word je toch wel van dit weer, hè? Ja, lekker schijnend zonnetje, midden in de zomer. Wat wil je nog meer? Geniet ervan. En van het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met Ricky Martin zo, Undo Stress Maria, Na Doe Maar en Pa.

Bij dit liedje heb je ook eigenlijk echt geen idee wat je zingt, toch? Ricky Martin, Undo Stress Maria bij Joe op je hartstikke warme woensdag. En vergeet vooral je zonnebrand niet als je naar buiten gaat, hè? Belangrijk om goed te smeren om niet te verbranden. Zorgt er ook voor dat je huid minder snel veroudert. Zodat je voor altijd een look hebt als een jonge god of godin. Alphaville nu bij Joe en Forever Young.

0: Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore, hier bij Joe. Het is bijna 2:30 en dat betekent dat het zo dadelijk weer tijd is voor de Joe Hit Quiz. En daarbij kun je de nieuwste editie van Hitster Battle of the Generations winnen. Wat is nou die Hit Quiz? Nou, dan krijg je van mij 3 fragmenten. En aan jou is de taak om door aan te geven, joh, komt die nou uit de 70s, de 80s of de 90s? Heb je ze alle 3 goed, dan win je. En nou ja, je kan geen fouten maken, want dan win je helemaal niks. Ik heb wel even een oefenopgave, dan weet je precies wat ik bedoel. En Mel C, When You're Gone. Komt hij uit de 70s, de 80s of de 90s? Stuur dat even in met de Joe-app. En uit alle goede antwoorden kies ik dan zo dadelijk een kandidaat voor de Joe Hitquiz. Dus kom maar door. Komt deze uit de 70s, 80s of 90s? Je hoort hem zo meteen helemaal. En ook Driver's Seat komt eraan.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl. Yeah!
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.

0: Stort dan je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe meloen, 2 stuks.

0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
4: laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
6: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. Er zijn 12 files in Nederland. In één sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen Rottepolderplein en Velsen, daar zijn wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid 16 minuten extra.
7: Dit is Joe met Chantal Hutten.
6: Met zo weer een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Ook When You're Gone komt eraan. Maar eerst Sniffing the Tears en Driver's Seat.

0: Jojo. Winnie, uit welk decennium kwam die?
1: Dat was 90s.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Ja, dat moest ik even horen, want daarmee heb je je gekwalificeerd voor de Joe Hit Quiz. Winnie van 54 uit Rotterdam.
1: Ja, hallo.
0: En dan hoop ik dat jij je naam mee hebt zo dadelijk.
1: Dat hoop ik ook, ja. Vaak zeggen mensen ook altijd wel, maar of dat het lukt.
0: Ik heb wel vernomen dat jij best wel vaak hitster speelt. Jij hebt hitsteravondjes.
1: Ja, met vriendinnen en dan spelen we het altijd met z'n viertjes.
0: Oké, en heb je dan een soort van dat je elkaar opsplitst in kennis? Dus dat bijvoorbeeld jij een vriendin hebt die heel veel weet over de 90s en jij bent dan weer meer van de 80s? Of hoe doen jullie dat?
1: Nee, ja, we gaan eigenlijk gewoon ergens zitten en dan zitten we meestal naast Natasja en doe het met z'n tweeën. En is dat eigenlijk meestal hoe we gaan zitten.
0: En is dat dan ook omdat Natasja de beste speler is of zijn jullie dat samen een beetje?
1: Nou, ik vind Natasja wel heel goed en zij vindt mij weer heel goed.
0: En wat zijn de dingen waar je het meest over weet?
1: Nou, ik denk dat zij het meeste weet van toch wel een beetje de 90s. Ik ben wat meer inderdaad, denk ik, 80s.
0: Oké, maar de 70s?
1: Ja, dat ligt er net aan waar.

0: Ja, zeker. Ja.
1: Dan wil ik de druk niet hoger maken, Winnie. Maar dan doe je dit dus wel voor jou en voor je vriendinnen. Dus het is niet alleen nu maar jouw zaak.
0: Nee, het is nu best wel belangrijk, ja.
1: Ja, als het nu misgaat, dan ligt het aan jou. Nee. Ja. Ja. Ben je er klaar voor?
0: Ik ben helemaal klaar voor.
1: Is dit je eerste fragment? Oké. Zeg het maar.
0: 70s.
1: Het was ook eigenlijk zonder. Echt, je kwam direct.
0: Ja, maar dit was inderdaad wel zo'n nummer waarvan ik denk, oh ja, dat was toen de tijd. Ja, ik vond het een oud nummer, maar.
1: Het klopt ook gewoon helemaal. Het klopt helemaal. Door naar de volgende.
0: Ja. Ik denk dat dat de 90's zijn.
1: De 90's. Wie hoorden we? Weet je dat?
0: Ik dacht Take 5, maar ik ben altijd met die boybands.
1: Ja, ik snap dat Natasja altijd de titel een artiest geeft. Want dit was de Backstreet Boys. Everybody.
0: Oh, de Backstreet Boys, ja. Ja.
1: Maar je had hem helemaal goed. Daar ging het om.
0: Oh, top.
1: Laatste.
0: Dit moet de 80's zijn.
1: De 80's. En wie waren dit?
0: Oh, heet zo weer. Jermaine Jackson. Ja, ja. En Sophia Loren. Nee.
1: Piazzadora, When the Rain Begins to Fall.
0: Piazzadora, ja.
1: Nou, luister eens. Lekker, 1984. Oh. Je zat gewoon helemaal goed.
0: Wauw, wat goed. Nou, de spanning is er een beetje vanaf nu.
1: Nou, en we zijn ook klaar, dus dat scheelt. Gefeliciteerd. Oh, ja. Je wint de nieuwste hitster editie Battle of the Generations. Heel veel speelplezier. Maar dat gaat vast lukken bij die hitsteravondjes.
0: Ja, super. En hartstikke bedankt daarvoor.
1: Graag gedaan. Fijne middag.
0: Dankjewel. Doei.
1: Ik heb zo dadelijk Cheap Trick, I Want You to Want Me. Maar eerst Peter Cetera en Glory of Love bij Joe.

0: Joe met zometeen Bon Jovi en ook de Pointer Sisters komen eraan. En het nieuws van Alain van 2 uur.
1: Ja, met erin woede van over de hele wereld over een nieuw plan van voetbalbond FIFA.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
3: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap.

0: niet anders doet.
1: Het is raam 14 daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ja!

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
9: Goedemiddag, het is 2 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
10: Goedemiddag. Pas op met zwemmen. Met deze hitte kan je niet zomaar overal het water in. Steeds meer plassen en meren zijn namelijk vies door de warmte. Op meer dan 100 officiële zwemplekken zitten er ziekmakende dingen in het water, zoals blauwalg. Daardoor kunnen ook deze mensen een frisse duik vergeten.
11: We hadden op het internet gekeken of er blauwalg aanwezig was en toch verkeerde informatie doorgekregen. Dus we komen aan en we zien het bordje blauwalg. Ja, nou, we gaan sowieso niet zwemmen. Nee, we hebben een hond, we hebben jonge kinderen. Dus we willen het risico niet nemen dat we er ziek van worden.
10: Pas te horen bij de NOS. Van blauwalg kan je onder andere diarree en huiduitslag krijgen. Het is nog onduidelijk hoe er chloorgas kon ontstaan in een woning in Rijnsburg in Zuid-Holland. Daardoor zijn 4 mensen gewond geraakt. Volgens Omroep West is het onduidelijk hoe zij eraan toe zijn. De situatie in de omgeving is inmiddels wel weer veilig. De gemeente Heerde in Gelderland is klaar met mensen die wolven proberen te lokken met eten om zo een mooie natuurfoto te maken. Dat meldt de Stentor. De wolven leven in een rustgebied waar mensen niet welkom zijn. Om het probleem aan te pakken wordt er nu extra gecontroleerd. En mensen die worden gepakt krijgen een boete van €120. En sport, woede van over de hele wereld op het nieuwe plan van FIFA-baas Infantino. Die wil aandelen in toekomstige WK's gaan verkopen. En daar zou de Wereldvoetbalbond miljarden euro's mee verdienen. De KNVB noemt het plan zeer zorgelijk. Maar de Europese voetbalbond UEFA is een stuk feller. Die dreigt met een boycot op het WK. Het weer van Weerplaza, zomers warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. Morgenochtend start zonnig, later is er in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt dan max 30 graden.
9: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 12 files in Nederland, in 2 sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A22 Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk is de oprit dicht, 20 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen de Tacitusbrug en de Rijnbrug, 19 minuten.
12: Dit is Joe. Met Chantal Hutten.
9: Je komt makkelijk door je woensdag met muziek zo van de Pointer Sisters en Fire. Maar eerst Bon Jovi, Living on a Prayer.

De Pointer Sisters en Fire bij Joe. Ja, en je hoorde het net al in het nieuws bij Alain. Er is een hoop gedoe om zwemwater. Steeds meer plassen zijn vies door de warmte. En dan kun je daar niet zwemmen vanwege blauwalg en zo. Maar ja, misschien dat jij dat hoorde en dat je echt net klaar stond in je badpak bij een plas. Klaar voor een duik. En nu denk je, ja, wat moet ik nou doen? Kan ik hier wel induiken? Geen zorgen. Nee, er is een website en daar zou op moeten staan of de plas bij jou in de buurt veilig is. Dat is zwemwater.nl. Daar zou je dan precies moeten kunnen zien of je er ook kunt zwemmen. En staat er dan dat het niet aan te raden is, doe het dan ook niet, hè. Zet dan gewoon lekker een badje op in de tuin. Anders kom je vannacht en morgen de wc-pot niet meer af, ben ik bang. Billy Ocean hoor je zo bij Joe, When the Going Gets Tough. Maar eerst de Backstreet Boys. Yeah,

Ocean, When the Going Gets Tough bij Joe. Het is mooi weer buiten. En dat is ook wel te merken in de Joe-app. Ik krijg verschillende berichtjes binnen, waaronder van John Verhoef. Die zegt, net een tuintje gedaan. Vrijwilligerswerk bij oudere dames. Koptelefoon op met Joe op de radio. En Nanda zegt, hoi Chantal, het is tropisch in het zonnige Costa del Axel. Nou, dat klinkt ook wel heerlijk. Dat is dus in Zeeuws-Vlaanderen. Geniet er lekker van dat weer, hè. Ik heb zo Steel voor je, Kiss from a Rose. Maar eerst Billy Joel en My Life by Joe.

0: Kiss from a Rose hier bij Joe. Met Golden Earring zometeen. En ook Gloria Gaynor komt eraan. Hey, en mocht je binnenkort in het vliegtuig of de auto stappen voor een lange rit voor je vakantie, dat je denkt van, dat zie ik echt niet zitten, dat duurt zo lang. Weet dan, het kan altijd erger.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
8: Kampioenen!
6: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
14: Manutan.
13: Bestel op manutan.nl.
14: Yeah!
13: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey.
14: Yeah!
13: Speciaal voor jou.
14: Manutan,
13: alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Yeah!
13: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Rechtszaak.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Welkom bij de Werfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: Net zo makkelijk retour.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Goedemiddag, het is 1 over half 3. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 15 files in Nederland, in 2 sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A15, Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Een kapotte vrachtwagen, 19 minuten extra. En de A50, Os-Arnhem, tussen de Tacitusbrug en de Rijnbrug, 23 minuten extra.
3: Dit is Joe, met Chantal Hutten.
2: Met leuke muziekshow van Gloria Gaynor, I Will Survive. Maar eerst, Golden Earring op je woensdagmiddag, Twilight Zone.

je nou met je auto of met het vliegtuig of de trein op vakantie gaat. Als je ver gaat en lang moet reizen, dan zit je toch vaak een beetje oncomfortabel, toch? Ja, dat je last krijgt van je stuitje en je wil gaan bewegen. Nou, dat zullen de mensen vast ook hebben gevoeld die een aantal dagen geleden van Melbourne naar Toulouse vlogen. Want die vlucht verbrak het wereldrecord voor langste vlucht ooit. Ja, de piloten die vlogen namelijk om. En toen ze erachter kwamen dat ze bijna bij het wereldrecord zaten, toen dachten ze, weet je wat, we doen nog een extra rondje om het vliegveld, want dan verbreken we het sowieso. Wat resulteerde in een vlucht van, hou je vast, 24 uur en 23 minuten. Wat een verschrikking. Maar het relativeert wel weer lekker. Als je binnenkort zelf voor langere tijd ergens in zit in de auto of zo, weet dan, het kan altijd erger. London Beat hoor je zo bij Joe, maar eerst Duran Duran.

Thinking About You hier bij Joe, waar het richting de 3 uur gaat, betekent dat ik zo dadelijk weer een 3 na 3 voor je heb, oftewel een cryptische zin. En daarin zitten de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Ik ben heel erg benieuwd of jij ze een beetje weet te ontcijferen. Mocht je vakantie hebben, dan is dit het perfecte moment om gewoon je hersens weer even aan te slingeren. De zin is als volgt. Kan er echt van jou gehouden worden, Mandy, als je hart nooit voldaan is? Kan er echt van jou gehouden worden, Mandy, als je hart nooit voldaan is? Hierin zitten de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Ik ben heel erg benieuwd of je het weet. Als je denkt te weten, stuur me dan even een berichtje in de Joe-app. Ik heb zo voor je Patti Smith, Because the Night. Maar eerst Aretha Franklin en George Michael. I Knew You Were Waiting For Me, bij Joe.

0: drie uur gaat, betekent dat je zometeen het nieuws hoort van drie uur met Alain.
1: Ja, er komen de komende jaren nieuwe eurobiljetten aan en we stemmen massaal voor de nieuwe ontwerpen.
0: En het is zometeen tijd voor de 3 na 3, oftewel de cryptische zin waarin de eerste 3 liedjes zitten die je gaat horen na 3 uur. Ik heb nog geen goede antwoorden binnen in de Joe-app, tenminste niet alle 3 goed. Dus ik ben heel erg benieuwd of jij het weet. De zin is als volgt. Kan er echt van jou gehouden worden, Mandy, als je hart nooit voldaan is? Kan er echt van jou gehouden worden, Mandy, als je hart nooit voldaan is? Ik heb tot nu toe dus wel 2 van de 3 goed, maar nog niet alle 3. Dus ik ben benieuwd of jij het weet. Laat het weten in de Joe-app.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.

0: besparen.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Goedemiddag, het is 1 minuut over 3. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
11: Goedemiddag. Er is meer bekend over het ernstige ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk gisteren. Het dodelijke slachtoffer blijkt een 19-jarige man uit Gorinchem te zijn. Hij bestuurde 1 van de vrachtauto's. 2 andere personen raakten bekneld en moesten naar het ziekenhuis. Onduidelijk is nog hoe het met hen gaat en hoe het ongeluk kon gebeuren. In steeds meer plassen en meren kan je niet zomaar meer zwemmen omdat het water te vies is. Dat komt door de warmte. Daardoor zitten er op meer dan 100 officiële zwemplekken ziekmakende dingen in het water, zoals blauwalg. Daarvan kan je onder andere diarree en huiduitslag krijgen. In België zijn meerdere kinderen onwel geworden na een spelletje waarbij je zo snel mogelijk heel veel bekers water moest drinken. 2 kinderen kregen hoofdpijn en een ander kind moest overgeven. Het spelletje heet Pisquiz en is minder onschuldig dan het lijkt. Van veel te veel water drinken kan je met een watervergiftiging op de IC belanden. En miljoenen mensen hebben al gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller nu op 6 miljoen. De nieuwe eurobiljetten zijn onderverdeeld in 2 thema's: Europese cultuur en rivieren en vogels. Aan het eind van het jaar wordt er een knoop doorgehakt en in de jaren daarna komen de briefjes op de markt. En stemmen kan bijvoorbeeld via de website van de Nederlandse Bank.
10: Je hebt hier zo'n plaatje bij gedaan, maar ja, ze zien er gewoon een beetje neppig uit.
11: Het is een beetje monopoliegeld eigenlijk,
10: wel,
11: als je het ziet.
10: Ja, want op die 20 euro staan vogels, dat is wel leuk. 10 euro is Beethoven, maar wie staat er nou op 5?
11: Ja, dat is een operazangeres, Maria Callas.
10: Ah, oké, kijk, zo leer je ook nog weer wat over Europa.
11: Het is nog niet bekend welke het gaat worden, dat is nog even afwachten.
10: Oké, ik ben benieuwd.
11: Het weer van Weerplaza, zomers warm, 28 tot 35 graden. Morgenochtend start zonnig, later is er in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt dan max 30 graden.
10: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 16 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A15 Ridderkerk-Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Gorinchem met een kapotte vrachtwagen. 31 minuten extra. En de A50 Os-Arnhem tussen de Tazietusbrug en de Rijnbrug. 27 minuten extra.
12: Dit is Joe met Chantal Hutte. De 3
10: En vandaag was de cryptische zin: kan er echt van jou gehouden worden, Mandy, als je hart nooit voldaan is? Hierin zitten de eerste 3 liedjes die je hoort na 3 uur. Dus gewoon een beetje verpakt als een cryptische zin. Ik was heel erg benieuwd of jij het er wist uit te halen. Kan er echt van jou gehouden worden? Ja, dat gaat natuurlijk om Could You Be Loved van Bob Marley en de Wailers. Als je hart nooit voldaan is, betekent dat je hart eigenlijk altijd een beetje hongerig blijft. Hungry Heart van Bruce Springsteen en Mandy. Ja, die is natuurlijk heel erg makkelijk. Dat is gewoon Mandy van Barry Manilow. En wie hadden dat goed? Nou, onder andere Dylan, Bart, Lars en Catharina.

Springsteen en Hungry Heart hier bij Joe. Waar je deze week elke ochtend Edwin hoort met de ochtendshow. Koen en Sander zijn op vakantie en Edwin die springt voor hen in. En hij is op zoek naar de leukste uitjes van Nederland. Ja, want het is natuurlijk zomervakantie. Misschien wil je wel de hort op. Maar dan wil je natuurlijk wel weten waar je goed aan doet. Wat is nou echt een heel erg leuk uitje? Elke ochtend bespreekt hij een uitje, test hij eigenlijk een uitje om er uiteindelijk achter te komen wat is nou het leukste uitje van Nederland. Morgenochtend om 6 uur is dat weer zo. En heb je zelf een suggestie? Stuur het dan even in de Joe-app.

veel te spreken. Hè. Het is voornamelijk heel erg mooi weer en heel erg warm weer. Houd daar dus ook rekening mee als je op vakantie wil vertrekken. Ja, aanstaande zaterdag is het zwarte zaterdag. Oftewel de slechtste dag om weg te gaan, want dan sta je gewoon urenlang in de file. En dat is niet alleen heel erg vervelend voor jezelf, maar houd er rekening mee dat als je dat doet, dat je auto ook sneller kapot kan gaan. Ja, die accu en weet ik het allemaal, kan daar helemaal niet tegen. Dus heb je nog de keuze om te veranderen? Ga dan vooral niet aanstaande zaterdag op vakantie. Dit is Leo Sayer bij Joe.

0: met Tears for Verso en ook Simply Red komt eraan. En je kan deze dagen verkoeling zoeken in ijsjes of in de zee. Maar je kan ook iets anders proberen wat in Japan echt heel erg populair is. En dat heeft alles te maken met koelkasten.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
8: Goedemiddag, het is precies 3:30. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister. 16 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Een kapotte vrachtwagen, 29 minuten extra. Dan de langste op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht. 1 uur en 14 minuten extra. En de laatste op de A50 Os-Arnhem tussen de Tacitusbrug en de Rijnbrug. 25 minuten extra.
9: Dit is Joe met Chantal Hutten.
8: En met Simply Redzo en Stars, maar eerst Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

Simply Red and Stars bij Joe op deze warme woensdag. Ik hoop dat je er een beetje doorheen weet te komen. Maar mocht je denken, joh, ik ga een airco laten installeren. Ik heb een andere optie, want airco's zijn natuurlijk niet aan te slepen. Weet je wat in Japan veel wordt gedaan en wat heel erg goed werkt? Een soort menselijke koelkast. Ja, daar gebruiken ze dus echt menselijke koelkasten, vooral op kantoor. Is bijna een soort van drankkoelkast waar je dan in kunt gaan zitten om even 20 minuten af te koelen. En na 20 minuten gaat hij automatisch uit. Ja, dat lijkt me wel lekker hoor. Kun je gewoon even rustig werken, weet je wel. Als je altijd zo'n collega hebt die alleen maar aan je hoofd blijft kletsen. Misschien een idee ook voor in Nederland. Queen hoor je zo bij Joe, maar eerst de Pet Shop Boys. Sometimes.

BNM Bicycle Race bij Joe. Ja, het was echt even heel erg raar vanmorgen. Want ik opende Instagram en daar zag ik het account van Madonna. En die had in haar stories had ze ineens allemaal tekst in het Nederlands staan. Ja, daar stond dus, ik heb iets waar ik over wil praten. En een paar uur later stond er, schatje, er is iets wat we moeten doen. Ja, ik weet dus niet waar ze over wil praten. Maar ik denk dus dat ze misschien wel naar de Pride in Amsterdam komt dit weekend, weet je wel, om op te treden. Nou goed, Madonna heb ik niet voor je. Wel haar beste vriendin, Kylie Minogue. Dit is The Locomotion bij Joe.

0: Something, Breakfast at Tiffany's hier bij Joe. Waar het richting de 4 uur gaat. En dat betekent dat Jorien er al helemaal klaar voor zit. Die heeft hartstikke veel zin in de middagshow. En daarbij heeft ze ook de 4 uur middagboost. Dat is even een extra energieboost om nog de rest van de woensdag door te komen. Is er bijvoorbeeld iets dat je graag zou willen horen, wat jou heel veel energie geeft? Geef het dan vooral even door in de Joe-app. En misschien hoor je het zo meteen wel. En ook het nieuws van 4 uur is onderweg.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo!

0: vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico. 1 liter voor maar 5,49. Lidl. Je verdient het.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Oh, ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
19: Odido. Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Goedemiddag, het is bijna 4 uur. Het nieuws van nu.nl, dit is Alain.
23: Goedemiddag. Het is verplaatst. De Pride Walk in Horen. Normaal is die altijd tijdens de kermis in de stad volgende maand. Maar tijdens vorige edities voelden deelnemers zich er onveilig. Zo werden ze uitgescholden en werden er voorwerpen naar ze gegooid. De Pride Walk in Horen is daarom verzet naar oktober. Er is meer bekend over het ernstige ongeluk met drie vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk gisteren. Het dodelijke slachtoffer blijkt een 19-jarige man uit Gorkum te zijn. Hij bestuurde één van de vrachtauto's. Twee andere personen raakten bekneld en moesten naar het ziekenhuis. Onduidelijk is nog hoe het met hen gaat en hoe het ongeluk kon gebeuren. Het onderhoudsbedrijf van KLM staat onder verscherpt toezicht. Het zou namelijk kleine schades aan vliegtuigen niet goed afhandelen, zegt de inspectie. Een woordvoerder benadrukt dat de vliegveiligheid nooit in gevaar is geweest. Het gaat bijvoorbeeld om kleine deukjes en verfschade. En dan Formule 1. Door de onrust in het Midden-Oosten is het nog altijd de vraag of de Formule 1-races daar straks wel door kunnen gaan. Eerder werd al de Grand Prix van Bahrein verplaatst naar Maleisië. En nu is bekend dat in september wordt besloten wat er gebeurt met de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi. Als het door de oorlog te gevaarlijk is, verhuizen de laatste races van het seizoen naar Europa. Het weer van Weerplaza, zomers warm, 28 tot 35 graden. Morgenochtend start zonnig, later is er in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt dan max 30 graden.
22: De Joe Verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment staan er 18 files in Nederland. Je hoort de files met een vertraging van 20 minuten of langer. Te beginnen op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je tussen Den Hoorn en Schipluiden 20 minuten vertraging. De A15 van Ridderkerk naar Gorkum, ook daar 20 minuten vertraging tussen Hardingsveld, Giessendam en Gorkum. Komt er een ongeval. De A16 van Breda naar Rotterdam, daar is een afrit afgesloten en dat zorgt voor 20 minuten tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda, de andere kant op dus, daar heb je een half uur vertraging tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel, komt omdat er een te hoog voertuig voor de tunnel staat. En tot slot de A50. Of richting Arnhem, tussen de Takkietisbrug en de Rijnbrug. 20 minuten.
0: Dit is Joe, met Jorien Renkema.
22: Ja, en dit is de 4 uur middagboost. Goedemiddag. Van welk nummer krijg jij nou dat extra beetje energie om misschien wel je werkdag vol te maken voor vandaag? Laat het weten door een bericht via de Joe-app. Wij vinden het leuk als je iets typt, maar bonuspunten krijg je als je het inspreekt. Marieke, die snapt dat helemaal.
1: Ik ben echt een zomermens. Geef mij maar een strakke blauwe lucht en een heerlijk zonnetje. Dus in de boost, graag Mr. Blue Sky van Hello. Dank je.

0: Altijd genieten als Roxette op staat. Het was een verzoekje van Henny. Listen to your heart hier op Joe. Je luistert naar de 4 uur middagboost. Dat is het moment van de dag om muziek aan te vragen waar je energie van krijgt. Om zo de laatste uurtjes van de werkdag door te komen. Dus wil je iets graag horen, laat het weten via de Joe-app. Dat deed ook Tobias.
1: Kunnen jullie anders Rhythm of the Night spelen van Corona? Daar ga ik altijd zo lekker op. Dat is voor mij pas echt een middagboost. This is the

0: Die is dol op Betty Midler, liet hij weten. Nou, kan je er even tegenaan, Ian? Dat is de 4 uur middagboost. Het laatste zetje om nog even door te knallen. Het is een tropische dag vandaag en is ook te horen bij Danique.
1: Ja, dat het zo warm is, zouden we best wel een lekker nummertje aan willen vragen. Sunny van Boney en Tootie Miller.
0: Nou, daar ben ik zeker voor tevoren hoor, Danique. Speciaal voor jou op de radio, Sunny van Boney. En ik heb nog ruimte voor meer hoor, dus kom maar door via de Joe-app. Wat wil je horen? Nog tot 5:30.

0: till it's over. Nou, de 4 uur middagboost is wel over. Maar de middagshow gelukkig nog lang niet. Want zometeen na 4:30 spelen we een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Ik kreeg net een leuk bericht van Sudé, denk ik je het zo uitspreekt. En zij zegt, hier bij de juwelier waar ik werk zitten we iedere werkdag met smart te wachten op de Alpha Battle. Om 4:45 mag niemand klanten helpen, want dan zitten we met z'n allen te wachten op de battle. We zouden wel een keer mee willen spelen. Nou ja, kijk, ik kan niks beloven natuurlijk, Sudé, maar zometeen komt het opgeefmoment en dan kun je je aanmelden via de Joe-app. Dus ja, de computer selecteert een kandidaat, hè, maar je kan het altijd proberen. Straks om 4:45 dus de Alpha Battle. En het nieuws komt eraan met Alain natuurlijk. Wat zit er zo meteen in het bulletin?
1: Nou, van de kroeg naar de rechtbank. Een carnavalsgroep die nam het op tegen ABBA. En hoe dat afliep, hoor je zo.
2: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs. Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
1: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?

0: Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Het is een warme dag vandaag. Temperaturen komen boven de 30 graden uit in heel Nederland. Morgen dan is het wat koeler, maar opnieuw wel warm. Dan de Joe verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment staan er 19 files in Nederland. Drie daarvan zijn langer dan een kwartier. Te beginnen op de A15 van Ridderkerk naar Gorkum. Een half uur tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum komt door een defecte vrachtwagen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is de afrit afgesloten. En dat zorgt voor bijna een half uur vertraging tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. En dan de A50 van Os naar Arnhem. Tussen de Takitisbrug en de Rijnbrug heb je ook een half uur vertraging. Nou, mocht je ergens anders in de file staan, dat duurt die niet langer dan een kwartier. Dit is het nieuws van 4:30 met Alain. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ik begin met het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. Bij dat verkeersongeluk begin vorige maand kwamen 3 kinderen en een basisschooldirecteur om het leven nadat ze werden geschept door een auto. En het blijkt nu dat de 20-jarige verdachte al meerdere keren ernstig de fout inging. Zo reed hij op de dag van het ongeluk al 3 keer te hard en reed hij in een auto met een kapotte stuurbekrachtiging. Justitie wil de verdachte daarom voorlopig in de cel houden. Nederlandse boeren hebben vanwege de droogte steeds meer moeite om hun gewassen te verbouwen. Volgens brancheorganisatie LTO gaat het om bijvoorbeeld aardappelen, uien en wortels. Toch zijn er nog geen problemen in de supermarkten, daar is er nog genoeg. En dikke pech voor het nummer Dikke Pens van de Eindhovense carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Ze hebben een rechtszaak verloren over een nummer. Ja, Dikke Pens. Een parodie op ABBA's Take a Chance on Me.
5: Dat was er vermoeden, ja.
6: ABBA liet het nummer offline halen vanwege de auteursrechten. En doordat ze de rechtszaak hebben verloren, komt het nummer niet terug online. Maar de carnavalsgroep mag het wel blijven spelen.
5: En het argument van de ABBA was ook echt van, nou, het is niet alleen dat jullie ons hebben gesampled zonder toestemming, maar we vinden het ook gewoon heel lelijk en ordinair, toch? Dat hebben ze er ook echt bij gezegd.
6: Ja, en de carnavalsgroep heeft eigenlijk zelf gezegd, nou, we hebben maar een klein stukje van jullie nummer gepakt. Maar als je dit nummer hoort, dan
5: mag je wel
6: twijfelen.
5: Ja, precies, inderdaad. Maar leggen zij zich hier nu bij neer of gaan ze nog in beroep?
6: Ze leggen zich hier bij neer. Ze zeggen, ja, dit is een dure grap op deze manier. Maar we gaan niet in beroep.
5: Maar ze zijn te boeken dus. Dat is dan wel belangrijk om
6: dat wel.
5: Te zeggen.
7: Dit is Joe met Jorien Renkema.

je dat wij Nederlanders gemiddeld 300 tot 600 euro aan cash meenemen op vakantie? Ja, voor een ijsje, voor een drankje onderweg. Nou, misschien tolwegen. Ja, en in geval van nood natuurlijk altijd handig om wat cash bij je te hebben. Maar ja, dan gaat het snel in de papieren lopen natuurlijk. Dus hoe lekker zou het zijn als je dat vakantiepotje ineens kan aanvullen met 1000 euro? Nou, dat kan geregeld worden in de Alpha Battle. Zometeen spelen we weer een nieuwe ronde. Het spel is heel simpel. Aan jou de taak om binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met één bepaalde letter uit het alfabet. Snap je? Alpha Battle. Hey. Er is over nagedacht, hoe kan je? Nou, aan het einde van deze week gaan we kijken wie de hoogste score van deze week heeft. En die persoon wint 1000 euro. Gisteren werd er een monsterscore neergezet door Jamaila. Zij had maar liefst 10 goede antwoorden. Dus nou, er is vandaag heel wat van je nodig als je van haar wil winnen. Durf jij dat aan? Stuur dan nu je naam in de app van Joe als je wil meespelen. Dan spelen we over 4 minuten een nieuwe ronde van de Alpha Battle. En dat doen we dus allemaal voor 1000 euro. Gaat allemaal gebeuren na Lionel Richie.

0: Lionel Richie. En Hello op Joe. En dan zeg ik hello tegen Rachel. Hello.
1: Hello, hi.
2: De Alpha Battle.
0: En welkom in de Alpha Battle.
1: Ja, dankjewel.
0: €1000 is er te vergeven in dit spel, iedere week. Aan degene die aan het einde van de week, dat is bij ons al op donderdag, de hoogste score heeft. En zoals gezegd is die hoogste score momenteel 10 punten.
1: Ja, dat is behoorlijk.
0: Ja, nou, ik ben blij dat jij in ieder geval de uitdaging wil aangaan om daar zo meteen overheen te gaan. En volgens mij ben je daar zelf ook blij mee, want je kunt die €1000 wel gebruiken, hè?
1: Ja, dat kan ik zeker. Dat zal heel erg goed voor pas komen, inderdaad.
0: Wat, vertel even kort. Jij hebt net dat jij onverwacht naar Bali gaat. Hoe zit dat ongeveer in het kort?
1: Ja, je zou bijna zeggen per ongeluk.
0: Ja.
1: Ik ga zeg maar als begeleiding mee van mijn ouders. En wij gingen vorig jaar al alleen. Toen had mijn vader een virus op zijn evenwichtsorgaan zitten, waardoor die niet goed kon lopen. Dat is gelukkig helemaal hersteld. En nou wilden we dit jaar een herkansing en dat hebben we in mei gedaan. Maar helaas waren we daar net 4 dagen en toen was er een zeer onverwacht sterfgeval in de familie en moesten we weer terug.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar nu gaat het alsnog gebeuren dus?
1: Nou ja, in het kader van 3 keer in scheepsrecht hebben we geboekt. Of het financieel handig is dan een tweede.
0: Oh ja.
1: Vandaar dat ik dacht van, nou weet je, ik ga het proberen. Maar ik heb even niet meegekregen dat gisteren al iemand 10 goede antwoorden had. Dus ik vind het een uitdaging.
0: Nou, dat is misschien ook maar beter dat je dat niet wist. Dus laten we het daar gewoon niet meer over hebben.
1: Oké, dat is goed.
0: Ik heb sowieso al goed nieuws voor je. Want omdat je gewoon überhaupt meespeelt, krijg je sowieso al het staatslot van staatsloterij. Dus wie weet wat daar dan weer mee gaat gebeuren.
1: Ja, dat zou ook een leuke kans zijn op iets.
0: Ja, en als je dus meer dan 10 punten haalt, dan heb je misschien morgen wel de €1000. En dan heb je ook nog in de hele straat staatsloten. Krijg je er dan ook nog bij. Dus er staat veel op het spel. Maar zoals gezegd, daar gaan we het niet te veel over hebben. We gaan gewoon spelen. Nee, precies. We gaan er niet te veel druk op leggen. Rachel, ik ga zo meteen de klok starten. 30 seconden duurt die. En dan moet jij dus zoveel mogelijk associaties maken met een letter uit het alfabet. En ik kan je vertellen dat die letter de eerste letter van jouw naam is, de R.
1: Oh jeetje, oké.
0: Ja?
1: Ja.
0: Daar gaan we. Het eerste wat ik van je wil horen met een R is een dier.
1: Een reuzenpanda.
0: Een activiteit.
1: Rennen.
0: Een weersverschijnsel.
1: Regen.
0: Een groente.
1: Radijs.
0: Een muziekgenre.
1: Rap.
0: Een stad.
1: Rotterdam.
0: Een beroep.
1: Rioolreiniger.
0: Een Italiaans gerecht.
1: Ravioli.
0: Een voorwerp.
1: De rugkrabber.
0: Een bloem.
1: Roos.
0: Een sport.
1: Ringwerpen.
0: Oh, jeetje. Rachel, ik was helemaal plaatsvervangend zenuwachtig. Het zweet is me gewoon uitgebroken.
1: Nou, ik zit hier ook te soppen op de bank.
0: Oeh, maar ik vind dat je echt heel goed ging. Want ik vond een dier, een reuzenpanda, dacht ik, hoe kom je erbij? Maar heel knap.
1: Ik heb werkelijk geen idee. Nee. Een regenworm was makkelijker.
0: Ja, precies. Een activiteit, rennen, dat is natuurlijk helemaal goed. Een weersverschijnsel, regen, een groente, radijs, muziekgenre, rap. Een stad Rotterdam, een beroep, rioolreiniger. Ook weer zoiets dat je denkt, hè? Oké. Italiaans gerecht, ravioli, een voorwerp, rugkrabber. Oké, en een bloem, had je nog een roos. En ik zie dat de jury de sport... Wat was het? Ik weet nog niet meer wat je zei. Maar dat hij dat in ieder geval niet
1: ringwerpen,
0: heeft goed
1: gekregen.
0: Oh ja, ringwerpen. Ja, het was wel buiten de tijd volgens de jury.
1: Ah,
0: wij komen uit op... Ja, je gelooft het niet, Rachel. 10 punten.
1: Oh.
0: Ja, dus het blijft spannend.
1: Ja.
0: Misschien gaat morgen er iemand overheen met 11 punten. Maar misschien niet. En dan wordt het dus een fotofinish. Dus dan gaan we kijken naar de tijd die jullie nodig hadden... om al die goede antwoorden te geven. Maar goed, dat komt morgen allemaal. Voor nu win je dus ook nog eens een straat staatsloten erbij.
1: Oké, nou...
0: Dat is lekker, toch?
1: Leuk.
0: Ja, we blijven nog even spanning. Over 24 uur dan weten we of jij de gelukkige bent, of niet?
1: Ik mag dat.
0: Nou, we blijven duimen voor je.
1: Is goed, bedankt hè.
0: Doei, Rachel.
1: Hoi.
0: Ik vind het heel spannend werken. Nou, we gaan het zien morgen.

0: Abracadabra. Maakt het 5 minuten voor 5. Het nieuws komt er zo meteen aan met Alain Altena. Wat zit erin zo?
1: Nou, het succes van de film The Odyssey is ook te merken in de boekwinkels.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl. Yeah!
9: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ook al krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou. Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Goedemiddag, het is 5 uur. Het nieuws van nu.nl. Dit is Alain Altena.
8: Goedemiddag. Keer op keer in de fout. De verdachte van het dodelijke verkeersongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde maakte al eerder meerdere ernstige verkeersovertredingen. Het gaat om het ongeluk begin vorige maand. Daarbij overleden 3 kinderen en een basisschooldirecteur nadat ze werden geschept door een auto. Justitie meldt nu dat de 20-jarige verdachte al 20 keer te hard reed, zichzelf filmde tijdens het rijden en wist dat zijn auto kapot was. Treinreizigers van de NS kwamen in de eerste helft van het jaar iets vaker te laat. Ruim 86% kwam op tijd en dat is iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De NS had vooral last van het weer. De meeste storingen kwamen namelijk door de zomerhitte en door het winterweer. Er is een piek in het aantal nep-advertenties voor huurwoningen. Oplichters plaatsen deze zomer massaal advertenties op social media die dus helemaal niet bestaan. Deze verslaggever van RTV Oost vertelt hoe dat werkt.
9: Wat er gebeurt als je contact opneemt met zo'n account en een e-mail stuurt om je interesse in zo'n woning te uiten, dan komt al snel de vraag terug dat ze er geld voor willen hebben. Bijvoorbeeld 100 euro voor een bezichtiging. Nou goed, woningzoekenden die dus in deze krappe markt op zoek zijn, komen dan bij zo'n bezichtiging voor een dichte deur te staan en dat geld zien ze niet meer terug.
8: Fraude-experts adviseren slachtoffers om aangifte te doen. En het succes van de film The Odyssey is ook te merken in de boekwinkels. Want voor het eerst in 1,5 jaar staat het boek weer in de bestsellerlijst. Het gaat om de Nederlandse versie van het boek van Stephen Fry over de Griekse mythe. Nou, behalve de boeken worden ook de luisterboeken er meer bij gepakt door het succes van de film. De totale opbrengst van The Odyssey in de bios ligt al op bijna 600 miljoen euro. Het weer van Weerplaza, zomers warm, 28 tot 35 graden. Morgenochtend start zonnig, later is in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt dan max 30 graden.
7: Joe, verkeersinformatie door Frits Meister. Op dit moment 17 files in Nederland. 3 daarvan zijn langer dan een kwartier. Te beginnen op de A9 Amstelveen naar Alkmaar. Daar zijn wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid en dat zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Rotterpolderplein en Velsen. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Er is een afrit afgesloten tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Doe je daar 20 minuten langer over. En de file op de A50. Os richting Arnhem. Een half uur tussen Ewijk en de Rijnbrug.
10: Dit is Joe met Jorien Renkema.
7: Ja hoor, goedemiddag. Dit is de middagshow met zometeen You van Ten Sharp. Meteen na Bon Jovi.

mooi liedje dit. Van Ten Sharp, you're the you op Joe. Daarvoor Bon Jovi, you give love a bad name. 9 minuten over 5. Het is vandaag 29 juli. Ik ben weer in de fuik van online shoppen gevallen. Ik denk dat ik bij elkaar opgeteld gisteravond. Nou, zelfs vannacht toen ik even wakker was. En vanochtend. Nou, is nog minimaal 1,5 uur. Heb gescrolld in een niet nader te noemen webwinkel. Ik heb namelijk volgende week vrijdag een bruiloft van mijn beste vriend. Ik heb daar ongelooflijk veel zin in. Maar ik merk dat hoe dichter we bij die dag komen van de bruiloft, hoe minder stress mijn beste vriend heeft, die dus gaat trouwen. En hoe meer stress ik juist heb. Want ik dacht een paar weken geleden, toen hij dus nog best wel in de stress zat over een hele hoop dingen die nog geregeld moesten worden voor de bruiloft, toen dacht ik van nou ja, ik heb het allemaal wel voor elkaar. Ik was bezig met het cadeau. Ik had al een jurk, dus er was eigenlijk heel weinig stress. Maar nu, met nog 1,5 week te gaan, moet ik dat cadeau nog gaan afmaken. En ik heb gisteravond besloten dat ik toch een andere jurk aan wil. Dus daar zit ik naar te zoeken. En dan ga je ook denken, ja, wat doe ik dan met mijn haar eigenlijk? Nou ja, toch maar een afspraak maken bij de kapper. Om het mooi te laten stylen op de ochtend. Maar mijn eigen kapper had geen plek meer. Dus ik heb iedere kapper in de woonplaats gebeld waar ik woon. Misschien moet ik dat toch nog even mijn nagels laten doen. Nou, en zo ga je van het een naar het ander. En ondertussen sprak ik vanochtend de bruidegom. Ja, en die maakt zich eigenlijk helemaal nergens meer druk om. Ja, om het weer, maar ja, dat heb je toch niet in de hand. Dus het is een beetje omgekeerde wereld. Maar ik heb heel veel zin in die bruiloft. Het wordt een ongetwijfeld mooie dag. Vol liefde en bruidstaart ben ik ook dol op. En het weer lijkt ook wel goed te worden, dus kom maar op. Nou, over het weer gesproken, vandaag is het ook tropisch. Het zou gek zijn als je dat is ontgaan vandaag. Dus als je dan nu, zo om 5:11 onderweg bent naar huis vanuit je werk, omdat je lekker klaar bent voor vandaag, dan zou ik zeggen, doe even een raam naar beneden. Ook al staat de airco nu aan in de auto, je moet het toch even voelen en beleven, die warme wind. En dan zet je de radio lekker hard. En dan draai ik ondertussen een toepasselijk liedje erbij.

In de middagshow van Joe, Moonlight Shadow hoorde je. En daarvoor de track om je raampje met naar beneden toe in de auto. Christopher Cross was dat en Ride Like the Wind. Gaan we nu even terug naar Oudjaarsdag 1977. Het was het jaar van de treinkaping in de Punt. Het was de dood van Elvis Presley in 1977. En het was ook het jaar dat de band Chic deze hit scoorde. Het is niet de allergrootste hit van Chic ooit. Maar toch deed deze Dance, Dance, Dance het wel heel goed in 1977. Dus Bernard Edwards en Nile Rodgers van Chic waren best wel mannetjes in tijden van december 1977. Maar toch werd hen die Oudjaarsdag de toegang geweigerd voor de deur van de allerhipste disco ter wereld in die tijd. Studio 54 in New York. En dat was nogal wrang, want nou ja, die Dance, Dance, Dance van hun, die werd daar grijs gedraaid. Maar toch mochten ze niet naar binnen van de uitsmijter. Dus ze waren boos en gedesillusioneerd. Ze dropen weer af. En thuis schreven zij uit pure wanhoop een liedje met de titel Fuck Off. Gericht aan de beveiliger van die disco. Nou, de tekst Fuck Off die werd uiteindelijk iets gecensureerd naar Freak Out. En dat liedje werd uiteindelijk deze. En het schijnt dat ze daarna nooit meer problemen hadden om binnen te komen daar bij Studio 54.

0: 6 spelen we de op maat gemaakte quiz. Dat is een quiz die ik speciaal voor jou op maat maak. Over een band of artiest waar jij helemaal fan van bent. En daar mag je dan een intro, een songtekst en een outro van gaan raden. En het mooie is, ja, hoe grotere fan je bent, hoe makkelijker dit spel eigenlijk is. Dus wil je een keer meespelen, laat dan nu even via de Joe-app weten van wie of wat jij mega fan bent. Dan komt het helemaal goed, dat weet ik zeker. Na 6:30. Nou, het nieuws dus met Alem.
1: Ja, misschien gaat vanavond bij jou ook wel de barbecue aan met deze warmte. Maar wie staat er met de tang in de hand? Dat hoor je zo.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
4: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Het was een tropische woensdag vandaag. Vanavond koelt het af naar 20 graden. Een heerlijke zoele zomeravond dus. Morgen wordt het opnieuw warm en dan wordt het maximaal 30 graden. Dan de Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment staan er nog 18 files in Nederland. Je krijgt van mij de files met een vertraging van een kwartier of langer. Te beginnen op de A15 van Ridderkerk naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum heb je 25 minuten vertraging. Komt door een ongeval. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. Dat zorgt voor 35 minuten vertraging tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel. En dan de A50 van Oss naar Arnhem. Tussen de Takitisbrug en de Rijnbrug doe je er 25 minuten langer over. En mocht je ergens anders staan in de file die ik niet heb genoemd, dan duurt die niet langer dan een kwartier. Dit is Alain met het nieuws van 17:30. Goedenavond.
10: Goedemiddag nog.
9: Goedemiddag, sorry.
10: Ja, maar die uit. De 19-jarige terreurverdachte uit Eindhoven die vanochtend werd opgepakt, is al eens eerder veroordeeld voor terrorisme. De tiener zou jarenlang een dubbel leven hebben geleid, meldt RTL Nieuws. Zo zocht hij online naar wapens en sloot hij zich aan bij terreurgroep IS. Naast Eindhoven zijn er vanochtend ook in Rotterdam en Alkmaar jonge terreurverdachten opgepakt. In Brabant en Limburg wordt een proef gehouden waarbij openbare laadplekken niet alleen maar zijn bedoeld voor elektrische auto's. Ook andere automobilisten mogen daar parkeren zonder dat ze een boete krijgen. Op die manier zou er een einde moeten komen aan de discussie dat laadplekken ten koste gaan van gewone parkeerplaatsen. En misschien steek jij met deze hitte vanavond ook al aan, de barbecue. Nou, grote kans dat dan de man het vlees staat te grillen. Ruim 8 op de 10 Nederlanders ziet de man normaal gesproken achter de barbecue staan, blijkt het nieuwe onderzoek. Vooral mannen tussen de 30 en 49 jaar staan vaak achter de barbecue. Ja, wat dat betreft is de rolverdeling traditioneel te noemen. Want waar de mannen staan te grillen, zeggen vrouwen zich bezig te houden met boodschappen doen en ingrediënten snijden.
9: Ja, ik haat het, maar ik moet dit bevestigen dat dit in mijn geval klopt.
10: Is dat zo?
9: Ja, mijn vriend is ook tussen de 30 en de 49 en die is niet alleen degene die staat te grillen, maar ook degene die vaak het initiatief neemt om te gaan barbecuen.
10: Oh ja?
9: Ik vind het altijd te veel werk. Ik vind het altijd vervelend. En hou je weer spullen over. Daar heb ik ook altijd een hekel aan. Dat je gaat eten en dat je dan weer met die salade zit die je dan weer over hebt. En dat, ik vind het vervelend, barbecuen. Maar hij vindt het heel leuk. Dus vaak ga ik dan overstag. En dan sta ik inderdaad die aardappelsalades te maken en de groenten te bereiden. En de stokbrood te snijden. En dan staat hij te grillen. Ja.
10: Nou, toch zie je wel vaak dat mensen dan van tevoren dat allemaal al eerst helemaal vol eten met stokbrood inderdaad. En dat dan het vlees eigenlijk gewoon blijft liggen.
9: En daar blijf je weer mee zitten. En dan zit je weer, moeten we de volgende dag eigenlijk weer barbecuen. Ja, dat vind ik ook heel vervelend. Maar het is dus mannen tussen de 30 en de 49. Hoe oud ben jij, Alain?
10: Nou, ik ben 29.
9: Oh, dus bij jou begint het volgend jaar.
10: Ja, misschien een goed cadeau.
9: Ja.
11: Dit is Joe met Jorien Renkema.
9: Genesis, hoor je zo, Invisible Touch. En we spelen de op maat gemaakte quiz. Now, Foreigner, I wanna know.

0: van Genesis is ook groot genoeg hoor, om wat mee te spelen.
1: De op maat gemaakte quiz.
0: Maar Ineke, vandaag gaan we niet de op maat gemaakte quiz spelen over Genesis, maar over...
2: De Bee Gees.
0: Ja, dat doen we met jou. Goedemiddag. Yeah. Hallo.
2: Goedemiddag, Jorien.
0: Spelletjes over muziek, dat is helemaal jouw ding, hè?
2: Ja.
0: Ben jij echt zo'n type echt die leuk. Dan ook naar de kroeg gaat voor een popquiz en zo?
2: Nee. Ik luister gewoon lekker Joe bij jullie.
0: Ja. Nou, ik vind het heel leuk dat jij de quiz gaat spelen over de Bee Gees. Je krijgt zometeen een intro te horen van een liedje van de Bee Gees. Ik heb een songtekst voor je, die ga ik dan voordragen op mijn meest poëtische manier. En een outro ga je straks horen, dus dat zijn de laatste seconden van een liedje van de Bee Gees. En aan jou dan de taak om de goede titel erbij te noemen.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Heb je het spel al eerder gehoord deze week of vorige week?
2: Ja, ik heb het gehoord.
0: En toen dacht je, dit wil ik ook een keer doen, maar dan met de Bee Gees.
2: Ja, dit wil ik ook wel een keertje doen. Tenminste, ik ga het een poging wagen.
0: Ja, we gaan kijken hoe ver je komt. Ik heb hem... Ik heb hem niet zo heel moeilijk gemaakt, wilde ik zeggen. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat de outro was best wel lastig. Want bijna alle liedjes van de Bee Gees die eindigen met een fade-out. Dus dan zingen ze gewoon nog een keer het refrein. En dan gaat hij steeds zachter. Ja, en dat kan eigenlijk niet voor dit spel. Dus ik heb heel lang moeten zoeken naar een liedje waar geen fade-out aan het einde zat.

0: Dit is Tragedy.
1: Jazeker, je eerste punt is binnen, heel goed.
2: Songtekst.
1: Maar dan de tekst. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man. No time to talk.
0: Dat vind ik dus echt moeilijk. Geen idee.
1: En als ik dan nog even verder ga. Music loud en women warm. I've been kicked around since I was born. Maar je moet hem vooral van die eerste hebben.
0: Nee,
1: well,
0: nee,
1: you
0: nee,
1: can
0: nee.
1: tell by the way I use my walk. I'm a woman's man. No time to talk. Gok anders iets.
0: Is het Night Fever?
1: Oeh, je zit heel warm. Ja, Staying Alive.
0: Ja, nee, Staying Alive natuurlijk.
1: Ja, maar ik kan me niet goed rekenen hoor.
0: Nee, dat geeft niet. Maakt
1: nou,
0: niet uit.
1: Dan die laatste, die doen we nog even voor de eer. Luister goed, welke van de Bee Gees eindigt zo?

0: Wurts, denk ik.
1: Ja, nou, dat is helemaal goed.
0: Ja, Wurts, denk ik. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, diegene waarvan ik dacht, dat is een eitje, die had je fout. En degene waarvan ik dacht, die gaat ze nooit raden, die had je goed.
0: Ja, nee, ik weet het wel, Stengelijf. Maar ik, heb, ja. ik zei Night Fever. Ik weet niet hoe het daarbij komt.
1: Ja, dat is
0: maar...
1: van dezelfde film natuurlijk, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, helaas, we gaan je wel een Joe prijzenpakket sturen, hoor. Dus dat komt wel goed.
0: Oh, dat vind ik hartstikke leuk.
1: En de DJ's op de radio speciaal voor jou. Dus ik hoop dat je woensdagavond alsnog niet stuk kan.
0: Nee, Jorien, sowieso niet.

Lieve kandidaat als Ineke. Helaas won ze de quiz niet over de Bee Gees. Maar ze wel fantastisch gespeeld. Morgen dan kun jij de quiz misschien wel spelen over een band of artiest waar jij alles van weet. En waar je wel een intro, een songtekst en een outro van kan raden. Wie heb je in gedachten? Laat het weten via de Joe-app. Ah, cool.

0: of Joe en Raspberry Beret. Alain, wat zit er zo meteen in het nieuws van 6 uur?
1: Nou, een waaier of airco, dat kennen we wel. Maar een Japans bedrijf komt nu wel met iets heel bijzonders om af te koelen.
2: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.

0: Koop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Dit is Goedenavond, het is 6 uur geweest. Het nieuws van nu.nl, dit is Alain Altena.
4: Goedenavond. Keer op keer in de fout. De verdachte van het dodelijke verkeersongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde was een wegpiraat, zegt de rechtbank. Het gaat om het ongeluk begin vorige maand, waarbij overleden 3 kinderen en een basisschooldirecteur nadat ze werden geschept door een auto. Het blijkt dat de 20-jarige verdachte al 20 keer te hard reed, zichzelf filmde tijdens het rijden en wist dat zijn auto kapot was. De 19-jarige terreurverdachte uit Eindhoven, die vanochtend werd opgepakt, is al eens eerder veroordeeld voor terrorisme. De tiener zou volgens RTL Nieuws jarenlang een dubbel leven hebben geleid. Zo zocht hij online naar wapens en sloot hij zich aan bij terreurgroep IS. Naast Eindhoven zijn er vanochtend ook in Rotterdam en Alkmaar jonge terreurverdachten opgepakt. Inwoners van de Spaanse regio Avila die weg moesten vanwege een grote bosbrand mogen allemaal weer terug naar huis. Het evacuatiebevel is per direct ingetrokken. Eerder moesten tienduizenden mensen vertrekken voor de vlammen, maar het gaat daar nu beter. En een waaier, ventilator of airco, ja, met deze hitte geen overbodige luxe. Maar een Japans bedrijf komt nu wel met iets heel bijzonders, een mensenkoelkast. In deze cabine kunnen mensen die zich in de brandende zon werken, zoals in de bouw of bij evenementen, hun lichaam in een paar minuten laten afkoelen. Binnen 5 tot 10 minuten is de lichaamstemperatuur gedaald en kan je er weer tegenaan. Ja, goedkoop is deze mensenkoelkast alleen niet. Hij kost omgerekend een kleine 9000 euro. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af naar 19 graden. Morgenochtend start zonnig. Later is er in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt er max 30 graden.
3: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er zijn nog 12 files in Nederland. 3 daarvan zijn langer dan een kwartier. De eerste op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp heb je 20 minuten vertraging door een ongeval. Op de A29 van Berg op Zoom naar Rotterdam liggen voorwerpen op de weg. En dat zorgt voor 40 minuten vertraging tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. En dan de A50, Os richting Arnhem. 20 minuten vertraging tussen de Takitisbrug en de Rijnbrug.
5: Dit is Joe met Jorien Renkema.
3: Goedenavond, Bob Marley en de Wailers die komen eraan met Is This Love na Bryan Adams en Run To You.

0: moet je Bob Marley en de Wailers draaien. Is This Love? Nou, en warm is het in de landen. 35 graden plus. Nee, niet plus. 30 tot 35 graden was het vandaag. En Alain, je had net in het nieuws, nieuws over een soort mensenkoelkast in Japan. Hebben ze dat bedacht? Nou ja, eigenlijk zitten wij ook in een soort mensenkoelkast hier bij Joe. Want ja, ik wil niet over blijven klagen hoor. Gisteren heb ik het ook al gezegd, maar het is zo koud. Want ik zeg dan op de radio van, oh, het is 35 graden. Ja, ik heb geen idee. Ik zit hier met een trui en dikke sokken aan. Dus, maar het schijnt warm te zijn. Maar vertel nog even Alain, die mensenkoelkast. Voor de mensen die het gemist hebben, dat is dus een uitvinding in Japan.
1: Ja, klopt. Het is een mensenkoelkast. Koelkast. Eigenlijk is het een glazen frisdrankkoelkast. Daar moet je gelijk eigenlijk aan denken. Maar dan zonder de cola of het water, maar met een mens erin. Het werkt volgens de fabrikant echt. Het is instapklaar. Eigenlijk een soort mobiele airco. Het staat ook op wieltjes. Montage of iets is die nodig. Eigenlijk neerzetten en gewoon gaan.
0: Ja.
1: 5 tot 10 minuten helpen al tegen hitteuitputting. Dan word je al gelijk afgekoeld. En bang voor onderkoeling hoef je ook niet te zijn. Want de cabine slaat na maximaal 20 minuten automatisch af.
0: Ja,
1: dus je wordt ook weer niet te koud.
0: Ja, maar vind ik dan toch veel geld, 9000 euro.
1: Kleine 9000 euro moet je ervoor betalen. Dus je moet er wel wat voor over hebben.
0: Maar je zou zeggen, ik bedoel, je kan ook gewoon echt even in een koelkast gaan zitten, toch? Het is goedkoper.
1: Nou,
0: zou dit dan toch iets een ingewikkeldere techniek zijn?
1: Ik denk het inderdaad. Maar goed, ik weet niet hoe jouw koelkast is, hoe groot die is, maar daar past misschien geen mens in met al die vakjes.
0: Nee, nou niet in mijn koelkast, maar er zijn natuurlijk wel grote koelkasten te koop. En als je daar dan gewoon alle plankjes uithaalt. Ik zie een gat in de markt.
1: Ik zou even een patent aanvragen, Jorien.
0: Ik verkoop ze voor de helft dan. Nee, maar sowieso zat ik even te denken van, er zijn natuurlijk veel goedkopere manieren om af te koelen.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ik heb laatst, toen het ook 35 graden was in Nederland, toen, de credits gaan niet naar mij, de credits gaan naar mijn vriend. Die heeft dus bij de bouwmarkt een tuinslang gekocht. En die heeft hij aan onze buitenkraan gehangen. En die heeft hij zeg maar zo opgehangen aan de gevel van ons huis. En toen heeft hij vervolgens daar met een hete naald allemaal gaatjes in geprikt.
1: Mm-hmm.
0: En als je dan de kraan aanzet, dan krijg je een soort neveldouche.
1: Oh, natuurlijk, ja.
0: Dat kost een paar euro en dat is echt zo lekker. Want wij hebben ook wel een sproeier in de tuin. Maar ja, dat is best wel koud eigenlijk. En vooral als je het dan heel warm hebt, is dat niet echt heel prettig.
1: Nee.
0: Maar zo'n neveldouche, dat is zalig.
1: En geen 9000 euro.
0: Nee, precies. Dus dat is mijn tip voor iedereen. Wil je de ultieme verkoeling, maak zo'n neveldouche. Maar goed, misschien heb jij aan de andere kant van de radio zelf nog verkoelingstips. Laat het zeker even weten via de Joe app. Kunnen we dat even delen met de rest van Nederland. Een stukje service van Joe naar jou. Ben benieuwd.

0: Stevie Wonder. En I just call to say I love you. Wat dan net over jezelf verkoelen in tropisch weer. Want net in het nieuws was er nieuws over een nieuw apparaat uit Japan. Dat kost 9000 euro. Daar kun je in gaan zitten en dan word je even tijdelijk verkoeld. Nou, ik zei, dit kan goedkoper. En ik kwam met de tip over de neveldouche die mijn vriend onlangs heeft gemaakt voor ons in de tuin. En er komen leuke berichten binnen. Cheryl die zegt, nou, ik heb iets soortgelijk, maar dan een buitendouche. Op mijn balkon. Goedkoop, makkelijk en zo lekker. Er zijn ook meerdere mensen die insturen dat je een bevroren fles water kan zetten voor je ventilator. Nou, ik heb dat nog nooit geprobeerd, maar misschien is het iets om te proberen. En die moest ik ook om lachen. Hier kwam Jeroen mee.
1: Nou, met die laatste hittegolf ben ik de supermarkt uitgestuurd. Ik dacht slim te zijn. Ik denk van, weet je wat, ik ga gewoon alle diepvrieskasten lopen spiegelen. Maar dat was ook niet helemaal de bedoeling. Dus ze vroegen me toch vriendelijk of ik weer wilde gaan vertrekken. Dus dat is mijn tipje.
0: Nou ja, eigenlijk geen tip dus, Jeroen, want je bent de supermarkt uitgezet. Maar oké, misschien heb je een iets schappelijkere supermarkt bij jou in de buurt. Dat zou je het kunnen proberen. En Chloe komt nog met de bioscoop. Dan zit je lekker in de airco en je wordt vermaakt. Win-win. Vind ik ook een hele goeie.

0: ons zometeen weer bij over het nieuws. En wat zit erin?
1: Nou, nieuws over Madonna. Want fans vragen zich al de hele tijd af of zij naar de World Pride in Amsterdam komt.
0: Ja.
1: Ik heb zometeen het antwoord.
0: Oh, ik ben heel benieuwd.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHA-app.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
17: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn... of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
19: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
19: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: Goedenavond, het was een tropische dag vandaag. Ook vanavond blijft het nog lange tijd warm. Het kan afkoelen naar 19 graden. Morgen krijgen we opnieuw een warme dag en dan wordt het maximaal 30 graden. De Jovo-verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Nou, er is eigenlijk niet heel veel boeiends meer te melden. Eén noemenswaardige file nog op de A50. Van Os naar Arnhem tussen Valburg en de Rijnbrug. 5 minuten vertraging. Meer is het niet. Dit is Jovo. 6:30. Dit is Alain. Goedenavond.
1: Goedenavond. Door gedoe op het spoor kwam je de afgelopen tijd vaker te laat met de trein. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de NS. Het komt door het winterweer in januari en door de hitte in juni. En dan was er nog de kabelbrand in Rotterdam. Treinen naar het zuiden lagen daardoor ruim een week plat. Verder ging het juist goed met de NS. Meer mensen pakten de trein en er is meer winst gemaakt. Ja, het is eindelijk bevestigd. Madonna komt komend weekend naar de World Pride in Amsterdam.
0: Leuk!
1: Ze is aanwezig tijdens een festival in de AFAS Live. Dat heeft Madonna zelf bevestigd via Instagram. Maar of ze ook gaat zingen, dat is nog niet duidelijk. Ze laat het net niet zoveel woorden weten in ieder geval. Madonna's bezoek aan de Pride hing al wel even in de lucht. De geruchten kwamen in een stroomversnelling toen ze gisteren zelf een Nederlandse tekst op social media plaatste.
0: Ja, ik hoorde daar veel mensen over en ik hoorde ook veel mensen best wel cynisch van nee, dat gaat echt niet gebeuren. Maar wel dus. Dat vind ik echt heel tof.
1: Ja, absoluut. En op de line-up staan ook nog bijvoorbeeld Paris Hilton en Bibi Rexha. En dit klinkt als een grap, maar ja, het gebeurt echt. Reizigers die een riviercruise hadden geboekt van Duitsland naar Zwitserland zitten plotseling in ons land. Doordat het water in de Rijn zo laag staat, wordt de planning ineens omgegooid. En dus is er ineens aangemeerd in Rotterdam. Ja, dat vindt deze Duitse vrouw bij Rijnmond niet erg.
2: Ja, dat is zeer schön.
1: Zeer schön. Ja, alles zeer schön. Deze kapitein die ziet er toch wat sommen erin. Eigenlijk moeten ze een heel andere kant op.
22: Wij willen of horen naar Keulen te gaan. Maar daar is water al te laag voor. De Duisburg, Wezel. Maar ja, dan zitten we al bijna aan de grens. Dus dan wordt het misschien wel Nijmegen.
1: Ja, veel passagiers hopen ondertussen toch echt dat ze uiteindelijk weer aanmeren in Keulen. Al is het maar omdat daar de auto geparkeerd staat.
0: Och ja, nou dan moeten ze straks met de trein heen. Maar ja, NS is altijd te laat, dus het is maar de vraag of het allemaal goed
23: is. Dit is Joe met Jorien Renkema.
0: Goedenavond, Denise Williams zometeen. Let's hear it for the boy na Kate Bush en Running Up That Hill.

0: the boy. Nou, let's hear it voor Ineke. Ineke was namelijk vandaag mijn superleuke kandidaat voor de op maat gemaakte quiz. Want dat spelen we deze zomerperiode in de middagshow. Iedere dag om 17:15. Jij mag een intro, een stukje songtekst en een outro raden van verschillende liedjes van jouw favoriete band of artiest. Als je dat allemaal goed raadt, dan win je het Joe Strandlaken. Nou, geloof me, die wil je hebben. Dus hele leuke quiz. Vandaag deden we dat dus met Ineke. En nou, zij zei, ik weet alles wel over de Bee Gees. En toen had ik het spelletje best wel lastig gemaakt. Eerste vraag was een intro, die had ze heel snel geraden. En toen kwam de songtekstronde. En ik dacht bij de songtekstronde nog, nou, dit is appeltje eitje voor Ineke. Maar hoor even wat er gebeurde. Maar je moet hem vooral van die eerste hebben. Nee, well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk.
1: Is het Night Fever?
0: Oeh, je zit heel warm. Ja, daar ging ze dus de mist in. Nou, en toen kwam de laatste vraag, waarvan ik dacht, dit is een hele moeilijke, want dit zijn de laatste seconden van een liedje van de Bee Gees. Die weet ze misschien wel niet. Nou, dat ging dan weer juist hartstikke goed.
1: Words, denk ik.
0: Ja, nou, dat is helemaal goed.
1: Ja, words, denk ik. Ja.
0: Nou, jij kan morgen meedoen met de op maat gemaakte quiz. Laat even in de Joe-app weten wie jouw favoriete band of artiest is.

0: dat hij niet past in mijn beeldscherm. Orchestral Maneuvers in the Day staat hier. Maar dat moet natuurlijk The Dark zijn. Forever Live and Die, hoorde je op Joe. Zo meteen na 7 Guido.
1: Hey jullie, goedenavond.
0: Avond.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het met je?
1: Het gaat goed met mij, ik ben weer hersteld.
0: Waarvan?
1: Ja, nou, gisteravond. Gisteravond kwam de vraag bij Minute to Win It. Wat zit er nou in dat Joe prijzenpakket?
0: Oh ja, dat vroeg onze kant. Wat een hele leuke kandidaat gisteren.
1: Ja, en die heeft ook gewonnen. En daarom ben ik voor haar de grote Joe prijzenkluis in geweest. Ik heb het al verteld gisteravond.
0: Dat hebben we verteld, gisteren. Hoe dat gaat.
1: Ja, elke keer als er gewonnen wordt, ga ik na de uitzending, s'avonds laat, ga ik met een beveiliger naar de Joe prijzenkluis. We lopen naar binnen. Hij geeft mij een duwtje. Ik val om. En wat ik meeneem in mijn val, dat is wat er in het prijzenpakket staat die dag.
0: Ja. Dat hebben we eigenlijk nooit eerder verteld. Maar gisteren kwam het toevallig ter sprake. En toen hebben we dat een keer gedeeld met
1: Nederland.
0: Precies,
1: ik dacht toch eens vertellen hoe dat gaat. Ja. Maar er bleven toch veel vragen binnenkomen. Dus ik dacht, ik neem eens een keer een microfoon mee.
0: Je hebt een soort reportage gemaakt.
1: Een korte reportage. Ik wilde niet dat de beveiliger het door had. Want het is natuurlijk allemaal top secret.
0: Ja.
1: Ik had stiekem een microfoon mee. En dit is hoe dat klonk.
3: Wat zei je? Ja, ik ben er klaar voor. Maak me open. Zo.
1: Ja, het blijft indrukwekkend, hè. Wat een prijzen.
3: Ik ben er klaar voor. Ah, niet zo hard, niet zo hard! Ja, ik denk dat ik het wel heb. Dankjewel.
0: En wat was het uiteindelijk?
1: Ja, dat weet ik dus niet meer.
0: Je hebt het direct in de tasje gegooid.
1: Ik gooi dan in zo'n bak en dan gaat het zo meteen hup richting de postkamer. Dus iedere dag is het weer een verrassing.
0: Mooi. Nou, we gaan vandaag weer Minute to Minute spelen zometeen na 7. En dat gaan we vandaag doen met Marty. Goeiedag Marty.
4: Goedenavond.
1: Hi.
4: Hallo.
0: Heb je een beetje genoten van het weer vandaag?
4: Ik heb heel erg genoten.
0: Wat heb je gedaan?
4: Gewerkt.
0: In de airco? Of heb je nog wel een beetje warmte meegekregen?
4: Een beetje airco, ja. Wel veel meegekregen, ja.
0: Ja, oké. Okay. Hey, zometeen na 7, dan wil jij wel een gokje wagen in Minute to Win It. 1 minuut de tijd zeker. Om een Joe prijzenpakket te winnen en om Guido weer een keer de kluis in te gooien. Dus.
4: Ja, ik ben benieuwd.
0: Eén van ons moet straks begrippen gaan omschrijven die jij moet gaan raden. En aan jou de vraag, wie wil je dat gaat doen? Moet ik dat doen of mag Guido dat doen?
4: Guido mag dat doen vanavond.
1: Leuk, Martin.
0: Helemaal goed. Ja. Dan spreken we elkaar zo na 7.
4: Prima, helemaal goed.
5: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus. Wauw! Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Dit is jou. Met Toto en de Tramps, Disco Inferno, na het nieuws van 7 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
4: Goedenavond. De man die vorige maand in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is verlengd omdat de rechtbank risico op herhaling ziet. De man reed namelijk wel vaker roekeloos, dat vertelt de persrechter bij de NOS.
5: De verdenking is dat hij die dag al eerder is geflitst voor snelheidsovertredingen. En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
4: Ook reed hij in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een basisschooldirecteur om het leven. De 14-jarige Noor uit Limburg, die in april werd doodgestoken, werd teruggevonden op het bed van haar moeder. Dat zei het OM vandaag in de rechtbank. De moeder heeft vlak na de dood van Noor al bekend dat zij haar om het leven heeft gebracht. Maar onder welke omstandigheden dat gebeurde is nog onduidelijk. Het meisje was met tape vastgebonden, maar het is niet bekend wie dat gedaan heeft. De vader van Noor is ook nog een verdachte, maar wel op vrije voeten. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 jonge brandweermannen om het leven gekomen. Het ging mis tijdens het bestrijden van een natuurbrand. De mannen zaten in een brandweerwagen die ingesloten raakte door het vuur. De brand op Kreta is moeilijk te bestrijden omdat het hard waait en de wind ook steeds van richting verandert. En het is eindelijk bevestigd, Madonna komt komend weekend naar de World Pride in Amsterdam. Ze is aanwezig tijdens een festival in de AFAS Live. Dat heeft de artiest zelf bevestigd via Instagram. Of ze ook gaat zingen is nog niet duidelijk. Madonna's bezoek aan de Pride hing al even in de lucht. De geruchten kwamen in een stroomversnelling toen ze gisteren zelf een Nederlandse tekst op social media plaatste. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het lang warm en het wordt weer een plaknacht, want het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen begint zonnig en later kans op een bui en dan een graad of 27.
6: Dit is Joe met Guido Kuijn.
3: Nou, wat zeggen we dan? Blijf ook lekker plakken bij Joe voor de hits uit de 70s, 80s en 90s met de Tramps, ook Lamal, direct naar Toto.

0: Never Ending Story. Je hoort hier de beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo nog Bad English en ook de Tramps.
1: Minute to Win It.
0: Disco Inferno hoor je zo direct na een nieuwe ronde van Minute to Win It. Jorien.
2: Hey Guido.
0: We gaan er weer voor.
2: Ja, leuk.
0: Dat doen we vanavond.
2: Nou ja, jij vooral.
0: Ja, klopt. Want Marty, je wilde met mij spelen, hè, vanavond.
3: Ja, leek me gezellig.
0: Ja, prima. Nou, mij ja. Ook. Mij ook. En je gaat morgen ook een gezellige dag tegemoet. Want jij hebt morgen opa en oma dag, hè?
3: Ja, dat klopt. Hebben we elke donderdag, ja.
0: Wat leuk. Hoe oud zijn ze, je opa en oma? Of draai ik het om nu?
3: Ja, je draait het om. Ja, een beetje wel, ja.
0: Ah, leuk. Hoe oud zijn de kleinkinderen, nee, moet ik vragen?
3: Twee kleinzoons. Eentje van bijna 3 en eentje van bijna 1.
0: Oh, geweldig.
3: Dus ja, fantastisch.
0: Ja, nog een beetje de tropenjaren dan voor jou. Wat is het, zoon of dochter?
3: Twee kleinzoons.
0: Ja, ja, oké, okay, maar dat is dan voor jouw kind. Zijn het een beetje de tropenjaren?
3: Van onze dochter. Ja, van onze dochter. Ja,
0: ja, ja, dus ja, dan ja. Is het lekker dat je ze een beetje kunt ontlasten.
3: Ja, precies. Dus ja. Helemaal leuk. Ja. Ja.
0: En wat ga je doen morgen?
3: We gaan zwemmen.
0: Zwemmen. Heerlijk. Ja. Wordt ook ja, nog lekker weer, toch?
3: Ja, precies. Dus dat is wel lekker even. Ja,
0: super. Marty, dan ga je daar morgen van genieten. En hopelijk ja, met een Joe prijzenpakket op zak. Wij gaan samen Minute to Win It spelen.
2: Want zit daar ook een Joe standbal in? Dat zou leuk zijn voor het zwembad, toch?
0: Ik kan even kijken tijdens mijn val vanavond door de Joe prijzenkast. Ja. Of daar toevallig een strandbal mee wordt gegrepen. Zou dat leuk. Weet ik nog niet. Ik ga mijn best voor je doen, Marty. Als ik hem helemaal in de voorbij goed. Ga zien, dan pak ik hem.
3: Nou, heel fijn. Heel mooi. Ja.
0: Moet je eerst eens zien te winnen. Je hebt in Minute to Win It 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En als het je lukt om ze alle 5 te raden, win je dat Joe prijspakket. Ben je er klaar voor?
3: Helemaal klaar.
0: Fijn, jij gaat op de jury.
2: Ik ga jury zijn, ja. Streng doch rechtvaardig.
0: Dat hoop ik.
3: Helemaal goed.
0: Wil jij ook voor ons aftellen?
2: Ja, dat wil ik doen. 3, 2, 1.
0: Oké, Marty, dit is als je je auto ergens neerzet, dan moet je iets onder je ruit leggen en dat draait, zeg maar. En dan zien ze hoe laat je...
3: De verkeersschijf.
0: Ja. Dit is, als jij verkouden bent, dan gebruik je dit dingetje om je neus in te snuiten. Plat van papier.
3: Zakdoek.
0: Ja. Dit is een voetbaltrainer, bekend van de beide handen uitspraken. Ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom?
3: Louis van Gaal.
0: Ja, inderdaad. Dit is, als je gaat zwemmen, is dit, nou, wat jij morgen gaat doen, is dit de meest standaard manier van zwemmen?
3: Schoolslag.
0: Ja. En dit is de bloem van de liefde.
3: De roos.
0: Geweldig! Oh, geweldig. 1-1 tikte die ze binnen. Lekker, Marty.
3: Ja, goed toch? Ja, dat ik.
0: Ja, heel goed. Netjes gedaan. Gefeliciteerd. Jij wint het Joe prijspakket. En ik ga dan proberen om daar een Joe strandbal tussen te frotten.
3: Dat zou leuk zijn. Helemaal goed.
0: Veel plezier morgen met de kleinkitten.
3: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
2: Komt
3: goed.
2: Doei,
3: Marty. Tot ziens. Doei.
0: Dat zijn 2 avonden winst op rij.
2: Ja, misschien ga je hem ooit nog inhalen. Misschien word je ooit zo goed als ik.
0: Die air waarmee ze praat. Morgen nieuwe ronde Minute to Win It. Wil je meespelen met Jorien of met mij, als je wil winnen in ieder geval? Geef dan op via de app van Joe. En blijf nu bij Joe voor Eurythmics, Sweet Dreams. Ook Bad English komt eraan. Time stood still met de Tramps. Dit is

0: Spice People met YMCA en Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
7: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.

0: of doneer.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op Alping.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volledige agenda.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: Nou, hè?
9: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100-helden in Bataviastad.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu
14: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Dit is Joe met Guido Kuijn.
19: Ja, en zo meteen vertel ik je hoe wij ons in de toekomst gaan afkoelen. Verder muziek van Whitney Houston en ook Village People.

erg hoor, als je vandaag niet mee hebt gedaan met de YMCA. Op veel plekken in het land staat de thermometer nog steeds op meer dan 30 graden. Maar er is nu een nieuwe innovatie op de wereld. Een Japanse uitvinding om maar even snel af te koelen. En dat is de mensenkoelkast. Ja, het is echt wat het klinkt dat het is. Je gaat erin zitten, je koelt af. Kost in principe maar 5 minuten. En dan kan je weer buiten de hitte in. En dan denk je na 5 minuten, ik ga er weer in zitten. Dus ja, ik vind dat eigenlijk een oplossing van niks. Kost ook 9000 euro. Maar ik heb wel een andere oplossing.

Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Je bent bij Joe met Scorpions en Wind of Change. En kijk je ook B&B vol liefde? Weet je wel, het programma waarin mensen die in het buitenland wonen op zoek gaan naar de liefde. Hartstikke leuk programma, maar ik irriteer me echt kapot aan één iemand. En dat is een vrouw die op bezoek is bij Fred. Fred is single, zit op Bonaire, heeft Yvonne te gast. En Yvonne zegt de hele dag wat we allemaal kunnen zien. Dus zij komt een kamer binnen en ze zegt, daar ben ik. Ja, dat zien we, Yvonne. Ze pakt bij het eten een cracker. Ik pak nog even een cracker. Ja, dat zien we, Yvonne. Hoef je niet de hele tijd te zeggen. Daar word ik gewoon heel moe van. Maar het lastige is, dingen benoemen kan ook gewoon een hit opleveren. En dat is bij dit liedje het geval. Want de pianist van de band Crusaders liep langs een skipiste voor beginners. Die dacht, jeetje, wat een bende. Mensen vallen, mensen botsen.

0: Crusaders en Randy Crawford, Street Life bij Joe. Zometeen nog Phil Collins in the Air Tonight. En ook Enrique Iglesias met Bailamos. En verder mag jij het zometeen zeggen. Ik heb twee liedjes voor je klaarstaan die vandaag, maar dan in 1985 in de Nederlandse top 40 stonden. En die oude vraag, welke van de twee wil je zo liever horen hier op Joe? Stemmen doe je nu alvast in de app van Joe. Een liedje met de meeste stemmen straks. En het nieuws krijg je zo van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ik vertel je zo waarom ook tweedehands concertkaartjes voortaan een stuk duurder worden.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1799. Media Markt.

0: het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
4: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
10: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
12: De muziek van Phil Collins in the air tonight. Na het nieuws van 8 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
13: Goedenavond. Ongeloof en afschuw bij de families van de 3 doodgereden kinderen en een schooldirecteur in Zeeland. Zij werden vorige maand aangereden tijdens een fietsuitje, maar nu blijkt dat de verdachte al vaker roekeloos reed. Op de dag van het ongeluk was hij al 3 keer geflitst, de week ervoor zelfs 17 keer. De nabestaanden zeggen dat hij met leven speelde en dat hun geliefden daar het slachtoffer van zijn geworden. Er is iets meer bekend over een van de 3 tieners die vannacht werden opgepakt in een onderzoek naar terrorisme. Hij is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in België. En hij zou aanhanger zijn van IS, dat melden meerdere media. De tieners werden opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Sommige Nederlandse boeren hebben het erg zwaar door de droogte van de laatste tijd. Maar toch zien we dat nog niet terug in de supermarkt. Daar hebben ze nog genoeg uien, wortels en aardappels. En als het nodig is, kan het ook nog uit het buitenland gehaald worden. Maar dat kan dan wel voor hogere prijzen gaan zorgen. En op het laatste moment nog even lekker goedkoop een kaartje voor een festival scoren. Dat zit er in de toekomst misschien niet meer in. Want doorverkoopsite Ticketswap heeft een nieuwe functie. Evenementen kunnen nu zelf hun bodemprijs aangeven. En lager dan dat mag je dan niet meer gaan. Daarmee willen ze de waarde van hun evenement beschermen. Gebeurde deze zomer bijvoorbeeld al bij Festival of Milkshake. Daar was je minimaal €70 kwijt voor een tweedehands kaartje. Sommige vaste bezoekers besloten daarom om dit jaar maar niet meer te gaan. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het lang warm en het wordt weer een plaknacht. Het koelt af tot 18 graden. Morgen begint zonnig, maar later kans op een bui en dan een graad of 27.
12: Dan krijg je nog het Joverkeer op Flitsmeister. Staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Maarn en Den Dolder. Komt er een ongeluk, 5 minuten vertraging. En ook vertraging op de A50 Os Arnhem tussen Valburg en de Rijnbrug, 10 minuten.
14: Dit is Joe met Guido Kuijn.
12: Nou, en als je dan toch stilstaat, stem meteen even in de app van Joe op jouw favoriete liedje 1985. Een liedje met een

0: Nog even een zomers liedje met de laatste zonnestralen van deze warme dag op je gezicht. Je bent bij Joe. Het is 29 juli 2026. De dag waarop de NS even de kring rond kon om beloningen te vragen voor hun rapport. Want het afgelopen half jaar ging het goed bij de NS. Meer mensen pakten de trein en ze hebben meer winst gemaakt. Wel bleek uit de halfjaarscijfers dat reizigers vaker vertraging hadden. Mede door het heftige winterweer in januari en de enorme hitte in juni. Maar al met al voldoende. Chapeau. Ja, eurootje in de pot. Netjes. En is hij nog aan het nasmeulen bij jou of steek je hem in het weekend pas weer aan? De barbecue. Daar is onderzoek over gedaan. In Flevoland wordt blijkbaar het vaakst gebarbecued. En de Friezen die barbecue het minst. En blijkbaar heerst bij het barbecue nog steeds een traditionele rolverdeling. Want ruim 8 op de 10 Nederlanders ziet de man normaal gesproken als de barbecue-meister. En vrouwen zouden dan juist de ingrediënten halen en alles eromheen doen. Zoals een heerlijke salade maken. Heerlijk.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar voordat onze mond weer vol loopt met water, ga ik je muzikaal ook verwennen. Ik heb twee liedjes uit de top 40 van vandaag. 29 juli, maar dan in 1985 voor je klaarstaan. Maar ik ga er maar eentje draaien. En de vraag is aan jou. Welke van de twee wil je liever horen zo op Joe? Stemmen, dat doe je in de app van Joe. En dat kan op Baltimora en Tarzan Boy. En ook Sister Sledge met Frankie.

Zeg het maar. Ga je voor Baltimora, Tarzan Boy of Sister Sledge en Frankie je stem kenbaar maken is makkelijker dan ooit. Open de app van Joe en tik daar op je favoriet. Een liedje met de meeste stem over 7 minuten naar Elton John. En dit is FR David.

0: Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart bij Joe. Met de beste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar nu waren we ons muzikaal gezien even in het jaar 1985. Het jaar 85, het jaar dat de eerste versie van deze filmreeks uitkwam.
2: Marty! You gotta come back with me. Where? Back to the Future.
0: Ja, Back to the Future. Je hoorde natuurlijk Marty McFly en Doc in de Back to the Future films. En ze gingen ook naar de toekomst. Wel naar 2015. En wat zagen we daar? Vliegende auto's, allerlei technische snufjes. En we zitten nu in 2026. Valt toch een beetje tegen, hè? Maar goed, de top 40 van vandaag. 29 juli, maar dan in 1985. 29 juli, 2005. Nee! Jongen. Oké, nog één keer. 29 juli 1985. Ik ben er helemaal bij gaan staan. Toen stonden deze twee liedjes in.

0: Ja, het was een warme dag, hè? En de vraag aan jou was, welke van deze twee liedjes wil je liever horen op Joe? Baltimore, Tarzan Boy of Sister Sledge en Frankie? Het is echt wel spannend geworden in de app van Joe, want de winnaar heeft maar 52% van de stemmen. En die winnaar is Baltimore.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: De winnaar van, oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Baltimora en Tarzan Boy bij Joe. Morgen rond 7:50 kun je weer stemmen op jouw favoriete liedje. Dan twee liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan in 1998. En zometeen bij Joe, Michael Jackson, ook ABBA en Meatloaf.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.

0: in of doneer.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Dit is Joe met Guido Kuijn.
14: En we blijven lekker in de zomersferen met de Beach Boys en Kokomo. Ook Meatloaf komt eraan naar ABBA. Dit is Lay All Your Love.

Dit was Meatloaf. You took the words right out of my mouth. Hot summer night. Nou, dat is het nog steeds. 30 graden op verschillende plekken. En ik heb even het weer vergeleken van Nederland met andere zomerse bestemmingen in de wereld. En vandaag was het in Nederland ongeveer...

Michael Jackson, They Don't Care About Us bij Joe. Goedenavond, Guido hier met zometeen nog Styx en Babe. Maar eerst ben ik benieuwd, heb jij een hekel aan dit geluid? Het geluid van spelende en schreeuwende kinderen bij het zwembad. Nou, dan is het einde van je irritaties misschien wel nabij. Misschien heb je het al gedaan naar zo'n adult-only camping. Dan luister je 's ochtends naar de vogeltjes in plaats van de kinderen van de buren. En 's nachts word je niet wakker van huilende baby's, maar misschien van geluiden die alleen op adult-only campings te horen zijn. Ben je volgend jaar niet meer welkom.

0: Babe bij Joe. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Doe Maar, Is Dit Alles? En Neil Diamond, Sweet Caroline. En zo ook nog het nieuws met Rebecca.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo.

0: Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: makkelijk retour.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Dit is jou. Met YouTube Sunday, Bloody Sunday. Na nieuws van 9 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
6: Goedenavond. De dader van de aanslag bij de Pride in Berlijn liep vrij rond omdat hij beloofd had om mee te werken aan een deradicaliseringstraject. Maar zijn behandelaars hadden daar grote bedenkingen bij. Dat meldt de NOS. Ze twijfelden of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. De man reed uiteindelijk in op bezoekers van de Pride in Berlijn. Een vrouw kwam om het leven. 29 anderen raakten gewond. De dader werd uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Ongeloof en afschuw bij de families van de 3 doodgereden kinderen en een schooldirecteur in Zeeland. Zij werden vorige maand aangereden tijdens een fietsuitje, maar nu blijkt dat de verdachte al vaker roekeloos reed. Op de dag van het ongeluk was hij al 3 keer geflitst, de week ervoor zelfs 17 keer. De nabestaanden zeggen dat hij met levend speelde en dat hun geliefden daar het slachtoffer van zijn geworden. Amerika heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. President Trump zegt het land hard te gaan raken. Dat doen ze als vergelding voor een verijdelde aanval van Iran. Die viel vanmorgen Amerikaanse troepen in Jordanië aan. Meerdere ballistische raketten werden onderschept. En we vinden barbecuen nog altijd een echte mannentaak. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de Nederlanders vindt dat de man achter de grill hoort te staan. Vrouwen houden zich dan meer bezig met het halen van de boodschappen en het snijden van de ingrediënten. Vooral in Flevoland blijft de barbecue populair. Tijdens de zomer steekt bijna de helft hem daar zeker 2 keer per maand aan. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het lang warm en het wordt weer een plaknacht, want het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen begint zonnig, maar later kans op een bui en een graad of 27.
7: Dit is Joe met Guido Kuyn.
5: En muziek van Neil Diamond, Sweet Caroline. En ook Doe Maar, is dit alles hoor, naar U2 Sunday.

bij Joe. En als je nog leuke dingen zoekt om te doen deze zomer, zorg dan dat je morgenochtend weer luistert naar de ochtendshow hier op Joe. Natuurlijk gewoon om je te vermaken met Edwin, maar ook om te horen waar je naartoe moet deze zomer in Rank het Uitje. Daar worden allerlei uitjes beoordeeld. En morgenochtend rond 7:30 hoor je weer waar je wel en vooral niet naartoe moet. En Hart hoor je naar Neil Diamond.

0: Survivor. En Eye of the Tiger bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En ik moet even iets uit de lucht helpen. En dat is dat je je auto niet te vol mag gooien als het warm is buiten.
1: Ja, dat
0: kwam ik tegen op internet, dat allerlei mensen zeggen: nee, nee, bij hoge temperaturen mag je niet te vol, want dan zet de benzine uit en kan je auto ontploffen. Nou, het is gefactcheckt. Je hoeft er helemaal geen rekening mee te houden. Je auto is er gewoon op voorbereid, zolang je maar niet echt

0: Het beste uit de 80s, 70s en ook 90s. Met zometeen de Dire Straits, Salters of Swing en ook Cher met de Shoop Shoop Song. En nog kans op 100 euro ook. Dat is even lekker, zo op de woensdagavond. Wil je meespelen met de nieuwe ronde van de 10 voor 10 en kans maken op die 100 euro? Pak de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet de traditionele Japanse worstelsport waarbij twee zware worstelaars elkaar uit een ronde ring proberen te duwen? Dus hoe heet die worstelstijl met die ronde ring en die zware mannen? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo kans op 100 euro.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: Nou, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
8: Dit is Joe met Guido Kuijn.
9: En hoe heet de Japanse worstelsport waarbij twee zware worstelaars elkaar uit een ronde ring proberen te duwen? Stuur die naam in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op €100 in de 10 voor 10 zometeen. En share, hoor je naar Jimmy Cliff, Reggae Night.

0: Dire Straits. Sultans of Swing bij Joe. Met zo nog muziek van George Michael. En ook Pretenders komen eraan.
1: De 10 voor 10.
0: En een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Wie weet gaat Madeleine vanavond 100 euro rijker de avond in. Hallo Madeleine.
2: Hallo.
0: Hallo. En 100 euro kan je wel gebruiken, hè?
2: Ik kan zeker 100 euro gebruiken.
0: Ja, want waar was jij mee bezig toen ik je belde?
2: Nou ja, online shoppen. De zilvertijd is er. Dus dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk.
0: Ja, dat is het. Voor mijn gevoel is dat een beetje de zwakte van elke vrouw. Klopt dat?
2: Ja.
0: Ja.
2: En een goede reden om het dan toch te kopen. Hè?
0: Ja, want, ja. Ja, tuurlijk. Ja, dan zeg je, ja, ik heb nu toch die 100 euro extra. Laten we dan nog even dit leuke rokje,
2: nou,
0: dingetje
2: precies.
0: Wel kopen. Ja, wat heb je op het oog voor moois?
2: Nou, wat zomerkleding. Ik ga een weekendje weg naar Friesland over 2 weken. Dus hopen dat het dan nog mooi weer is. Kijk. En dan lekker terras op. En met misschien nieuwe kleding. Wat ik bij de quiz bij elkaar heb geraapt.
0: Ga je er even helemaal de blits maken, Madeleine. Dat zou mooi zijn.
2: Zeker.
0: Nou, super. Dan, dan weet ik precies waar we aan toe zijn. Dan kunnen we gewoon lekker gaan beginnen aan een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Over een minuut of 6.
2: Dus okay.
0: Adem in, adem uit. Bekijk nog even wat je echt wil hebben.
2: Ja, is goed.
0: En dan spreken we elkaar zo meteen.
2: Oké.
0: Een nieuwe ronde van de 10 voor 10, zo meteen. Eerst

0: George Michael en Freedom bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. En daar hoort Pink Floyd ook bij. Another Brick in the Wall, hoor je zo.
1: De 10 voor 10.
0: Direct na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Madeleine. Die was lekker online aan het shoppen, want binnenkort gaat ze op vakantie naar Friesland. En dan wil ze er natuurlijk mooi bij lopen. Maar ja, dan moet je wel extra budget hebben om lekker te kunnen shoppen. En daarom doet ze mee aan de 10 voor 10. Nogmaals, goedenavond Madeleine.
2: Hallo.
0: Hallo. Je krijgt zo in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus sowieso maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een kledingmerk, noem ik echt een kledingmerk. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, duidelijk.
0: Mooi. Dan beginnen we met vraag 1. Maar die heb je al cadeau gehad, want die heb je beantwoord in de app van Joe. Hoe heet de traditionele Japanse worstelsport waarbij twee zware worstelaars elkaar uit een ronde ring proberen te duwen?
2: Sumo worstelen.
0: Je staat op 10 euro. Vraag 2. Op de grootste luchthaven van ons land staan 4000 vacatures open, van beveiligers, bagageshowers tot aan schoonmakers. Maar hoe heet deze luchthaven?
2: Schiphol.
0: 20 euro. Vraag 3. Welke groene superheld verschijnt wanneer wetenschapper Bruce Banner boos wordt?
2: De Hulk.
0: Ook goed. 30 euro. Je gaat lekker, Madeleine.
2: Ja.
0: We gaan naar vraag 4. In welk bordspel moet je uitvinden wie de moord pleegde, met welk wapen en in welke kamer?
2: Cluedo.
0: Ook goed. 40 euro. Vraag 5. Welk groot driedaags festival wordt 21, 22 en 23 augustus gehouden naast het Walibi-terrein in Flevoland?
2: Oeh, is dat Lowlands?
0: Dat is Lowlands. 50 euro. En foutloos vooralsnog. We gaan naar vraag 6. Het is vandaag de geboortedag van Harry Mulisch. Noem de titel van één van zijn boeken.
2: De ontdekking van de wereld?
0: Net fout. De ontdekking van de hemel.
2: Oh ja, shit.
0: Ja, of je hebt natuurlijk nog de aanslag. En ja, nou ja, zo kunnen we nog heel lang doorgaan. Harry overleed in 2010, maar vandaag zou hij anders 99 zijn geworden.
2: Jeetje.
0: Jij blijft staan op 50 euro. We gaan naar vraag 7. Wat is de hoofdstad van Japan?
2: Tokio.
0: Heel goed. Vraag 8 met 60 euro in de tas. Welke Griekse held uit de mythologie was overal ijzersterk, behalve aan zijn hiel?
2: Achilles.
0: Inderdaad, vandaar de Achillespees. Je staat op 70 euro. Vraag 9. Vandaag op 29 juli is het lasagnedag. Van harte nog. Maar wat voor witte saus vormt in een standaard lasagne bolognese de bovenste laag?
2: Bechamel.
0: 80 euro. Lekker, Madeleine. Laatste vraag. Wat betekent de uitdrukking de bloemetjes buiten zetten?
2: Ja, flink feesten, partyen.
0: Inderdaad, en dat mag jij doen. Nou, echt een hele goede ronde, Madeleine. Bijna de volle score.
2: Ja, literatuur is niet mijn ding. Ik was hier al bang voor. Maar ik vind één zwakke plek.
0: Lieve schat, ik vind dit zo grappig. De meeste mensen die meedoen met dit spel winnen 40, 50. Als het mee zit, 70 euro. Jij pakt 90 euro en je focus je op de vraag waar het net misging. Waar ook echt net.
2: Ja, maar dat is, je moet kritisch zijn. Maar ik ben heel blij met 90 euro.
0: Altijd ruimte.
2: Daar kan ik toch wel even iets leuks voor kopen, denk ik.
0: Dat vind ik ook. Met 90 euro ga je er helemaal blitz bij lopen in Friesland.

0: Frank Boeien en Zwart-Wit bij Joe. Zometeen krijg je het nieuws van 10 uur van Rebecca en verder muziek van Lionel Richie, Take That en ook Alice Cooper, Poison.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elke maand.

0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Deze week in de bonus. AH Runder.

0: Nu.nl Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De dader van de aanslag bij de Pride in Berlijn liep vrij rond omdat hij beloofd had om mee te werken aan een deradicaliseringstraject. Maar zijn behandelaars hadden daar grote bedenkingen bij, dat meldt de NOS. Ze twijfelden of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. De man reed uiteindelijk in op bezoekers van de Pride. 1 vrouw kwam om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader werd uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Ongeloof en afschuw bij de families van de 3 doodgereden kinderen en een schooldirecteur in Zeeland. Ze werden aangereden tijdens een fietsuitje, maar nu blijkt dat de verdachte al vaker roekeloos reed. Op de dag van het ongeluk was hij al 3 keer geflitst, 2 weken ervoor zelfs 17 keer. De nabestaanden zeggen dat hij met leven speelde en dat hun geliefde daar het slachtoffer van zijn geworden. Vluchtelingenwerk heeft vandaag bloemen gebracht bij voorstanders van een asielopvang bij Den Bosch. Ze hadden posters op hun raam geplakt van vluchtelingenwerk, maar dat viel niet bij iedereen goed. Hun huizen werden daarna beklad met scheldwoorden en er is ook een auto gestolen van iemand die voor de opvang van asielzoekers is. Die auto werd later teruggevonden in een rivier. En je huisdier kwijtraken is de grootste nachtmerrie van elk baasje. Bij een gezin uit Zwolle was hun kat Zwabber al 6 weken spoorloos, maar nu is ze toch weer opgedoken. Alleen zit ze 1200 kilometer verderop in Noorwegen. Waarschijnlijk is ze met een caravan of een verhuiswagen meegereisd. Zwabber werd ontdekt door de Noorse Hanneke. Zij controleerde de chip en kwam zo weer bij het Nederlandse gezin uit. Die weet alleen nog niet hoe ze haar terug gaan krijgen. Daarom doen ze een oproep. Ben je in Noorwegen op vakantie en wil je Zwabber mee terugnemen, dan zijn ze daar hartstikke blij mee. Het weer dan nog van Weerplaza. Het wordt een echte plaknacht, want het blijft een graad of 20. Morgen eerst zonnig, maar later kans op een bui en het wordt dan 22 tot 34 graden.
0: Dit is de avond van Joe.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Of

KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: of doneer.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: Nou, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Dit is het nu.nl nieuws. Van 11 uur.
12: Goedenavond. In Utrecht zijn honderden mensen vanavond bij elkaar gekomen om de aanslag in Berlijn te herdenken. Bij het lokale homomonument zijn bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. De burgemeester Dijksma hield een speech. Zij sprak van een gruwelijke aanslag en deed een oproep tot solidariteit. Neem het op voor een ander en sta op tegen onrechtvaardigheid. Aan het begin en het eind van de rivier de Linge worden extra pompen neergezet om de waterstand op peil te houden. Dat is nodig om boeren te voorzien van genoeg water en om oevers en kades veilig te houden. De Linge loopt van Gorkum tot aan de grens met Duitsland. Het is zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht een enorme luchtaanval gaat uitvoeren op Oekraïne. Daar waarschuwt president Zelensky voor. De Russen zouden al een paar dagen bezig zijn met de voorbereidingen van een grootschalige aanvalsgolf. En op het laatste moment nog een goedkoop kaartje voor een festival scoren. Dat zit er in de toekomst misschien niet meer in. Want doorverkoopsite Ticketswap heeft een nieuwe functie. Evenementen kunnen nu zelf hun bodemprijs aangeven. En lager dan dat mag je dan niet gaan. Daarmee willen ze de waarde van hun evenement beschermen. Het gebeurde deze zomer bijvoorbeeld al bij Festival Milkshake. Daar was je minimaal €70 kwijt voor een tweedehands kaartje. Sommige vaste bezoekers besloten daarom om dit jaar maar niet meer te gaan. En het weer dan nog van Weerplaza. Het wordt een echte plaknacht, want het blijft een graad of 20. Morgen eerst zonnig, maar later kans op een bui. En het wordt 22 tot 34 graden.
11: Dit is de avond van Joe.

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Doneer.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
3: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
2: Dit is het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. In het noorden van Portugal is een nieuwe bosbrand uitgebroken en die verspreidt zich snel. Een dorpje met een paar honderd inwoners is omsingeld door het vuur. De bewoners zijn op tijd geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er weer nieuwe branden. Zo is het vuur in Fontainebleau weer opgeleid. De Europese luchtvaart is de afgelopen maanden minder hard gegroeid dan eerder. Volgens de Luchthavenclub komt dat vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge brandstofprijs. Het vliegveld van Istanbul groeide juist doordat mensen daar naartoe uitweken om het Midden-Oosten te vermijden. En het plan van de FIFA om een deel van de rechten van het WK voetbal als een soort aandelen te verkopen is een kans, maar geen verplichting. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Veel voetbalbonden zijn fel tegen het plan, waaronder de UEFA, de KNVB en de Amerikaanse bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Aan het eind van de middag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Vanavond laat werd het lichaam gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt op dit moment aangevallen met raketten uit Rusland. Mensen worden opgeroepen om dekking te zoeken. President Zelensky kondigde eerder vanavond al aan dat Rusland deze nacht een enorme luchtaanval op zijn land zou gaan uitvoeren. De Russen waren al een paar dagen bezig met de voorbereidingen. In het westen van Argentinië is een blushelikopter neergestort. Daarbij zijn 7 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn mensen van de politie en de brandweer. De helikopter werd ingezet om een bosbrand te blussen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Volgens Argentijnse media komt het misschien door slecht zicht. En bij een kasteel in Schiedam is al 4 keer een regenboogvlag gestolen, meldt Rijnmond. De gemeente is er klaar mee en heeft aangifte gedaan. De grens is bereikt, zeker nu in Amsterdam de World Pride bezig is, zeggen ze. Het weghalen van de vlag is volgens de gemeente een aanval op vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Amsterdam is nog steeds de duurste studentenstad van Nederland, zegt Kamernet. Een kamer kost gemiddeld €950 per maand, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Buiten de Randstad worden studentenkamers juist veel duurder. In Eindhoven ging de prijs afgelopen jaar maar liefst met 23% omhoog. De man die 4 jaar geleden een aanslag pleegde op schrijver Salman Rushdie is opnieuw schuldig bevonden. Vorig jaar veroordeelde een rechter in New York hem al tot 25 jaar cel. Bij een federale rechter hangt hem nu levenslang boven het hoofd voor terrorisme. De dader zou banden hebben met Hezbollah. Rushdie overleefde de aanval maar net. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Patriot-raketten besteld. Ze willen de productie van die raketten de komende jaren verdriedubbelen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie moet de raketvoorraad weer aanvullen, aangezien die flink was geslonken door de oorlog met Iran. En bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers erdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het Homo-monument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.